0: Om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
1: In Frankrijk is een hevige natuurbrand uitgebroken in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. Daarom moeten er voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden, samen met enkele honderden brandweerlieden. Die hebben het vuur voorlopig nog niet onder controle gekregen. In de buurt zijn een aantal bewoners geëvacueerd, maar de bosbrand heeft ook een grote impact op het verkeer. Verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen bij de mannen. Hij versloeg Alexander Zverev in 4 sets en verlengt ook zo meteen zijn titel. Sinner was blij met zijn overwinning.
2: It has been an amazing final once again, and you know, it always takes 2 players, and you know, me and Sasha, we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Radio 2 in Limburg live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar vorige week zei de Amerikaanse president Trump nog dat het bestand wat hem betreft voorbij is. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran hebben ook opnieuw een impact op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gestegen. De prijs voor een vat ruwe Brent-olie steeg met 3,75% tot bijna $79. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is in Spanje.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek te vergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op de Mechelse Heide, een natuurgebied in Maasmechelen in Limburg, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. Veel details zijn er nog niet, zo is de omvang van de brand nog niet duidelijk. De brandweer is wel ter plaatse om het vuur te blussen. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje, in Almeria, is gisteravond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93, die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis, is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist, maar sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook de collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is in Spanje.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek tevergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar eerder zei de Amerikaanse president Trump al dat dat het bestand wat hem betreft voorbij is. En in het westen van Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen bij een zware verkeersongeval. Een vrachtwagen zou er ingereden zijn op een aantal voertuigen die stilstonden vanwege een eerder ongeval. Ook verschillende hulpverleners die ter plaatse waren voor dat eerste ongeval zouden aangereden zijn. Bij de slachtoffers zijn ook 2 minderjarigen. Er raakten ook zeker 10 mensen gewond bij het incident. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: verdwenen uit de Radio 2.
1: Vlaamse 30.
2: Prikken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjanala, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee.
1: Radio 2 Vlaamse 30.
2: Re-entry. 30.
3: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
4: Olé, olé.
3: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
4: Olé.
3: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun leven.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Radio 2.
2: Nieuw.
3: Als de wereld weer eens op mijn schouders rust.
0: 28.

Radio 2 Vlaamse 30. Radio 2. Re-entry. 22.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De dodentol van de natuurbranden in het zuiden van Spanje is gisteravond bijgesteld naar 13, nadat een zwaargewonde Britse vrouw van 93 was bezweken aan haar verwondingen. 3 van de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist. Sindsdien was er geen contact meer. Dat zegt ook collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En in Frankrijk woedt sinds gisternamiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. Daarom moeten er voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden. In de buurt zijn een aantal bewoners geëvacueerd en verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En in het eigen land, in het Limburgse provinciedomein de Mechelse Heide in Maasmechelen, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse. Tennis dan. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev kon laten zien.
2: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 7.

0: Radio 2.
1: Radio 2, Vlaamse 30.
0: 3.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
2: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
4: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Kidnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ant in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
13: Ja! Ja! Oh.

0: strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
1: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
0: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
2: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Goedemorgen, een nieuwe week en die begint ook met een nieuwe stem op Radio 2. Wie dan? Wel, dat kom je heel snel te weten.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al enkele brandhaarden ontstaan, maar nu breidt het vuur zich uitzonderlijk snel uit. Blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk worden nu ingezet nabij Parijs. Verschillende snelwegen zijn er ook afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Ook in Frankrijk is het nog altijd bijzonder warm. In 37 departementen geldt vandaag code rood. In Spanje is een 13e slachtoffer overleden na de zware natuurbranden in het zuiden van het land. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn sinds donderdag vermist. Stijn Verkruijsen is ter plaatse.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En dan zou de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: Ook in Maasmechelen in Limburg is vannacht een natuurbrand uitgebroken op de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De omvang van de brand is nog niet helemaal duidelijk. De brandweer is ter plaatse. En bij een brand in een bar in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen omgekomen. Er vielen ook ruim 20 zwaar gewonden. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Sport Jannik Sinner heeft opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
0: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Sta op met Radio 2.
4: Sharon Slee. Goedemorgen, wij gaan even wakker worden in

0: Michael Cimbello en Maniac. Ja, toch voor altijd onlosmakelijk verbonden met de film Flashdance. En mocht het nu vrijdag zijn, ja, dan had dit je misschien 8 filmtickets opgeleverd. Want elke vrijdag doen wij hier van Radio 2 Filmfestival. En als je dan een nummer hoort uit een bekende film en meespeelt, dan kan je gewoon 8 keer op onze kosten naar de bioscoop. Maar dat is voor vrijdag. Dat is nu nog niet. Nee. Ik stel voor dat we eerst op het gemakje aan de maandag beginnen. Met meteoren en nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, dit nummer klinkt sinds afgelopen weekend wel een klein beetje dubbel natuurlijk. Aangezien we weten dat hij weer single is. Zaterdag werd het nieuws bekendgemaakt dat hij en Céline van Uitsel geen koppel meer zijn. En ik vind dat jammer, want ik vond die eigenlijk wel heel schoon samen, die twee. Maar goed, het is wat het is. Meteor en nooduitgang. Radio 2. Een nieuwe week en daar hoort al meteen een nieuwe stem bij. Dat is toch wel een beetje bijzonder. Jelle de Bie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nieuwe stem hier bij Radio 2. Voor het verkeer, voor alle duidelijkheid. Want jij bent nieuw bij het verkeersteam. Nieuwe collega van Hayo en Mona en Mirjam.
1: Klopt, helemaal, ja.
0: Hoe spannend vind je het?
1: Ja, absoluut. Ik vind het heel spannend. Ik werk wel een tijdje al achter de schermen bij het verkeersteam. Maar nu is het de eerste keer op antenne.
0: En nu de eerste keer zo op antenne. Dit is jouw eerste verkeersbericht eigenlijk.
1: Ja, klopt,
0: dat
1: helemaal.
0: Dat je gaat doen. Vind ik wel heel spannend. Heb jij ook een liefde dan voor verkeer en auto's en files en dat soort dingen? Of,
1: dat is zeker wel gegroeid doorheen de jaren. Want ik werk al een tijdje achter de schermen bij de verkeersredactie. En ja, dat groeit wel aan natuurlijk. En na een tijdje komt er dan ook een beetje beroepsmisvorming bij, zeg maar. Als ik over de E313 rijd, dan ben ik... Oh, en nu komt die afrit. En nu komt die afrit. Het is een beetje...
0: Kan jij dan al die afritten zo van buizen opnoemen en dat soort dingen?
1: Ik ga niet vragen om mij nu te testen.
0: Maar je kan dat wel.
1: Maar dat zou in principe moeten lukken, ja.
0: Ja, zeg, ik ga jou zo doorheen de uitzending af en toe eens wat vragen stellen. Zo om jou wat beter te leren kennen.
1: Okay.
0: Vindt je dat goed? Dus
1: dat is helemaal prima.
0: Dat is voor straks. Laat ons nu eerst even rustig op het gemakje erin komen met verkeer alweer. Dus ja.
1: Ja, het is ook nog rustig op het gemakje qua verkeer, want ik heb enkel werkzaamheden. Op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg.
0: Voilà, zij. De kop is er al af. Tot straks. Ja, zeg, er komt een berichtje binnen ondertussen. Trouwens, Jelle, dat wou ik al even zeggen. Emanuelle van Hazendonk is een van onze luisteraars. Die zegt, dag Jelle, welkom en succes. Dat is lief, hè?
1: Dat is heel erg lief.
0: Ja,
1: dankjewel, Emanuelle.
0: Wij hebben echt de beste luisteraar. Dat ga je nog wel ondervinden, dus het komt helemaal goed. Maar vertel eens in de Radio 2-app, hoe was jouw weekend? Heb je er een beetje van genoten? En intussen bekomen van de wedstrijd van de Rode Duivels? Ik mag hopen van wel, want het heeft jammer genoeg niet mogen zijn. Ik heb letterlijk de longen uit mijn lijf geschreeuwd bij die eerste goal. Ik was zo gelukkig. Maar goed, het is daarbij gebleven. En sinds gisteren zijn ze ook terug in ons land. En nu kunnen ze hopelijk genieten van wat quality time met de fan, met de familie. En wat sport betreft is het vandaag eigenlijk ook echt een rustdag. Zowel op het WK voetbal als in de Tour gebeurt er helemaal niks. En dat is misschien maar goed ook, want het wordt alweer warm tot 31 graden met heel veel zon. Dus ik hoop voor jou dat het ook een dag is waarin veel mag en weinig moet.

0: Bryan Ferry en Let's Stick Together. Intussen worden wij wakker met het nieuws dat er dus brand is uitgebroken in Maasmechelen, in de Mechelse Heide. Dat is dezelfde plek waar vorig jaar ook een grote natuurbrand uitgebroken is. En toen ging er tot 75 hectare in vlammen op. Als daar meer nieuws over is, dan houden we je uiteraard op de hoogte. En intussen gaan jij en ik op wereldreis, muzikale wereldreis. Want waar komen we vandaag terecht? Dat hangt van jou af. Stuur even wereldreis in de Radio 2-app als je mee wil.
1: Morgen op Radio BNE.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren Le 14 juillet in de Radio BNE Franse

0: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Elke dag telt voor twee.

0: Pommelien Thijs en ik moet gaan. Wij moeten ook gaan, hè. Anders gaan we ons vliegtuig missen. Tijd om op muzikale wereldreis te gaan. Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan. Want echt op reis gaan, dat kost veel geld. Dus ben ik hier bij Sta op met Radio 2 eigenlijk gewoon op zoek gegaan naar een goedkoper alternatief. En daarom gaan wij iedere ochtend op muzikale wereldreis.
1: Sta op met Radio 2.
0: Dat is minstens zo plezant, hoor. En het is eigenlijk ook heel eenvoudig. Onze reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist, naar een ander nummer dus, of je in dat land blijft. En je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en je kan ook niet terug. Dat is heel belangrijk. Goedemorgen, Guy Lahaye uit Diksmuiden in West-Vlaanderen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Guy, ja, jij bent postbode, dus altijd vroeg wakker, hè?
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Geef je dan het kantronde.
0: Wel fijn, hè, want straks is het alleen maar heel erg warm. Dan is dat niet te doen, denk ik.
2: Nee, bij jou in de ochtend valt dat nog mee als zo. Dus ja. We klagen nog niet zo warm.
0: Nee.
2: Dus, geen probleem.
0: Vanochtend was het zelfs koud, hè. Laat ons eerlijk zijn. Ik kon wel een trui verdragen, eigenlijk.
2: Ja, het was niet zo warm. Het was toch niet zo warm, maar de zon komt hier op. We moeten het beste van maken.
0: Maar ja, geniet van die opkomende zon. En wij gaan nu even op reis om aan de hitte te ontsnappen. Alhoewel we natuurlijk niet weten waar wij terecht gaan komen deze ochtend. Dus het kan nog warm. Worden. Dat zou ook wel eens kunnen. Hè? Wat denk je? Vertrekken we gewoon meteen, Guy?
2: Ja, tuurlijk.
0: Goed.
2: Geen probleem.
0: Op weg naar de eerste bestemming dan. Amai. Dan zijn we meteen in een heel warm land terechtgekomen. In Jamaica. Bij Bob Marley. En The Sun is Shining. Ja, klinkt natuurlijk wel idyllisch, maar wil jij hier blijven of toch nog verder gaan, als je mag kiezen? Guy?
2: Ik kan toch wel nog een rondje verder gaan.
0: Nog een rondje verder, goed.
2: Ja.
0: Madcon met Beggin, dan zitten wij in Noorwegen.
2: Oh,
0: ja, het voordeel is, het is hier wel een pak frisser. Het nadeel is dat je het noorderlicht in de zomer niet gaat kunnen spotten, hè. Dat is ook
2: dat is
0: wel
2: waar. Dat is waar.
0: Ja.
2: Maar we gaan er nog een keer op wagen, maar nog een randje verder.
0: Oké, naar de volgende dan. Herken je het, Guy?
2: Tuurlijk herken ik het.
0: De Underdog Project, ja, met Summer Jam. En daarmee eindigen we in het Verenigd Koninkrijk. Ben jij daarmee een gelukkig man, vraag ik mij dan af.
2: Ik ben daar zeer gelukkig mee.
0: Is het waar?
2: Ja, tuurlijk.
0: Als ik jou daar gelukkig mee kan maken.
2: Ik kom je altijd ver zoeken, niet?
0: Nee. Dus dat is waar. Dus voilà, we gaan daar vandaag naartoe. Pak je koffers, Guy. Zet je klaar en we zijn weg richting het Verenigd Koninkrijk met de Summer Jam.
3: Radio 2. Sta op met Radio 2.
1: Sharon Slegers.
4: Put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: As much as we can. Van Westminster Abbey tot Borough Market. Wij gingen deze ochtend al een kleine citytrip doen in het Verenigd Koninkrijk. Met die Underdog Project en Summer Jam. Wil je morgen ook mee op muzikale wereldreis? Stuur dan nu alvast Wereldreis in de Radio 2-app.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Maar voor nu blijven we even dicht bij huis met het nieuws uit jouw buurt.
2: 6:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit Limburg met Cedric van den Langenberg. In het Limburgse provinciedomein de Mechelse Heide in Maasmechelen is vannacht een natuurbrand uitgebroken. De melding liep iets na 3 uur binnen. De omvang van de brand is nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. Er is voorlopig niemand geëvacueerd en ook over de oorzaak is nog niets geweten. En afgelopen weekend was er brand aan een gascabine in de Beverloze Steenweg in Beringen. Mogelijk gaat het daar om brandstichting. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het om een meetkast te gaan die naast de gascabine staat. Mark Koenen van de brandweer.

De buurt moest niet ontruimd worden. Volgens metingen van de brandweer is er ook geen gas ontsnapt. En in Genk heeft de politie vorige week 2 jonge bestuurders van de baan gehaald na gevaarlijk rijgedrag op de Europalaan. De 2 mannen van 20, 1 uit Glabbeek en 1 uit Tiene, reden aan een veel te hoge snelheid over de weg en brachten voetgangers in gevaar. Na overleg met het parket trokken de agenten hun rijbewijzen meteen in voor 15 dagen. Hun wagens werden ook getakeld. Politie Karma zegt dat ze zal blijven optreden tegen bestuurders die een gevaar vormen voor anderen op de weg. Enkele weken geleden heeft de politie ook al 3 voertuigen in beslag genomen. Het ging toen om 2 auto's en een motorfiets. De bestuurders ervan waren aan het racen in de André Dumoulin en in het Torpark. En in Peer hebben het Werkkot, de Fietspiep en Sint Vincentius voortaan 1 gezamenlijk onderkomen. Een bedrijfsgebouw is er omgebouwd tot 1 grote open ruimte voor 3 organisaties, die allemaal draaien rond het idee van delen. Zo kan je er niet alleen werkmateriaal en kinderfietsen lenen, maar ook kleding. En Sint Vincentius helpt maandelijks ook zo'n 100 gezinnen uit Peer en Hechtel Exel met voedselpakketten en tweedehands kleding. Voorzitter Annemie Leen van Sint Vincentius.

0: zoiets te doen.
1: Ja. Dan heb ik nog het weer voor u. Vandaag start zondag na de middag steeds meer bewolking vanuit het zuiden. Maxima tot 30 graden in heel Limburg. Meer in Zuid-Limburg vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Ja, en dus het is maandag en vanaf vandaag hoor je ook een nieuwe stem bij Radio 2, een nieuwe verkeersstem. Jelle de Bie, Jelle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We willen jou een beetje beter leren kennen, hè, Jelle. Dat is wel belangrijk, ja, omdat je nieuw bent hier bij ons. En dus dacht ik zo, ja, af en toe is een vraagje op te werpen. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd, om in het thema van verkeer te blijven, wat is jouw favoriete tankstation-snack?
3: Mijn favoriete tankstation-snack?
2: Als je zo stopt aan een tankstation en je denkt, ik ga iets pakken, wat is dat dan?
3: Ik denk dat ik het dan klassiek gehouden op een worstenbroodje.
2: Ja, dat is goed,
3: het standaard antwoord, lijkt me, in een tankstation. Maar ja, daarom niet minder goed natuurlijk.
2: Nee, dat is het ding, hè. Je kan daar eigenlijk niks fout mee doen.
3: Niks fout, inderdaad. Wel opletten met de kruimels.
2: Oh ja. Daar is de car wash dan weer voor.
3: Ja, dat is ook waar.
2: Dat is allemaal niet zo erg. Oké, we hebben weer iets bijgeleerd. Nu over naar de weg, want daar gebeurt ook al van alles.
3: Ja, op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 10 minuten aan vanaf Waasmunster. En op de A12 richting Brussel 10 minuten extra van Londerzeel tot Meissen.
2: Oh, nu heb ik zin in een worstenbroodje ook.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Het lijkt plots weer alsof ze overal is, hè, Shakira? Met Zoo. Ja, vandaag is het rustdag in de Tour, maar dat wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat er daar niets gebeurt of leeft. Dat hoor je straks weer van onze Sportza-collega Maarten van Gramberen, die het daar allemaal live volgt voor ons. Dus hij is er gewoon weer rond 7:40. Maar je kan hem nu ook al horen in de nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet bij Xavier en bij Shema, want hij is daar te gast. En daar gaat het onder andere over die Tour. Want naar de Tour gaan, ja, dat is voor hem echt nog steeds een kinderdroom die uitkomt. En het is ook het moment om in het land te proeven van de couleur locale. Ik zal het zo maar noemen. Maarten die moet bijvoorbeeld weer terugdenken aan die keer dat hij de lokale specialiteit mocht proeven.
1: Het enige wat je mist is ergens de couleur locale. Je maakt altijd iets mee. Hij zegt, we hebben gisteren 3 uur vastgezeten. Ja. Wij zijn tegengehouden door koeien. We hebben andouillet gegeten dat niet te eten is, bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: dat soort verhalen. Ken je dat? Nee. Een soort van worst met ingewanden. En dat ziet eruit zoals een witte pens. Ja. Ik eet dat heel graag. Dus ik heb dat ooit. Witte pens. Ja,
2: maar ja, ik niet.
1: Dus
2: ja,
1: ik heb ooit eens iemand dat ineens. Ja, dan moet ik ook wel zeggen: andouillet, dat komt op mijn bord. Ik snij dat open. Ik lust alles, echt alles. Maar dat heb ik.
2: De geur die daaruit komt.
1: Walgelijk.
2: Het is
1: walgelijk. Het is echt walgelijk.
2: Maar Fransen likken baarden. Ja, hangen ze boven het bord.
1: Ja. Ik denk ook niet elke Fransman. Je moet dat ook wel echt leren eten, denk ik. Maar het is iets. Het is echt. Eet het nooit.
0: Kijk. Ik denk niet dat ik het ooit ga proberen. In ieder geval, als jij nu aan het eten bent, smakelijk. Ik hoop dat er iets lekkerder op jouw bord ligt. Maar dus die nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet met Maarten, die hoor je vanaf nu op VRT Max.

0: Britney Spears en Baby One More Time. Ja, onlangs werd ze trouwens gespot rechtstaand uit het dakraam van een rijdende auto. Ja, als iedereen weet wie je bent, moet je dat misschien niet doen. Maar goed, kan je vragen bijstellen. Straks 7:10, weet je het ondertussen wel, dan doen wij weer de groetjes. Enfin, jij krijgt dan vooral de kans om nog eens de groetjes te doen. Aan iemand die misschien op reis is, of misschien ben je zelf wel op reis en denk je, goh, ik wil even laten weten dat alles hier oké is, dat goed is van eten. Het kan allemaal via de radio. Dus vertel mij eens, wie wil jij graag de groetjes doen en waarom? Is er zo iemand die meteen in je hoofd springt, die misschien wel een extra duwtje in de rug kan gebruiken of een lieve boodschap van jou? Ah wel, dan mag je mij dat vanaf nu laten weten in de Radio 2-app. En dan zorg ik ervoor dat jij die groetjes om 7:10 hier gewoon live op de radio kan doen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Je stemt op jouw favoriet voor VRT Zomerhit. En zo ja, wie is dat geworden? Ben ik toch een beetje een curieuze neuze mosterdpot. Je mag het mij laten weten in de Radio 2-app en vooral jouw stem gaan uitbrengen bij Radio 2 op VRT Max. Judith en I'd Love to Be in Love. Radio 2. Moet het nog gezegd worden, je hebt het dit weekend vast ook wel gevoeld. De temperatuur gaat weer de hoogte in. En het ziet er naar uit dat we deze week richting de tweede hittegolf van deze zomer gaan. Vandaag 31 graden. Ja, dat is heel warm voor ons mensen. Dus wij gaan veel moeten rusten en drinken. Maar dat geldt niet alleen voor de mensen natuurlijk, maar ook voor dieren. En vooral de egels die blijken het moeilijk te hebben. Dat merken ze in het vogelopvangcentrum VOC Neteland in Herentout. In de provincie Antwerpen is dat. Ann Verstuift, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Van de 14 Nieuwsredactie in Antwerpen. Wat is er aan de hand met de egels, Ann?
1: Wel, ze weten het daar bij VOC Neteland niet helemaal, maar er zijn er zo'n 100 binnengebracht. Dus een egelhuis barst uit hun voegen, zetten ze op hun Facebookpagina. Ze kunnen natuurlijk niet vragen aan die dieren van wat is er mis met jou, maar ze vermoeden toch dat het de droogte is. Want het zijn nog heel veel jonge dieren die nog niet zelf op zoek gaan naar eten, maar bij hun moeder gaan zogen. En die kan blijkbaar niet voldoende melk aanmaken. Dat is blijkbaar heel moeilijk nu, zegt de hoofd dierenverzorgingsteam van Hoof.
2: Die dieren moeten voor hun eigen al voldoende water vinden. En zeker als ze dan nog eens jongen te voeden hebben die nog melk drinken en nog niet volledig zelfstandig voedsel gaan zoeken of eten, is dat heel moeilijk om die dan ook nog eens dat vocht toe te dienen of dat die jongen daar dan nog eens van gaan drinken.
0: Ja, goh, arme die beestjes, die hebben het dus best wel lastig. Maar hoe kunnen wij dan helpen, Ann?
1: Wel, dat is heel eenvoudig blijkbaar. Meestal zitten die egels in tuinen. En als je daar dan lage schaaltjes met water zet, ik vermoed zo soepborden of zo, dan is dat niet alleen voor die egels al een hele hulp, maar ook voor andere dieren, hè, ook vogels. En hopelijk kunnen ze dan toch aan voldoende drinkwater geraken om melk te produceren.
0: Ja, ik heb er bij mij in de tuin nog geen gezien. Jammer genoeg, zou ik echt heel fijn vinden.
1: Bij mij ook niet.
0: Maar ja, wat nu? Moeten die verzorgers, die moeten dat eigenlijk in het VOC zelf dan doen, die melk geven? Of?
1: Ja, en dat is dus heel veel werk. Hè. 100 egeltjes zogen, dat is dan met hele kleine flesjes. Je moet maar eens gaan kijken op de Facebookpagina. Het is heel schattig wel. Ze hebben extra vrijwilligers opgetrommeld, gevraagd of dat die toch wat extra shifts willen doen. En mocht je nu denken, dat wil ik ook wel eens doen, dan gaan ze ook graag zien komen. Want hoe meer vrijwilligers, hoe lichter het werk wordt natuurlijk. Dus ga zeker eens kijken, VOC Neteland, die hebben ook een Facebookpagina. En als Herentout niet bij jou in de buurt is, dan zit er misschien wel een ander opvangcentrum in jouw buurt.
0: Ja, want ik kan mij niet voorstellen dat dat alleen een probleem is in Herentout. Maar moeten die egels daar dan lang blijven ook?
1: Wel ja, dat kan toch wel enkele weken zijn, zegt Stien van Hoof nog eens.
2: Wij houden egels altijd bij totdat die zelfstandig zijn om in de natuur te kunnen overleven. En dat duurt wel een aantal weken. En bij die volwassen egels hangt het er een beetje van af. Als dat bijvoorbeeld egels zijn die uitgedroogd zijn of die een ziekte hebben bijvoorbeeld, dan is dat pas als ze daarvan genezen zijn. Maar dat is moeilijk om daar een bepaald aantal op te plakken, omdat we het echt individueel per dier moeten bekijken en behandelen.
1: Ja, dus het kan eventjes duren, misschien voorkomen dat ze daar terechtkomen dan en met een heel eenvoudig schaaltje water.
0: Ja, dat is niet al te moeilijk, dat kunnen we allemaal. Dus doe dat even voor je aan het ontbijt begint en dan zijn die beestjes ook weer blij. Dankjewel, Ann.
1: Graag gedaan.
3: Radio 2. Sta op met Radio 2.
4: Sharons Legers.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of

Anita Meijer en Why Tell Me Why. Hele goede morgen op deze maandag. We hadden het daarnet over de egeltjes. En dat het dus eigenlijk niet zo goed gaat met hen. Of dat ze toch werken bij het vogelopvangcentrum in Herentout. Dat ze er nu wel heel veel binnenkrijgen. Dat dat mogelijk te maken heeft met de warmte. Er kwam een berichtje binnen in de Radio 2-app van Vicky Brands uit Brugge. En stuurt een foto met daarop eigenlijk vier egels. Jawel, vier egeltjes die aan het genieten zijn van wat Vicky een walking dinner noemt. Dus die krijgen daar eten en drinken. En ik heb het gevoel dat die serieus verwend worden. Ik vraag me dan alleen af, ja, worden die dat na verloop van tijd niet gewoon? Is dat niet zoals bij katten, dat die dan gewoon ook blijven terugkomen? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar goed, fijn dat jullie helpen. Dat kan je zelf ook doen door even een schaaltje water buiten te zetten voor die diertjes. Daar gaan ze zeer tevreden mee zijn. Aan wie wil jij de groetjes doen? Mag je nog altijd laten weten. Sandra Flossie uit Dendermonde wil dat graag aan haar ventje doen. Omdat de camper wat defectjes heeft en omdat de dochter ziek is, zijn ze momenteel op terugwerk van vakantie.

0: nummer uit 2010, toen Justin Bieber niet alleen Baby uitbracht, maar zelf ook nog een babyface had. Dat is intussen al lang geleden natuurlijk. Tijd voor het nieuws van 7 uur.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
5: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Laatste kans om je hand op te steken in de Radio 2-app als jij graag de groetjes wilt doen. Laat mij daar maar even weten aan wie en vooral waarom.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In een bar in Bangkok vallen veel doden bij een brand. In Nederland wordt gewaarschuwd voor een watertekort. En Jannik Sinner wint opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon. Bij een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. Er vielen ook meer dan 60 gewonden en ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Veerle de Vos, wat is daar precies gebeurd?
1: Wel, er is nog heel veel onduidelijk, maar op beelden op sociale media is te zien hoe zwarte rook door deuren en ramen naar buiten komt, meteen daarna gevolgd door een enorme steekvlam en schreeuwen de mensen die proberen te ontsnappen aan de vlammen. Volgens getuigen was de nooduitgang aan de achterkant van het gebouw versperd met bierbakken en een tafel. En veel mensen zijn dan naar de toiletten gelopen waar ze niet meer wegraakten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand vond plaats in een wijk in het noorden van Bangkok, vlakbij een populaire weekendmarkt. Of er buitenlandse toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. 10 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om 9 Thai en 1 inwoner uit Laos.
0: Dankjewel, Veerle. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is een 13e slachtoffer overleden. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Beide doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen, want zij zijn sinds donderdag vermist. En in Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar nu breidt het vuur zich snel uit. Blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk worden nu ingezet nabij Parijs. Verschillende snelwegen zijn afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Ook in Frankrijk is het nog altijd bijzonder warm. In 37 departementen geldt vandaag code rood. En in Maasmechelen is vannacht een natuurbrand uitgebroken op de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand daar is. De brandweer is wel ter plaatse. In Nederland waarschuwt Rijkswaterstaat voor een dreigend watertekort. De lage waterstanden die ze nu zien komen doorgaans maar 1 keer om de 20 jaar voor. De situatie is heel uitzonderlijk voor begin juli, zegt Harold van Waveren van de Coördinatiecommissie Waterverdeling.
2: Dreigend watertekort betekent eigenlijk dat wij kijken naar onze watersystemen en zien dat er een situatie aan zit te komen dat er misschien wel een keer minder water beschikbaar zou kunnen zijn dan er vraag is naar water. Daar zitten we nu nog niet, daarom de term dreigend watertekort. Maar sinds de afgelopen 10 dagen heeft het inderdaad weinig geregend. De afvoer van de rivieren, bijvoorbeeld van de Rijn, is ook nog naar beneden gegaan. En betekent dus feitelijk dat zo'n situatie van feitelijk watertekort wel steeds dichterbij komt.
0: Ook in ons land worden er preventieve maatregelen genomen om de gevolgen van de droogte in te perken. Zoals een oppompverbod op verschillende plaatsen. In Vlaanderen komen er 7 overkophuizen bij, onder meer in Mol en Herend. Overkophuizen zijn plekken waar jongeren tussen de 12 en 25 jaar informeel terecht kunnen wanneer ze met problemen zitten. Minister van Welzijn Caroline Genee wil zo vermijden dat die jongeren in de jeugdhulp terechtkomen.
3: Er zijn er vandaag 53, we gaan naar 60. Dus elke eerste lijnzone in Vlaanderen zal een overkophuis hebben. En we gaan ook wel echt bekendheid vergroten. We willen dat elke jongere weet dat hij terecht kan in een overkophuis voor een luisterend oor, voor een babbeltje of ook voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld psychologische hulp als dat nodig is.
0: De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran voor te verzwakken en de aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Minstens 1 Iraniër zou bij de aanvallen omgekomen zijn. Als vergelding heeft Iran dan weer aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Sport Jannik Sinner heeft opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in de finale in 4 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
4: Jannik Sinner heeft zijn vijfde Grand Slam te pakken. Hij wint voor het tweede jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste twee sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de tweede set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. Twee keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
0: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. We begonnen met een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Er zijn zeker 27 mensen bij omgekomen. En er zijn ook tientallen gewonden gevallen. Of beide slachtoffers ook toeristen zijn, is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
5: Ook nieuw deze week is een nieuwe stem op je radio, Jelle de Bie. Jelle, nieuwe verkeersman vandaag. U bent al wat aan het inlopen, hè, nu, toch?
6: Ja, absoluut. Ja.
5: Moet ons eerlijk zijn, het begint al zo wat een gewoonte te worden. Hè. Het gaat nog traag naar Brussel, lees ik.
6: Ja, inderdaad. Op de A12 15 minuten extra van Londerzeel tot Meissen door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de E429 10 minuten file vanaf Tubeke. Op de E17 richting Antwerpen dan is het tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er een kwartier aan vanaf Waasmünster.
7: Sta op met Radio 2.
8: Sharon Slegers.
5: Ja, jij bent klaar voor de maandag, maar is de maandag ook klaar?

0: Alcazar. En Crying at the Discotheek. Hele goeiemorgen. Hopelijk lekker geslapen. En klaar voor een nieuwe week. En als je nu nog niet zo goed weet wat te doen vandaag, wel, dan wil ik toch even zeggen dat je heel welkom bent aan de pier in Blankenbergen bij Radio 2 aan zee. Daar is het fris en daar wordt het ook weer een hele leuke dag. Je kan daar onder andere vandaag op de foto met DJ Anne Rijmen, Kim de Brie of David van Otegem. En er zijn ook optredens zoals elke dag. Vandaag zijn dat Maxime en Babette. Om 16:30 doen die een ding en om 19:30 is het aan Bert. Dus dat wordt weer een topdag aan zee. En het zou leuk zijn als jij er ook bij zou zijn. Je krijgt hier ook elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. En dat mag echt aan eender wie zijn. Hè? Van de buren die je planten water geven terwijl je op reis bent, tot de postbode die elke dag, ook in deze hitte, met de grootste glimlach jouw pakketjes bezorgt. Of zoals Jeff Meeuwsen uit Hasselt in de Radio 2-app stuurt, dat hij zijn vrouw Claudia graag de groetjes wil doen, die morgen jarig is en 55. Wordt. Het is allemaal welkom, maar vandaag is de eer aan iemand die heel fier is, denk ik. Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Ik heb het dan over Heidi Dulst. Heidi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook wel beter bekend als de mama van wielrenner Tim Merlier. Ja, die momenteel meedoet aan de Tour de France. En laat ons eerlijk zijn, die heeft een bijzonder goed weekend achter de rug. 2 etappes gewonnen al, vrijdag en zaterdag. Hoe trots ben jij, Heidi?
1: Ja, heel trots natuurlijk. Hè. Maar ja, het is op zijn hand zijn carrière al heel trots. Ja. Ik kan er niet naast kijken. Dan.
0: Maar zit jij dan zo ook voor het scherm gekluisterd op het moment dat je denkt van, kom aan Tim, nu is het aan jou?
1: Wel, niet voor de klanten, ja, toch wel, maar ja, met de klanten, dan zijn ze dan bezig met de klanten, maar dat kan je doen, dan ben je betinteld toch, voor het toch even naar het scherm te kijken, maar ja, als ik hem zie vertrekken vanuit de helikopter, dan zeg ik, ja, die gaan winnen.
0: Je voelt het eigenlijk al, hè, Heidi. Want ja, je zegt het al, je bent ook uitbaatster van Café Sint Arnoldus, het pleintje in Wortegem-Petegem. Ja, daar supporteren ze ook voor, Tim, hè?
1: Ja, zeker weten. Gisteren was het heel druk. We hebben dus de race gehad voor de kids van 3 tot 5 jaar. En dan de aspirantjes daarachter. Wat ik al toch al een paar jaar doe, vanaf 10-12 jaar was.
0: Dus, ja, zo leuk. Heel tof. Ja. Je wilt hem graag via Radio 2 de groetjes doen, want je hebt hem eigenlijk zelf nog niet al te veel gehoord, hè?
1: Nee, via WhatsApp een keer of een berichtje sturen, dat wel. Maar hij moet hem bezighouden met zijn racen. En dat is dat hij daar in zijn entourage zit. En natuurlijk, zijn vrouw Cameron is daar en de kleine, en die zal wel bellen en doen.
0: Ja,
1: en als
0: het
1: nodig is, doe ik dat ook wel een keer. Maar ja,
0: je wil hem niet te veel lastigvallen, maar dit is misschien wel een goed moment. Hè. Dus bij deze, Heidi, het moment om jouw boodschap door te geven aan Tim. Je mag dat nu doen.
1: Veel groetjes uit woord te hebben. En dank je wel van iedereen voor die prestaties. En tot binnenkort dan. Hè. We zullen zien of er nog eentje bij kan komen.
0: Misschien toch ook nog zeggen dat hij goed moet eten en een proper onderbroek moet aan. Allee, nee, dat is niet waar. Koersbroek, geen onderbroek. Enfin. Propere koersbroek dan. Heidi, dankjewel. En we blijven supporteren voor onze Belgen daar natuurlijk in de Tour de France. Straks binnen een uurtje Maarten van Gramberen over de Tour.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: ouder te zijn.
1: Ook zo'n nummer dat wel een beetje een extra lading krijgt, hè? Ja, vuur en vlam nu met al die bosbranden overal van Maasmechelen tot nu blijkbaar ook in Parijs een zeer heftige brand. Als je daar meer over wil lezen, ga dan zeker een keertje kijken op VRT Nieuws. Daar staat een heel artikel erover. En ja, voor ons komt er ook een nieuwe hittegolf aan. Wat mogen we verwachten en hoe lang gaat die duren? Dat vraag ik zo meteen aan Weerman Bram.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tijd.

0: deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Zo van die muziek waarvan de temperatuur ook de hoogte ingaat. Dat is misschien niet wat we willen, maar goed. Blijft al goed, hè. In Excess en Need You Tonight. I've got to let you know. You wanna my kind. Weerman Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, jij vertelde vrijdag dat jij 40 jongeren op bezoek kreeg in jouw tuin.
1: Ja,
0: die kwamen
1: juist
0: bij jou kamperen. Hoe is het geweest?
1: Ja, heel, heel fijne gasten. Het waren de jongens Giro van Basel.
0: Okay.
1: Ze waren inderdaad met een 40-tal en ze hebben zich fantastisch goed gedragen. Ze zijn naar de voetbal gaan kijken in Aarschot.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ze niet meer horen thuiskomen zelfs. Mijn vrouw wel, maar ik heb er gewoon doorgeslapen. Dus ja, zeer, zeer beleefde jongens en het was een fijne ervaring.
0: Zeg, en wisten ze dan dat ze bij jou gingen kamperen? Allee, dat ze bij jou terechtkwamen?
1: Ik denk het wel, want nadat jij er was begonnen 's ochtends, heeft Radio 2 Oost-Vlaanderen het onder andere nog opgepikt. Dus ondertussen wisten ze het
0: wel. Oké, waren ze op de hoogte. Het was geen verandering meer. Zeg, vanochtend toen ik buiten kwam, vannacht eigenlijk, was het nog fris, maar dat gaat snel veranderen, denk ik. Hè?
1: Ja, op dit moment nog altijd behoorlijk fris hoor. 15 tot 17 graden.
0: Ah, ja.
1: Ik zit hier klaar om met de fiets te vertrekken, maar ik ga toch een windvestje overaan doen, omdat het toch wel fris is deze ochtend. Maar dat is goed, hè. De ramen en de deuren die kunnen even open worden gezet. Want het gaat weer warm worden natuurlijk. Hè. We gaan naar 28 tot 32 graden vandaag. Aan zee daar wel wat koeler. 23 graden met opnieuw veel wind. Net zoals gisteren gaan we daar vandaag een vrij krachtige tot krachtige noordoostenwind hebben. Dus als 5 tot 6 beaufort, dat gaan we echt wel merken. In het binnenland is dat een matige 3 beaufort uit het noordoosten. Met zon en wolkenvelden vandaag. Op dit moment hebben we hier en daar al een paar wolkenvelden, maar de zon heeft nog altijd de hoofdrol. Dat gaat veranderen, want in de loop van de dag krijgen we eerst heel veel hoge wolken over ons heen.
0: Mm-hmm.
1: En dan tegen vanavond ook veel middelhoge wolken. Dus die zon die gaat wel gesluierd worden in de loop van de dag.
0: Okay.
1: Het blijft wel droog en dat is ook vannacht het geval. Wolken en opklaringen vannacht bij minima van 17 tot 21 graden. En dan morgen vergelijkbaar weer. Hè. Warm en zonnig, al zijn er ook wel wat wolkenvelden. 27 graden aan zee morgen, dus daar wordt het wel wat warmer. In het binnenland 32, misschien 33 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Nu, tegen morgenavond kan er misschien al eens een eerste bui vallen in het uiterste zuiden van het land. En ook woensdag en donderdag zijn er buien in Frankrijk, stevige onweersbuien.
0: Mm-hmm.
1: Die zouden misschien over het zuiden van ons land gaan trekken. Maar in Vlaanderen en in Brussel zouden we het nog droog moeten houden. En ja, zowel op woensdag als op donderdag zeer warm weer tot 32 graden. En dan vanaf vrijdag, dan gaan die buien toch wel wat noordelijker beginnen duwen. Dus dan hebben we overal kans op een aantal onweerachtige buien. En dan gaat er stilaan ook wel een einde komen aan de grootste hitte. Want in het weekend gaan we onder de 30 graden gaan.
0: Kijk, dat is misschien ook niet erg, hè, wat regen. Want je merkt, de natuur begint het moeilijk te krijgen.
1: Absoluut.
0: Dus een klein beetje regen. Het is meer dan welgekomen. Bram, dankjewel. Maak er een mooie maandag van vandaag.
1: Ja, en tot morgen.

0: De fantastische Blondie en Maria. Het wordt dus heel erg warm weer de komende dagen. Mocht je mensen in je buurt hebben die het lastig hebben daarmee, probeer ook een beetje naar hen om te kijken. Probeer voor hen te zorgen. En dan heb ik het niet alleen over ouderen, maar ook kinderen. Die moeten echt gewoon extra drinken. Is heel belangrijk om ze daar regelmatig eens op attent te maken. Zo maken we het voor iedereen een beetje plezanter. Straks, na 7:30, gaan wij naar het zeetje, naar het strand. Want dan gaan we het uitzoeken hoe het eigenlijk komt dat er op onze Belgische stranden Berlijnse bollen worden verkocht. En we gaan ook dansen met Sam Goris. Dus laat ons eerlijk zijn. Ja, dat klinkt alleen maar als een heel tof half uur nog.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Maar eerst eens luisteren naar wat er allemaal in jouw buurt gebeurt.
3: 7:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit Limburg met Cedric van de Langenberg. De brandweer is opnieuw onderweg naar de Mechelse Heide in Maasmechelen om te blussen na de natuurbrand van vannacht. Die brak uit rond 3 uur. Korpsen uit Mazeik, Maasmechelen en Lanaken kwamen ter plaatse. Rond 16:30 leek de brand onder controle, maar nu is opnieuw rook opgemerkt. De omvang van het getroffen gebied en de oorzaak zijn voorlopig onbekend. Er is niemand moeten geëvacueerd worden. En op de Peerderbaan in Pelt is zaterdagavond een vrouw van 78 om het leven gekomen, nadat ze met haar scootmobiel werd aangereden. Ze wilde de weg oversteken, maar een vrouw van 22 in een BMW kon haar niet meer ontwijken. De man die het slachtoffer vergezelde verkeerde nadien in shock, net als de jonge bestuurster. Pieter Straube van het Limburgse parket.
4: Spijtig genoeg is de dame van 78 jaar overleden aan haar verwondingen. Het is belangrijk om mee te geven dat zowel alcoholtest als speekseltest bij de bestuurster negatief was. Weliswaar werd er rijbewijs ingetrokken, wat standaard is in zulke situaties.
3: De Herkenrodebossen en het Weijerbos worden opnieuw met elkaar verbonden. Die twee bosgebieden rond Hasselt, Herk de Stad en Nieuwerkerken raakten door de jaren heen versnipperd door wegen en landbouw. De Vlaamse regering keurde nu een plan goed dat meer dan 200 hectare extra bos en natuur toevoegt. Vlaams minister Jo Broens.
5: De versnippering die daar doorheen de tijd is ontstaan, het is eigenlijk als het ware een grote puzzel met losse puzzelstukjes die we terug proberen te lijmen. Als je er vandaag doorwandelt, zie je dat het versnipperd is. En dat we proberen daar door bepaalde gebieden anders te gaan inrichten, terug een groot massief blok van te maken. Ook dat klimaatbestendig is, robuust is naar natuur toe.
3: Op sommige plekken zullen landbouwers grond moeten afstaan. Zij zullen wel ruilgronden aangeboden krijgen. En in Peer hebben het Werkkot, de Fietspiep en Sint-Vincentius voortaan één gezamenlijk onderkomen. Een bedrijfsgebouw is er omgebouwd tot één grote open ruimte voor de organisaties die allemaal draaien rond het idee van delen. Zo kan je er werkmateriaal en kinderfiets lenen en helpt Sint-Vincentius maandelijks zo'n 100 gezinnen uit Peer en Echtel-Exel met voedselpakketten en tweedehandskleding. Voorzitter Annemileen van Sint-Vincentius.
6: We hebben gemiddeld rond de 100 gezinnen die 2 keren per maand een pakket komen afhalen en die tweedehandskleding komen kopen. We zijn heel blij dat we het gekregen hebben en dat we weer heel nieuwe initiatieven kunnen uitwerken, omdat we nu ook de ademruimte hebben en de plaats om zoiets te doen.
3: Vandaag start zonnig, na de middag steeds meer wolken, maxima tot 30 graden in heel Limburg. Meer nieuws in de app.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De toerfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Vorige week stond hij op ons podium bij Radio 2 aan Zee. En dat was een dik feestje. Sam Goris en dansen. Het is maandag en een nieuwe week en ook een nieuwe collega. Radio 2. Want wij hebben sinds vandaag een nieuwe collega bij het verkeer. Jelle de Bie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ik had al gezegd, we gaan jou een beetje beter leren kennen vandaag.
1: Yes.
0: We hebben daar straks al gehoord dat jouw favoriete tankstationsnack het worstbroodje is. Dat is een klassieker, denk ik.
1: Absoluut, ja.
0: Maar nu misschien nog een belangrijke vraag. Ben ik ook benieuwd of dat een klassieker gaat zijn. Wat is jouw favoriete meezinger in de auto?
1: Mijn favoriete meezinger in de auto. Ik denk sowieso mijn favoriete nummer, tout court, is Mr. Brightside van The Killers.
0: Ah ja.
1: Daar ga ik heel goed op, elke keer opnieuw.
0: Ja, en dat kan je ook meezingen, hè?
1: Absoluut,
0: toch?
1: Absoluut.
0: Oké, ja. Dus als
1: kan je mij altijd een plezier mee doen, met Mr. Brightside.
0: Goed, ik kan dat onthouden. Ik heb het gevoel dat dat binnenkort moet onthouden in ieder geval. Ondertussen, even naar de weg, want daar gebeurt ook van alles.
1: Ja, naar Brussel is op de A12 bij Meissen de weg wel vrijgemaakt. Dat is goed nieuws. Op de E19 10 minuten extra van Kontig tot aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel staat bij Beersel een defect voertuig op de rechte rijstrook. Verderop 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen. En op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door Werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 20 minuten aan vanaf Waasmünster.
0: Dankjewel, Jelle. Ondertussen moeten we het eens hebben over iets anders, hè. Want als er één ding is dat je moet meenemen, of wat ik toch zou aanraden, op reis naast propere onderbroeken, dan is het de app van VRT Max. Dat is een uitstekende reisgezel. Je vindt daar bijvoorbeeld een heleboel podcasts die lange ritten richting het zuiden gezelliger maken. En zo vind je daar ook een nieuwe aflevering van de podcastreeks Mysteries van Vlaanderen. Philippe Ledijnen, die op Radio 2 de middag in West-Vlaanderen presenteert, die heeft uitgezocht waarom ze op onze Belgische stranden Berlijnse bollen verkopen. En een van die verkopers, die je trouwens ook kan horen in de podcast, is Dennis Bouwens uit De Haan. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent daar voor alle duidelijkheid niet mee begonnen, maar wel jouw papa, hè?
2: Ja, mijn papa is er hier in De Haan mee begonnen in 1962.
0: Ja, die nogthans iets helemaal anders deed, want hij was timmerman, heb ik begrepen.
2: Ja, hij was timmerman in loondienst. Uh-huh. En in de zomer hier in De Haan mochten ze niet aan de villa's werken, omdat het stil moest zijn voor de toeristen.
0: Ah ja.
2: Ja, en mijn moeder was van Blankenberg. Hè. Haar ouders die stonden met paarden en ezels op het strand. Die verhuurden die voor ritjes voor de toeristen. En ze was in de strandgemeenschap van Blankenberg. Hè. En toen daar iemand ziek werd, een boete Bernard verkoper, vroeg ze aan mijn vader: kun je inspringen voor die mensen en wat uit de nood helpen en hier boete Bernard verkoper?
0: En dat heeft hij gedaan. En dan is hij eigenlijk ook nog zijn eigen zaak begonnen, hè, heb ik begrepen.
2: Ja. Dat heeft hij 5 zomers gedaan in Blankenbergen. En in 1962 hadden ze dan het idee, dat bestaat niet in De Haan. Misschien kunnen we dat wel in De Haan starten. En zo zijn ze in De Haan gestart.
0: Kijk, en dat is dan ook nog eens een familiebedrijf geworden, want jij deed daarin mee, jouw broers, jouw zussen. Jullie vulden die boel, die stapelden die dan en zo. En dan gingen jullie met een karretje naar het strand. Maar nu hebben jullie van die karretjes met van die... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat zijn toch wel dikke banden. Dat was... Eigenlijk niet zo, hè? Toen het vroeger gebeurde, was dat helemaal anders, hè? Dan...
2: Ja, vroeger, ik heb het ook zelf gedaan, daar liepen wij in van die witte pakken op het strand,
0: ja?
2: Met een plateau op het hoofd. En dan gingen wij gaan knielen voor de mensen om die te bedienen.
0: Maar zeg, amai.
2: Ja.
0: Kan je dat voorstellen tijdens zomer zoals deze, als het dan zo warm is?
2: Ja, maar ik vond dat wel een makkelijke manier, hoor. Ik vond dat een makkelijke manier. Tegenwoordig is het op een andere manier met van die karretjes. Omdat ik dan ook makkelijker personeel vind om dat te doen.
0: Ja.
2: Tegenwoordig doen ook zowel meisjes als jongens op het strand. Het is een ander gegeven geworden, maar het zijn van die nostalgische, authentieke karretjes die ik heb tegenwoordig. En
0: ja.
2: Dat is ook leuk. En dat maakt het wat makkelijker, zeker in warm weer, voor de mensen die op het strand werken.
0: Ja, ik denk ook dat dat gewoon heel veel nostalgie oproept voor veel mensen. Chris de Bakker die laat weten in de Radio 2-app dat in de Algarve ook Berlijnse bollen worden verkocht. Dus toch wel bijzonder. Maar zeg, jouw vader is daarmee begonnen in 1962 in De Haan, maar daarvoor gebeurde dat ook al in Blankenbergen blijkbaar. Weet jij wie dan de allereerste was die die boels verkocht op het strand?
2: Ja, dat was iemand uit Brussel, Rodolf Dietz.
0: Ja?
2: Die is er in Blankenbergen mee begonnen in 1905.
0: Oké. Ja, dus hij is eigenlijk degene die er ooit mee begonnen is. Of als je er meer over wilt horen, je moet zeker eens naar de podcastreeks Mysteries van Vlaanderen luisteren. Dat is een goede reden om die eens te beluisteren. Hij is te vinden op VRT Max. Dennis, dank je wel voor het mooie gesprek. En ga je vandaag ook boel verkopen in De Haan? Of,
2: Ja, wij maken die dag vers. Dus binnen een uurtje of twee ben ik eraan. En maak ik vers met een eerste bollen op het strand.
0: Al een klein hongerken hier, maar vooral smakelijk en veel plezier vandaag.
2: Oké, dank je wel.

0: Moet ook vervelend zijn. Het gevoel hebben dat je de hele tijd bekeken wordt. Rockwell and Somebody's Watching Me. Radio 2. Ja, wij moeten even naar Schaffen bij Diest in Vlaams-Brabant is dat. Want het is op zijn minst gezegd een spannende dag daar voor 120 jongeren die vandaag voor het eerst een parachutesprong gaan doen. Ja, dat maakt allemaal deel uit van de stage die ze volgen tot para-junior. Maar ja, je moet het maar doen en zo. Hè. Collega Jeroen Goens, goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Journalist bij de redactie van VRT Nieuws in Vlaams-Brabant. Staan de vliegtuigen daar al klaar op dit moment?
1: De vliegtuigen die staan hier ongetwijfeld ergens klaar, maar wie ik hier vooral zie klaarstaan, dat zijn al die jonge junior paras. Die staan hier netjes opgelijnd, recht voor mij, Sharon, in hun rode springpakken, met hun helmen aan hun voeten. En ja, het is hier een drukte van je welste, want zoals je het aangaf, het is vandaag de grote dag, de spannende dag, D-Day. Adjudant Mark van Herbrugge, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dat is juist wat ik zeg. Het is eigenlijk ja, letterlijk een hoogtepunt zo meteen, maar figuurlijk ook.
2: Ja, dat is een hoogtepunt. Die mannen hebben 2 weken hard gewerkt voor hun grote sprong vandaag. Ze hebben 1 week grondopleiding gehad. En vandaag, en hopelijk tot eind van de week, kunnen zij 4 sprongen uitvoeren op een hoogte van 300 meter individueel een automatische opening.
1: Ja, en normaal gezien zou dat uit een luchtballon gebeuren. Hè? Vorige jaren was dat uit een luchtballon, nu is het wel degelijk uit vliegtuigen.
2: Ja, nu is het degelijk uit vliegtuigen. Onze ballon mag momenteel niet vliegen, dat is een klein technisch probleem. Maar wij hopen dat we in de loop van begin volgend jaar onze nieuwe ballon kunnen presenteren. Ja.
1: Ze zijn er heel goed op voorbereid. Ze hebben een week theorie achter de rug, al die jongeren. En met ongeveer 120 zijn ze. Is het juist zoals ik het zeg? Is dat dan theorie?
2: Ja, nu, Defensie biedt een tal jeugdstages aan. Maar één, en ook de mooiste, is dus jeugdstage para-junior. Maar houdt dat in? Dat zijn jongeren tussen de 15 en de 18 jaar die hier 2 weken komen. 1 week grondopleiding, intensieve training voor die sprong, zodanig dat ze veilig een landing kunnen uitvoeren. En daarna opgevolgd door 4 sprongen. En we hopen dat we ze vrijdag kunnen breveteren met hun brevet para-junior.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. En één van die vele jongeren hier bij mij, Sharon, is Dylan. Dylan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe spannend is het vanmorgen? Heb je een beetje kunnen slapen vannacht?
3: Het was weinig slapen, vroeg opstaan. Het is heel spannend, maar ik denk dat we allemaal heel hard naar uitkijken.
1: Ja, en jullie zijn er ongetwijfeld ook klaar voor. Wat heeft jou aangesproken om deze stage te doen? Wat vind jij hier zo interessant aan?
3: Ik denk dat het heel duidelijk is als het springen zelf. Ik denk dat het een unieke ervaring is die we via Defensie kunnen doen. En daarvoor ben ik ook heel dankbaar.
1: Zie je dit zelf als een opstapje naar echt een carrière bij Defensie?
3: Ja, ik zie dit zelf als een mooie voorbereiding om later zelf ook echt als militair bij de paras te gaan.
1: Oké, ik ga je weer bij je collega's laten gaan. Dylan, dankjewel. Veel succes. Nog 1 vraagje voor jou, Mark. Ook heel fijn is, deze jongeren mogen mee doen aan het defilé op 21 juli.
2: Dat klopt. 24 van hun zijn geselecteerd om deel te nemen aan een defilé. Dat doen ze heel graag en ze zijn natuurlijk heel fier dat ze voor onze koning mogen defileren.
1: Deze stage, zien jullie dat die populairder en populairder wordt? Want ja, er is een groeiende belangstelling in Defensie. Hè?
2: Ja, die is heel populair. Want wij doen deze jeugdstage para-junior al. Die bestaat al van 1969. Ondertussen hebben we al meer dan 12.000 para-juniors opgeleid. En we zien dat elk jaar dat het heel populair is. Maar ook de andere stages bij Defensie.
1: Mark, dankjewel. Veel succes ook. Jij vliegt straks mee met die jongeren, vermoed ik.
2: Absoluut, absoluut.
1: Oké, okay, voilà, Sharon. Iedereen is
0: Mark vliegt, maar Mark zegt niet of die gaat springen, hè, Jeroen. Dat zegt hij.
1: Mark, ga jij springen?
4: Nee,
1: Mark gaat niet. Mark heeft al genoeg gesprongen. Nee. Mark heeft al genoeg gesprongen. Vandaag is dan iemand anders.
0: Ja, laat ons hopen dat Dylan en co. niet te zwaar ontbeten hebben ook, want dat zou wel eens fout kunnen lopen. Allee, veel succes daar vandaag.
1: Dankjewel.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Limburg, live.

ik ga niet liegen. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik niet een van die jongeren ben die daar moet springen in Schaffen. Zeker niet als de luchtballon al een defectje had, dan hoop ik dat het vliegtuig maar in orde is. Enfin ja, wel knap dat ze dat daar doen natuurlijk. Gala en Freed from Desire. Radio 2. Het wordt warm vandaag. Ja, moet ik dat nog zeggen? Ik ga dat toch nog eens herhalen, want er komt een tweede hittegolf aan. Of dat zit er toch aan te komen. Weerman Bram, die vertelde het daar straks ook alweer. Temperaturen tot 31 graden vandaag. Dat is meer dan de moeite. Dat ga je voelen. En dan vraag ik mij vooral af, hoe probeer jij jouw koel te houden? Wat doe jij om de verkoeling een beetje op te zoeken of om ervoor te zorgen dat je niet helemaal oververhit geraakt? Als je tips hebt of manieren om dat aan te pakken, dan deel je ze graag met mij in de Radio 2-app. Ik wil elkaar misschien een beetje inspireren.

0: met een grote glimlach wakker worden met Jamie Liddell. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Tips om af te koelen, dus nog altijd welkom in de Radio 2-app. En het enige wat mag opwarmen is je stem. Want er komt een meezinger van formaat aan na het nieuws van 8. Elke dag telt voor 2. BNT
4: Radio 2. Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Op enkele tientallen kilometers van Parijs woedt een zware natuurbrand. Een brand in een bar in Bangkok in Thailand kost dan bijna 30 mensen het leven. Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden en Jannik Sinner wint opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon. In Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Tientallen huizen zijn al geëvacueerd. Volgens correspondent Frank Renaud verspreidt het vuur zich razendsnel.
5: In een paar uur is de oppervlakte van verbrande grond daar verdubbeld vannacht. Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide

0: rijrichtingen afgesloten. Treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, er worden blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
1: Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is een 13e slachtoffer overleden. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn sinds donderdag vermist. In Schaarbeek in Brussel is een grote brand in een appartementsgebouw onder controle. Het vuur brak vannacht uit in 1 van de 11 appartementen. Een 30-tal bewoners moest tijdelijk hun woning verlaten. Het wassalon op het gelijkvloers is volledig verwoest. Gewonden zijn er niet, maar de schade is wel groot, vertelt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een enorm groot wassalon, waarvan een gedeelte in het achtergebouw in brand stond. 11 appartementen die zijn geëvacueerd geweest. Een 30-tal bewoners werd opgevangen op straat, gezien de temperatuur was dat te doen. En gelukkig zijn er geen gekwetsten te betreuren.
1: Bij een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. En er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn er erg aan toe. Veerle de Vos, wat is daar precies gebeurd?
3: Wel, er is nog heel veel onduidelijk, maar op beelden op sociale media is te zien hoe zwarte rook door deuren en ramen naar buiten komt. En meteen daarna gevolgd door een enorme steekvlam en schreeuwen de mensen die proberen ontsnappen aan de vlammen. Volgens getuigen was de nooduitgang aan de achterkant van het gebouw versperd met bierbakken en een tafel. En veel mensen zijn dan naar de toiletten gelopen waar ze niet meer wegraakten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand vond plaats in een wijk in het noorden van Bangkok, vlakbij een populaire weekendmarkt. Of er buitenlandse toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. 10 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om 9 Thai en 1 inwoner uit Laos.
1: Jawel, Veerle. In Vlaanderen komen er 7 overkophuizen bij, onder meer in Mol en Herend. Overkophuizen zijn plekken waar jongeren tussen de 12 en 25 informeel terecht kunnen als ze met vragen zitten. En dat moet voorkomen dat ze in de jeugdhulp terechtkomen. Koen Albrechts is coördinator van de overkophuizen in Limburg.
4: Jongeren komen vooral voor zich te amuseren, samen een fijne tijd te hebben, activiteiten, daaraan deel te nemen. En heel laagdrempelig kunnen ze dan, indien ze met iets zitten, direct bij de hulpverlener. Jongeren komen vaak snuffelen bij onze medewerker. Die komen eens kijken van wie is dat hier. Is die te vertrouwen? En vanuit die vertrouwensband stellen ze dan een vraag. Het zijn vaak heel kleine vragen, maar hebben ze ook vaak grotere problemen waar ze dan terecht kunnen bij de hulpverlener.
1: De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van Jurassic Park en The Piano. Alain de Korte.
5: Sam Neill was in eigen land al jaren een bekend acteur. In de jaren 80 was er dan een internationale doorbraak. Met rollen in de televisieserie Ivanhoe onder meer. En vooral in films als A Cry in the Dark aan de zijde van Meryl Streep. En Dead Calm naast Nicole Kidman. Nog meer rollen, onder meer in Hollywood, bleven dan ook niet uit.
6: Is
5: een dinosaur. Jurassic Park in 93 van regisseur Steven Spielberg. Misschien wel zijn meest bekende rol als paleontoloog Alan Grant. Ook zijn landgenote Jane Campion wist hem dat jaar te vinden voor een glansrol in de Oscar-winnende film The Piano. Een film die ook voor zijn muziek wereldbekend werd. Sam Neill speelde uiteindelijk nog in tientallen films en televisieseries mee, zoals The Horse Whisperer, Molokai, The Story of Father Damien, The Tudors en ook Peaky Blinders.
1: Sport Jannik Sinner heeft net als vorig jaar het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning, zijn 5e Grand Slam titel en ook met het hoge niveau van de finale.
7: It has been an amazing final once again, and it always takes 2 players, and me and Sasha, we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
1: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. We begonnen met een zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau, op enkele tientallen kilometers van Parijs. 1000 hectare bos zijn al getroffen, tientallen woningen ontruimd. Meer op vrtnieuws.be.
6: Jelle, over naar jou, naar de weg ook.
8: Ja, naar Antwerpen is op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 20 minuten aan vanaf Waasmunster. Op de E19 10 minuten extra bij de werken in Mechelen-Noord en ook richting Brussel 10 minuten file bij die werken, aanschuiven vanaf Kontig daar. Op de binnenring rond Brussel dan nog een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Machelen.
9: Radio 2.
10: Sharon Slegers.
6: Goedemorgen, we gaan meezingen nu.

0: Als ik ervoor kan zorgen dat jij la-la-la-end aan de maandag begint, dan doe ik dat met veel plezier. Mede dankzij The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Hopelijk de start van een mooie nieuwe week, maar de wereld staat wel echt in vuur en vlam. Ja, je hoorde het daar net al in ons nieuws. Er is een grote natuurbrand bezig op enkele tientallen kilometers van Parijs. En ook bij ons is er brandgevaar, want deze ochtend, of eigenlijk vannacht, heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen. En die brand, ja, die leek geblust, maar ondertussen is er opnieuw rook gemeld. En de brandweer is daarom dus terug uitgerukt om daarna te blussen. In totaal is er al een 6,5 hectare in rook opgegaan, maar gelukkig vielen er daar geen gewonden. Dat is toch ook wel belangrijk. Het natuurgebied blijft daar wel afgesloten. En het blijft ook gewoon warm. Nu misschien nog niet, valt het nog mee qua temperatuur, maar we gaan straks richting 31 graden. En ook de komende dagen halen we boven de 30 graden. We gaan dus goed moeten zorgen voor onszelf, maar ook voor de kwetsbare mensen in je buurt. En verkoeling is belangrijk. En die zoeken jullie massaal op. Dat zie ik in de app van Radio 2. José Dirks uit Antwerpen, die laat weten dat ze een museumpas heeft en dat ze dan naar musea gaat waar airco is, of kerken gaat bezoeken, omdat het daar fris is. Marcel van der Smissen uit Gent, die gaat gewoon elke dag zwemmen. Dat snap ik. Maar dan zo in een zweterig kotje je weer moeten omkleden, daar kijk ik dan altijd een beetje tegenop. En ook Anne Waterloo uit Oostende, die heeft verschillende tips gestuurd in de app. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat doe jij om het hoofd koel te houden? Heb je zo één ultieme tip?
1: Ja, ik heb die geleerd van mijn dochter, omdat wij padellen. Dat is gewoon je petje of je hoedje nat maken met koud water en dat dan op je hoofd zetten.
0: Ah, ja. Ah, oké. Okay. Dus een natte pet of nat hoedje op je hoofd.
1: Hoedje, zelfs okay. Ja, inderdaad.
0: Dat werkt wel maar heel even, maar misschien wel efficiënt.
1: Ja, inderdaad. En als je hoofd niet meer koel is, dan maak je het opnieuw nat. Hè.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is zo moeilijk is dat inderdaad niet. Zeg Anne, we moeten eigenlijk moeten we fluisteren, want jij kan niet te luid praten. Want je ligt naast je man in de mobile home en die slaapt nog.
1: Ja, inderdaad. Nee, maar ik zit in het voorste deel en hij ligt vanachter te slapen.
0: Ah. Okay. Ja. Hebben jullie ook koelere oorden opgezocht? Of,
1: Nee, we zitten in Montalivet-les-Bains in Frankrijk. Het was hier gisteren 40 graden.
0: Ja.
1: Ja, maar we hebben heel de dag in de zee gezeten. Dus,
0: Oké, op die manier een beetje verkoeling gevonden.
1: En hier zitten we met ons voeten in een teeltje koud water.
0: Ja.
1: In de schaduw, er is wind en we hebben een ventilatortje. Dus,
0: we doen wat we kunnen om het hoofd koel te houden en dat is het allerbelangrijkste. Anne, geniet daar nog.
1: We hebben het overleefd gisteren. Vandaar dat ik de tips naar jullie gestuurd heb.
0: Ja, inderdaad. Geniet daar nog van een hele mooie vakantie, ook met je man. Maar laat hem misschien nog maar even slapen.
1: Ja.

Maxime en Babette. Hoe dan, hoe dan? En hoe dan ook, straks om 3:30 kan je ze live bewonderen op ons Radio 2-podium bij Radio 2 aan Zee aan de Pier in Blankenbergen. En het zijn niet alleen Maxime en Babette die vandaag langskomen, maar om 7:30 is het ook aan Birte. Dus het wordt daar dan meer dan de moeite waard om nog eens bij ons op bezoek te komen. Ja, 40 graden, daarnet bij Anne in Frankrijk. En ook in de Tour de France is het warm, veel te warm. Is Hoorn of Maarten van Gramberen dit weekend nog niet gesmolten is.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Hier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
0: Radio 2.

0: Afgelopen weekend heeft hij samen met Barbara Dex, Lies en Céline voor kippenvel gezorgd. Door een eerbetoon te brengen aan Margriet Hermans op het podium van Vlaanderenfeest. Die hele show die kan je herbekijken op VRT Max. Natalia, and I've only begun to fight. Radio 2. Zeg, ik heb goed nieuws, want ik weet intussen waar mijn volgende vakantie naartoe gaat. Ja, dat is naar de Dordogne in Frankrijk, want als jij dit weekend ook naar de Tour hebt gekeken, ja, dan kan het niet anders dan dat je meegenoten hebt. Daar zag je prachtige beelden met mooie natuur en met kastelen. Enfin, ik voelde mij heel even een prinses. Dus gaan we over naar de hofnar van dienst daar in de Tour. Dat is nog altijd Maarten van Gramberen. Maarten, goedemorgen.
1: Sharon, goedemorgen.
0: Hey. Zeg, intussen jouw 20ste Tour. Geniet
1: 21ste
0: zelf. Oei, zijn we al aan 21? Oké, 21. Maar geniet jij dan nog altijd van die omgeving daar?
1: Ja, toch wel. Omdat ik nog maar een jaar of vijf, denk ik, op de motor zit. En zoals jij daarnet zei, de Dordogne. Ik was er ooit al wel eens geweest met vakantie. Een jaar of 15 geleden. Maar toen regende het van 's morgens tot 's avonds. Dus zijn we doorgetrokken naar het zuiden waar de zon scheen. Maar gisteren, of eergisteren liever, scheen de zon. En het is echt een sprookje waar je doorrijdt.
0: Ja.
1: Het ene prachtige dorpje na het andere. Kastelen, dan van die velden vol zonnebloemen, dan van die velden met van die stroopbalen, van die ronde stroopbalen. Het was bloed en bloed mooi daar. Dus echt waar, als je dat stukje Frankrijk nog niet hebt gedaan, ga er naartoe. Hou er wel rekening mee dat het soms wel minder goed weer kan zijn dan het nu was. Maar fijn, nu was het ook niet goed, want nu was het veel te warm.
0: Ja, dan, dus dan is dat natuurlijk weer. Hè. Maar ja, als je zo kijkt op televisie, dan voelt het ook altijd een beetje als reizen. Over die warmte trouwens.
1: Dat is zo, dat is zo.
0: Nog niet gesmolten intussen?
1: Jawel, en ik ben vannacht helemaal gesmolten. Wij proberen altijd toch wel hotels, omdat het heel warm kan zijn in het zuiden, met de airco te pakken te krijgen. Maar nu slapen we twee nachten in hetzelfde hotel op de rustdag. In het Centraal Massief, heel mooi gebergte, maar er is heel weinig accommodatie om te logeren. Dus ik slaap onder de nok van het dak, waar het bloed heet was. Geen airco, geen blazer. Ik heb mijn deur van mijn terrasje opengezet en ook de deur naar de gang toe. Daar een vuilbak tussen gestoken, om zo voor wat luchtcirculatie te zorgen. Ja, en dat helpt een beetje. Ik heb dan echt wel, ik had er een foto van moeten trekken, dan had de handdoektechniek toegepast. Dus die had mij gelegd om een beetje verkoeling te vinden. Maar dan word je toch wakker rond 4 uur 's nachts. En net op dat moment begon de fruitwinkel voor ons, begon daar een vrachtwagen alle verse groenten en fruit te leveren. En dan om 5 uur vannacht ging er een alarm van een auto af. En dat werd dan soms afgezet, maar dat begon na 5 minuten opnieuw. Dus ik heb de slechtste slaapscore van alle nachten al in de Tour. 43 op 100.
0: Oei, ja, dat is wel triestig natuurlijk als je dan zo'n slechte score hebt. Maar nu, gelukkig is het rustdag vandaag. Dat helpt misschien een beetje. Al is dat niet echt een rustdag, hè? Want er gebeurt wel toch gewoon van alles daar dan.
1: Ja, er gebeurt wel wat. Nu, vroeger was het wel zo dat alle ploegen bijna, zeker die van de gele trui en van een paar klassementsrenners, dat die altijd wel een persconferentie gaven op de eerste rustdag. Dat is nu minder.
0: Okay.
1: Nu gebeurt er online iets of ze zeggen dan, jullie mogen wat beelden komen maken, wij gaan trainen, wij gaan losrijden, want dat moeten ze doen op een rustdag om die spieren in beweging te houden. Anders is het een drama als je moet starten zonder gefietst te hebben de dag na de rustdag. Dus dat gaan ze wel doen en dat gaan we dan ook wel filmen. En er is ook nieuws bij Soudal Quickstep. Die zouden een nieuwe sponsor hebben.
0: Mm.
1: Grote sponsor voor de komende jaren. Dus er is altijd wel iets. Heel lang geleden waren er altijd wel dopingverhalen op zo'n eerste rustdag. Dan kwamen de resultaten binnen van alle dopingcontroles en was het alle hens aan dek, maar dat is gelukkig niet meer het geval.
0: Okay.
1: Het wielrennen is op dat vlak een heel zuivere sport geworden, wat we enorm kunnen toejuichen natuurlijk. En het is hier ook net iets frisser wel geworden in het Centrale Massief dan de voorbije dagen. Dus dat speelt ook mee.
0: Dat is al goed nieuws dan. Zeg, in het voorbije weekend was er dan de tweede Belgische overwinning dankzij Tim Merlier. Gisteren de eerste voor Mathieu van der Poel. Ik denk dat dat nodig was voor het zelfvertrouwen van Mathieu. Hè?
1: Ja, hij was op zich wel goed. Maar hij had ook, net zoals veel renners, echt last van de warmte. Vaak is het zo dat de gespierdere renners, en daar reken ik Van der Poel bij, dat die meer last hebben van de warmte. Waarom? Spieren, als die actief zijn en je begint te lopen of te fietsen in hun geval, dan komt er heel veel energie vrij. Maar 70% van de energie die spieren opwekken gaat naar warmte.
0: Okay.
1: Dus hoe meer spieren je hebt, hoe groter en hoe zwaarder je bent als atleet, hoe meer warmte dat je moet proberen weg te duwen. En dat is het grote probleem vaak. van grotere atleten in warme omstandigheden. Ook marathonlopers, fijne, lichte marathonlopers, hebben een relatief gezien grotere oppervlak om af te koelen. Dus dat speelt allemaal mee in zo'n ronde.
0: Ja, ja,
1: maar gisteren kreeg hij eigenlijk de eerste echte kans, want klassieke renners krijgen geen kansen in de Tour. Het is altijd voor de sprinters, de tijdrijders of de klimmers. Kreeg hij gisteren wel. En dan was het meteen raak. En dan zie je wat een wereldklasse dat Mathieu van der Poel is. Hoe
0: absoluut.
1: Hij het afmaakte. Fantastisch.
0: En ook mooi vond ik om te zien hoe hij dan zijn zwangere vriendin Roxanne bij de aankomst dus goed tegen zijn gilet trok.
1: Ja,
0: dat is
1: ja,
0: echt heel erg mooi, ja. Die liefde.
1: Zeer goed getimed.
0: Ja,
1: zeer goed getimed.
0: Absoluut.
1: Hij gaat niet super lang meer koersen waarschijnlijk, maar die baby is meer dan welkom nu. Het is een geweldige atleet.
0: De beelden daarvan kan je bekijken op Sportza. Het is misschien een goed moment, ja. Maarten, om voor jou even de balans op te maken. Als ik het goed heb, dan zit jij intussen aan 3 juiste gokken.
1: Ja, ik had Maxime van Gils gezegd. Maxime van Gils gezegd,
0: ja?
1: Gisteren bij jouw collega, en die heeft echt waar 10 pogingen gedaan om mee te zijn in de ontsnapping. Dus
0: ja.
1: Ik dacht, come on Maxime, maar Maxime was dan uiteindelijk toch niet mee. En ik twijfelde echt waar tussen Mathieu en Maxime.
0: Het heeft niet Maxime mogen zijn.
1: Nee. Dus 3 maar. Ja,
0: maar ik moet ook wel zeggen, nu, om heel eerlijk te zijn, Maarten, qua prijzen ben ik een beetje uitgeput. Het zijn ook besparingen hier op de VRT. Maar misschien gewoon voor de eer zullen we voor 10 juiste gokken gaan. Als je dat kan halen, dat zou toch wel... Allee, stel je dat voor, dat zou toch heel veel voldoening geven, denk ik.
1: Dat zou mooi zijn. Dus dat is dan nog 6+6, nog 12 ritten dan of zo, denk ik. We hebben er al 9 gehad, nog 12 te gaan. Dus dan moet ik 7 op 12 halen.
0: Ja, dat is... net geslaagd dan eigenlijk. Hè?
1: Dus, dat kan, dat voilà. Kan. Als er bergritten aankomen, zitten we met Pogacar goed. Sprintersetappen zijn er ook 2 volgende week. Zitten we met Merlier goed. Dus het zou eventueel moeten lukken.
0: Kijk, je hebt er vertrouwen in. Dat hoor ik graag. We gaan het allemaal zien. Ondertussen, voor fans van Maarten, die moeten bij de podcast Mens Erger Je Niet zijn, want jij bent de gast deze week. Met heel veel zotte verhalen. Onder andere over het eten van de lokale cuisine, laat het mij zomaar noemen.
1: In Frankrijk.
0: Ja, en over spullen kwijtspelen, want ook dat is jouw specialiteit. Als je die podcast graag wil beluisteren, check Mens Erger Je Niet op VRT Max. Maarten, geniet van de rustdag daar dan.
1: Gaan we doen. En heel graag.

0: Het is nog fris buiten, hè? Dus als je nog een dansje wil doen, is nu het moment. Op Ricky Martin en Living La Vida Loca. Tijd om eens te gaan horen wat er bij jou in de buurt allemaal gebeurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: 9. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Cédric van den Langenberg. De brandweer is opnieuw aan het blussen op de Mechelse Heide in Maasmechelen na de natuurbrand van vannacht. De heidebrand was rond 4:30 vanmorgen onder controle, maar nu is er opnieuw rook gemeld. Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Wij gingen sowieso opnieuw ter plaatse gaan. Dat was afgesproken vannacht. Het vuur was geblust. Maar we weten, heidebranden, natuurbranden, die zetten zich ondergronds. Allee, blijven die woeden. Dus daar moet je echt langdurig gaan blussen. Maar nu zijn we wel vervroegd teruggekeerd, omdat we opnieuw meldingen krijgen van brandgeur. Mensen zien terug wat roken en nu zijn we onderweg. Met opnieuw een peloton bosbrandwagens.
0: Er is niemand geëvacueerd, maar de brandweer zal wel nog enkele uren moeten nablussen. In totaal is al 6,5 hectare heide verwoest. Op de Peerderbaan in Pelt is zaterdagavond een vrouw van 78 om het leven gekomen nadat ze met haar scootmobiel werd aangereden. Ze wilde de weg oversteken, maar een vrouw van 22 in een BMW kon haar niet meer ontwijken. De man die het slachtoffer vergezelde verkeerde nadien in shock, net als de jonge bestuurster. Haar rijbewijs is ingetrokken, ze testte negatief voor drugs en alcohol. En in Zutendaal zijn zo'n 20 leden van Giro Drongen ziek geworden tijdens hun zomerkamp. De kinderen en leiders hadden zaterdag last van buikpijn, braken en diarree. In de nacht werden 11 kinderen en 2 leiders preventief naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen mocht iedereen wel naar huis. Wat de oorzaak is, blijft voorlopig onduidelijk. De warmte speelt mogelijk een rol. Giro-leidster Aiko Vermeijren.
2: We hebben dus beslist om het kamp toch vroegtijdig te stoppen, omdat we niet willen dat er meer besmettingen zijn. Het is wel jammer, maar we hebben wel geluk gehad dat het kamp duurt nu nog 2 dagen, dus we hebben wel geluk gehad dat het niet in het begin van het kamp is. Dus we hebben wel nog een mooi kamp gehad.
0: En in Hasselt heeft de tweede editie van Limburg Pride gisteren maar liefst 25.000 bezoekers gelokt. 50 groepen stapten mee langs de kleine ring met een boodschap van verbondenheid en inclusie. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar. Toen kwamen er 17.000 bezoekers op af. Organisatrice Nathalie Hageman.
3: One family, many colors. Dus eigenlijk gewoon, iedereen is welkom bij ons. We zijn allemaal één grote familie. En we hopen ook dat iedereen die komt kijken, die het meebeleeft, zich ook een deel van de familie voelt. Kijk, het zijn gewoon mensen die hier in Limburg wonen, hier in Hasselt wonen, die meewandelen omdat wij eigenlijk een familie zijn. En in een familie zijn er altijd mensen die verschillend zijn. En dat is gewoon leuk.
0: Dan heb ik nog het weer voor u. Vandaag zonnig met in de loop van de dag meer hoge en middelhoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden in Limburg. Meer nieuws uit Limburg vind je nog de hele dag in de app van VRT Nieuws.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbol.

0: One Republic en I Ain't Worried. Als jij geluk hebt dat vakantie is voor jou, dan is dat puur genieten. Maar ja, als het niets is en als je gewoon werkendag hebt vandaag, dan is dat misschien minder leuk. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, naast onze, jij bent onze nieuwe verkeersstem, dus ik moet jou misschien een beetje inlijven in wat wij hier ook elke ochtend doen. Dat is de werkplaat. Dus mensen die werken vandaag, die mogen via de Radio 2-app een plaatje aanvragen om dat werk een beetje vlotter te laten verlopen. Om eigenlijk een soort van kickstart te geven. Zo een duwtje in de rug om ervoor te zorgen dat dat werk 3 minuten, 4 minuten lang misschien even niet aanvoelt als werk. Dat kan ook zijn in de tuin werken of nog een hele lange to-do-lijst hebben. Die mogen een nummer kiezen. Jij moet ook werken vandaag.
1: Absoluut.
0: Want jij bent hier. Is er zo een nummer dat jou zou helpen om echt goed erin te vliegen?
1: Ik ga hier door de mand vallen als absolute fan van de White Girl pop music.
0: Oh, nu ben ik benieuwd. Oh, ja, dat zeg je.
1: Maar als ik er nu Out of the Blue eentje moet noemen, dan is het Last Friday Night van Katy Perry.
0: Het
1: zal wel zijn.
0: Dat vind ik goed. Oké. Ja, ik zal het onthouden voor een volgende keer, want nu krijgt de luisteraar wel voorrang.
1: Ja, absoluut. Dat je het okay vindt. Dus,
0: maar goed, Last Friday Night. Laat het maar weten. Wat mag het voor jou zijn in de Radio 2-app? En dan naar de weg.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen dan is op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 25 minuten aan vanaf Waasmunster. Op de E19 15 minuten extra van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Ook richting Brussel vertragen bij die werken 10 minuten extra vanaf Kontig nog naar Brussel. 10 minuten file rijden op de E429 vanaf Tubeke. En op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Grilbijgaarden tot Machelen.

0: Begin jaren 80 was dit een dikke hit, The Human League en Don't You Want Me, maar nog altijd leuk om te spelen en om mee te zingen op feestjes, waar dan ook. Wij gaan nu naar Blankenbergen, want daar staat collega Anne Rijmen voor de eerste keer deze zomer. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Wist jij de weg daar nog een beetje?
1: Ik wist de weg zelfs zonder GPS.
0: Goed.
1: Dus dat was al heel goed. Ik heb er vannacht ook over gedroomd.
0: Ah?
1: Ik heb zo'n droom die altijd terugkeert. Dus als ik ergens nieuw moet zijn, heb ik weer gedroomd vannacht dat ik mee overslapen had.
0: Ah ja.
1: En de droom wordt nog erger, want ik werd dus in mijn overslapen gewekt door DJ Bjorn Vroeven.
0: Oei, dat zal schrikken geweest zijn.
1: En die stond in mijn huis, die zei van, ja, je moet opstaan, want je moet naar de zee en je bent al een uur te laat.
0: Oké, ja, dat is een bijzondere droom.
1: Ik dacht, het is niet waar, hè. En gelukkig was het een droom.
0: Ja, gelukkig maar. Ja, heb je ook al de droom gehad dat hij naakt in de studio stond, in de radiostudio?
1: Ik denk dat we dat laten passeren.
0: Ah, die heb ik al gehad. Maar ja. Enfin, dat is misschien alleen een droom die ik daar gehad. Ik dacht dat wij die allemaal hadden. Nee, niet met Bjorn voor altijd. Hola pola. Goed, dit gaat de verkeerde kant uit. Zeg, Anne, vorige week vrijdag zijn de eerste beboxen gekraakt bij jullie. Ja, in elke provincie staat er zo een pakjesautomaat van Bpost, waarin dan telkens ja, een fantastische prijs ligt. Misschien moet je toch nog eens even uitleggen voor de mensen die er nu pas voor het eerst over te horen krijgen, hoe je die prijzen kan winnen, Anne. Want dat is wel belangrijk, hè?
1: Wel ja, dat is eigenlijk Nancy van Thuis, de facteur, de postbode, die dat allemaal uitlegt en die geeft jou dan tips. En je moet naar VRT Max gaan en dan klik je op de neus van Nancy en dan kom je daarin terecht. Dan doe je een spel, dan speel je een spelletje en dan kan je aan een code geraken. Mm-hmm. En dan vrijdag gaat er ergens, ja, in Vlaanderen toch een paar b-boxen opengaan. Ja. En daarin zit dan die prijs. Dus je moet eigenlijk eerst een spelletje spelen op VRT Max en dat legt zijn eigen wel allemaal uit en dan kan je vrijdag op zoek gaan naar dat postpadje dat opengaat.
0: Voilà, inderdaad. Tussen 9 en 12 vrijhouden op vrijdag, want dan kan je gaan proberen om jouw code op die b-box te proberen. Zeg, postbode Nancy, die komt dan straks bij jou de prijzen bekendmaken die er deze week in zitten. Wat zou jij nu willen winnen? Anne, als jij zou mogen kiezen, welke prijs zou er voor jou moeten inzitten?
1: Een paar schoenen, zou dat gaan?
0: Heb jij nog niet genoeg schoenen, Anne Rijmen?
1: Ik heb er gisteren 2 in het zolder gekocht en de kinderen vonden het zo lelijk. Weet je wel, dat die zeiden, ah, die heeft sletsen voor oma gekocht. Ik dacht, wanneer is mijn sletsen? Oh mama, dat is echt iets voor al mensen.
0: Ai, ja, dus oké.
1: Ik heb dan mijn moeder gebeld om te vragen of ze wil over.
0: Kinderen, ja, die zijn ook altijd zo eerlijk. Hè. Soms moeten die toch even wel meer een filter hebben, maar goed. Allee, bon, mensen die vandaag... jij werkt vandaag, Anne, maar mensen die vandaag werk moeten verzetten, die hebben steun nodig. En daarom draai ik een plaatje om die werkdag goed door te komen. Dus als je nu aan het luisteren bent, jouw plaatje is nog meer dan welkom in de app van Radio 2. En wie weet bel ik je straks dan wel op. En vanaf nu die televisie al klaarzetten op VRT1, want straks kan je Anne daar live bewonderen bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Veel plezier daar vandaag, Anne.
1: Dag daarom.
2: Voor een doosje of een bakje is er altijd wel een vakje in de B-box.

0: Ze is genomineerd voor VRT Zomerhit. En op vrijdag 31 juli staat ze om 3:30 op ons podium bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen aan de Pier. Dana Winner en de stilte van de stad. Ja, zo rond dit uur, elke ochtend van maandag tot en met vrijdag, kan je in de zomervakantie een nummer kiezen dat ervoor zorgt dat jouw werkdag toch net iets vlotter start. En dat je dat werken even niet aanvoelt als werken, want soms kan je dat wel gebruiken. Ik ga even naar Maarten de Meijer uit Wevelgem. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook werkendag voor jou vandaag. Wat doe je?
1: Ik ben leverancier van fruit en groenten aan horecazaken.
0: Oké. Ja, het moet allemaal fris blijven. Dat lijkt mij ook wel een uitdaging met dit soort weer. Nog niet in pannen gestaan met die koelwagen?
1: Nee, dat lukt.
0: Oké, we gaan het dan vooral niet jinxen. Maar doet het een beetje pijn zo op een maandagochtend na een zonovergoten weekend?
1: Ja, een klein beetje wel, want ik zat bij Marken dit weekend op een klein festivaletje en dat is zaterdag een beetje
0: laat geworden.
1: Uit de hand gelopen. Ja.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Dan kan je wel een nummer gebruiken om er keihard tegenaan te gaan. Welk nummer mag dat zijn voor jou, Maarten?
1: No Stress van Laurent Wolf.
0: Oh, toplaat. Die speel ik met veel plezier voor jou en voor iedereen die moet werken vandaag.
1: Ja.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Limburg, live.

speciaal voor Maarten en iedereen die vandaag moet werken. Maar eigenlijk niet wil. Lauren Wolf en No Stress. Maak er nog een hele mooie maandag van. En veel plezier zo meteen met Anne in Blankenbergen.

0: dag? Telt voor 2.
1: Radio 2.
2: Hey, hallo allemaal!
3: Gepnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gepnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Als in Veros.
3: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
12: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
13: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
14: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
13: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
15: Je moet er toch geen tekeningetje bij maken, zeker, hè?
3: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.

0: Wurm. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een natuurbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is vannacht onder controle geraakt. 6,5 hectare heide is verwoest. Maar vanmorgen is de brandweer opnieuw naar het natuurgebied vertrokken, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: We gingen sowieso opnieuw ter plaatse gaan. Dat was afgesproken vannacht. Het vuur was geblust. Maar we weten, heidebranden, natuurbranden, die zetten zich ondergronds. Allee, blijven die woeden. Dus daar moet je echt langdurig gaan blussen. Maar nu zijn we wel vervroegd teruggekeerd, omdat we opnieuw meldingen krijgen van brandvuur. Mensen zien terug wat roken en nu zijn we onderweg met opnieuw een peloton bosbrandwagens.
0: In mei vorig jaar ging in hetzelfde natuurgebied 75 hectare in vlammen op. En in Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Tientallen huizen daar

0: zijn al geëvacueerd. Volgens correspondent Frank Renaud verspreidt het vuur zich razendsnel.
1: In een paar uur is de oppervlakte van verbrande grond daar verdubbeld vannacht. Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Het treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, er worden blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
0: Bij Oekraïnse drone-aanvallen in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou zijn volgens de gouverneur daar 3 mensen omgekomen. In totaal heeft Rusland 81 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is 1 dode gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne de aanvallen op Rusland op. Die zijn gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Neill debuteerde in de jaren 70 in enkele tv-reeksen en films in Nieuw-Zeeland en Australië. Een internationale doorbraak was er eind jaren 80 met zijn rollen in A Cry in the Dark en Dead Calm. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als paleontoloog in Jurassic Park en als gevoelloze echtgenoot in The Piano. Sam Neill woonde ook jaren in Hollywood, maar ergerde zich vaak aan de filmindustrie.
2: There's something about LA and Hollywood in particular, where all anyone is interested in is show business. And show business doesn't interest me. I love movies, but show business, the business side of it, is no interest. I don't care what the box office is this week, but the product is interesting. Money's not a good thing when it comes to the arts.
0: Sam Neill is 78 geworden. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland en 23 aan zee. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Goedemorgen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten vertragen van Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Oost. Want daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Naar Antwerpen op de E17 is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er een half uur aan vanaf Lokeren. Op de E19 een kwartier extra van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Naar Brussel op de E411 is bij Jezus-Eik de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Daardoor krijg je 10 minuten erbij vanaf Goeilaard en op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Grootbijgaarde tot Machelen.
4: Radio 2 aan zee.
5: Anne Rijmen.
3: Week 2 met Radio 2 aan zee is gestart maandagochtend, iets over 9. Wrijf de prut uit uw ogen en stretch de benen. Smile, want ik ga beginnen met een foto.
6: Hey, WRT Radio 2.
3: Lachen.

Duran Duran and Girls, een film waar het begin jaren 80 toch ook nog altijd al draaide, hè, rond uiterlijk perfecte plaatje en de mooiste smile. Begin de dag met een lach. Ook deze week weer schitterend weer. Hè. Zomerkampjes, fruitsalades, oeh jongens, en nog koude pasta. Zomer 2026, je hebt hem al hoor. Voor zij die nog een citytrip plannen, Amsterdam, het zou de moeite zijn. En vooral dan met Bazaar.

Bazare nacht in Amsterdam. Op een dagje Blankenbergen. Nou, goedemorgen, je luistert naar Radio 2 aan zee. Dat zijn wij en die zee, dat is de Noordzee. Met alweer een fijn muzikaal programma. Elke dag hebben we hier optredens aan de pier in Blankenbergen. Dat zijn er altijd twee. Eentje om 16:30 en eentje om 19:30. Dus ja, als je wat blijft plakken, dan kan je de zon zien zakken in de zee. Er zijn al heel wat artiesten gepasseerd vorige week, waaronder Bart Peters. Hij opende dat hier de zomer. Sam Goris, Isabelle A. Check vooral onze socials van Radio 2. Daar vind je alle mooie beelden terug. En was je erbij, dan zie je misschien wel jezelf terug op de pier in Blankenbergen. We zitten aan een nieuwe week, dus ook nieuwe namen. Vandaag om 16:30 komen Maxime en Babette. Dat is Babette, die werkte ook al samen met Meteor. Meteor, die komt alweer donderdag. Het zal druk worden op de dijk. En om 19:30 hebben we Birte. Dat is popfunk en jazz. En wil je graag een berichtje nalaten? Dat kan voor mij of voor de rest van Vlaanderen. Dat kan nog altijd via onze Radio 2 app.

Firepower van Coldplay. Vanavond is het weer letterlijk iedereen zomert. Jij, ik en de rest van Vlaanderen om van de dag te bekomen. Voetjes omhoog en kan je dus naar Iedereen Zomert kijken. Het zomerprogramma op VRT1. Waar ze op zoek gaan naar de stoel. En die staat ergens in Vlaanderen. En als je die vindt, dan maak je kans op een zomerse prijs. Jongens, ik geef jou zo meteen al een tip. Ben je al een stapje voor?

Levenslang van Emma Heesters. Emma Heesters, 2 jaar geleden kreeg ze te horen dat ze baarmoederhalskanker had. Inmiddels is ze ondertussen meer dan 1 jaar officieel in remissie en heeft ze laten weten aan de pers: ik heb mijn leven weer terug, er is niks mooiers. Dat is goed nieuws. Vanavond dus het VRT1-programma Iedereen Zomert, met daarin de stoel. Dat is een strandstoel, de bekendste stoel van Vlaanderen. Die staat ergens in Vlaanderen. Vind hem, neem het gevraagde item mee en zorg dan dat je daar als eerste bent. En dan kan je die zomerse prijs winnen. Daarvoor moet je wel de locatie weten. Vlaanderen is klein, maar toch ook groot. 13.600 vierkante kilometer. En daar ergens staat die strandstoel. Dus je moet goed zoeken, hè. Je krijgt daarvoor een tip en ik geef jou die nu al. Dan ben je al een stapje voor op de kijkers van vanavond. Luister goed. Dit is de tip. De vriend van Louis zal jullie zeker horen komen. Dus moet je dan een keer in Google smijten. De vriend van Louis zal jullie zeker horen komen. Zeg, succes vanavond, hè.

0: La diva du dancing. De wereld staat niet stil hè, tijdens de zomervakantie. Wij hier aan zee denken, vakantie? Wat is dat? Maar ook Benjamin die werkt vandaag, zit achter het stuur. Maar het stuur van wat? We bellen hem straks na het nieuws uit je regio.
1: Morgen op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio Bene Franse 40.
3: Pour un flirt avec toi,
4: Alexandrie.
5: Allez, venez, Milo.
3: Aux Champs-Élysées.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
4: Voyage, voyage.
1: Radio Bene Franse 40.
4: Et j'ai crié.
1: Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
6: De genomineerden, die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhit.
6: Wie wint VRT Zomerhit?
7: Dat bepaal jij.
6: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
7: Het is pas echt zomer met...
8: Sleep Life.
9: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

0: dienst naar keuze.
1: Dan noem ik nu zo goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Cedric van de Langenberg. In Hasselt zijn 25.000 bezoekers gisteren afgezakt naar de tweede editie van Limburg Pride. 50 groepen stapten mee langs de kleine ring met een boodschap van verbondenheid en inclusie. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar. Toen kwamen er 17.000 bezoekers op af. Volgens de bezoekers blijft de Pride hard nodig.
1: Je ziet en hoort soms wel reacties waarvan je denkt van allee, is dat niet van de jaren stilletjes? Dus we moeten dit blijven doen, dus daarom.
2: Boodschap is zeker belangrijk. Er zijn altijd mensen die daar absoluut tegen zijn. Ik vind de mens is een mens.
3: Dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn, toch? Trans of niet, of homo, lesbisch, alles mag gewoon.
0: Naast de feestelijkheden liep ook een solidariteitsactie. Via een stappenteller van Solidaris werden meer dan 7 miljoen stappen gezet. Goed voor een donatie van 1000 euro aan het Regenbooghuis Limburg. In Zutendaal zijn zo'n 20 leden van Giro Drongen ziek geworden tijdens hun zomerkamp. De kinderen en leiders hadden zaterdag last van buikpijn, braken en diarree. In de nacht werden 11 kinderen en 2 leiders preventief naar het ziekenhuis gebracht. Iedereen mocht ondertussen wel naar huis. Wat de oorzaak is, blijft voorlopig onduidelijk. De warmte speelt mogelijk een rol. Kampbeheerder van de gemeente Zutendaal, Bart Verstappen.
4: Mensen hebben gelukkig het ziekenhuis mogen verlaten en hebben de boodschap gekregen van ja, thuis uitzieken en aansterken. Men kan ook op dit moment niet uitsluiten wat eigenlijk de precieze oorzaak zou zijn. Bij bloednames ziet men dan wel sporen van een mogelijke voedselvergiftiging of salmonella of zoiets. Maar dat is allemaal niet het geval.
0: In Peer heeft de stad het Marktplein helemaal vergroend. Er kwamen extra bomen, beplanting en zitbanken bij. En een oude waterput is opnieuw blootgelegd. In totaal verdween meer dan 1600 vierkante meter verharding. Burgemeester Steven Matthij.
5: Het is ook toekomstbestendig, want met de opwarming die we hebben is het ook fijn om midden in de stad ook een groene oase te hebben waar je kunt zitten. En we hebben ook een oude waterput terug blootgelegd. En ik denk dat we zo terug een knipoog maken naar het verleden, maar vooral ook naar de toekomst kijken met een gezellig marktplein in Peer.
0: Ook buurtbewoners zijn enthousiast.
6: Prachtig resultaat, echt waar. Proficiat degenen die dat allemaal gerealiseerd hebben, die dat getekend hebben. Ik vind het prachtig, echt waar, ja.
7: Groen, hè? Nee, mooi. Ja. Het is een heel ander beeld, hè. Ik hoop dat het meer gebruikt kan worden voor eens te komen wandelen of zitten op de banken, hè. Dat was vroeger niet mogelijk, hè.
0: Vandaag start zonnig, na de middag steeds meer bewolking, maxima tot 30 graden in heel Limburg. Meer nieuws uit Limburg vind je nog de hele dag in de app van VRT Nieuws.
8: Op de Antwerpse ring richting Nederland heb je ruim een half uur file tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Naar Antwerpen op de E17 een kwartier tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Daar moet je doorwerken via de zijrijweg en andere vertragingen zijn kleiner.

The Spice Girls en Wanna Be. If you wanna be my lover. De eerste artiest die optrad tijdens Radio 2 aan Zee 2026 in Blankenbergen was Bart Peters. Hij opende die zomer officieel. Hè. Vorige week maandag om 3:30 op het dak van de Radio 2-studio aan de Belgian Pier. Want daar staan we de hele zomer. En alle foto's van de artiesten die al gekomen zijn, die vind je terug op onze Radio 2-socials.

0: Bart Peters en de bevalligste. Het is vakantie. U ligt misschien op uw luie krent na te denken hoe u uw tijd vandaag gaat invullen. Maar dat is niet zo voor iedereen hoor. Want wie werkt er deze zomer terwijl anderen kunnen genieten? Benjamin bijvoorbeeld. Benjamin van Nazareth Cars. Dag Benjamin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik bel je live vanuit Spanje. Daar zit je. En je bent met de bus naar daar gereden?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, je rijdt dus met de bus. Hoe lang doe je het al?
1: Echt de reden is nu een jaar of drie, maar het is eigenlijk een familiebedrijf dat mijn grootvader heeft opgericht. Mijn ouders hebben het al een 40-tal jaar geleden overgenomen. En ikzelf ben nu sinds enkele jaren de derde generatie, dus ik ben er eigenlijk wel als het ware in opgegroeid.
0: Ah, Max, nog geen spijt van?
1: Zeker niet.
0: Ah, zeg, wat staat er deze zomer allemaal op de planning bij jullie? Hoe ziet u in Excel eruit?
1: Wel, het zijn vooral meerdaagse reizen deze zomer. Een aantal reizen in ons eigen reisaanbod. Nu zit ik dus in Spanje. Volgende maand gaan we nog een vijftal dagen naar Normandië. Dan eind augustus nog een dagreis naar Bokrijk. En daarnaast zijn onze autocars ook onderweg door gans Europa. Voor privégroepen. Denk aan Slovenië, Zwitserland enzovoort.
0: Olé. Heb je dan eigenlijk tijd voor zelfvakantie? Want als je dan nu in Spanje bent, moet je daar dan ter plaatse ook nog met de bus rondrijden? Of kunt je even aan het zwembad liggen?
1: Ja, de autocar wordt hier ook wel gebruikt voor excursies ter plaatse. Maar bijvoorbeeld vandaag staat hij wel stil. Dus dan kan ik ook wel een beetje van de bestemming genieten.
0: Oh, en dan bellen wij u 's morgens vroeg, zeg.
1: Dat is geen probleem.
0: Zeg, heb je al zo speciale verzoeken gekregen van mensen die mee zijn met de bus?
1: Oh, eigenlijk valt dat wel mee. Als ik er nu zo over nadenk, niet direct iets buitensporigs. Maar deze tijd van het jaar zitten we natuurlijk wel met het WK voetbal, met de Tour de France. En dan vragen de mensen wel eens, ja, kunnen we dat niet van op de autocar volgen? Gelukkig zijn onze autocars ook mee geëvolueerd met de tijd. Dus de technologie laat dat ook wel toe om dat in de autocar te volgen. Terwijl de mensen bijvoorbeeld door Parijs gereden worden, kunnen ze dan bijvoorbeeld afgelopen vrijdag ook de Rode Duivels volgen.
0: Oh, tof. Zeg, wat is uw favoriete plaats om naartoe te rijden?
1: Wel, eigenlijk ben ik wel heel graag waar ik nu ben, hier aan de Costa Brava. Ik kom hier ook al sinds kleins af aan met de bus. Dus ik ken hier ook wel goed de weg. En dat is ook leuk voor de mensen. Kan ik ook concrete aanbevelingen doen. En het is iedere keer wel een beetje als thuiskomen hier.
0: Ja. Welke mensen heb je graag mee op de bus?
1: Ja, elke doelgroep heeft wel zijn charmes, denk ik. Soms zijn dat enthousiaste tieners die op kamp vertrekken. Soms zijn dat gepensioneerden die eerder de rust opzoeken. Maar bijvoorbeeld hier nu hebben we een gemixt publiek. En dat zorgt ook wel voor een leuke dynamiek.
0: Ah, voilà. En wanneer kom je nu terug naar België, de rit?
1: Komende zaterdag vatten we de terugreis aan.
0: Allee, voilà. Dan wens ik jou een veilige terugrit. Dankjewel dat we jou even mochten bellen. Jij werkt terwijl de anderen een vakantie hebben. Benjamin van Nazareth Cars. Ik wens je nog een hele fijne dag daar aan het zwembad in Spanje.
1: Ja, dankjewel. Fijne zomer aan iedereen.
0: Dankjewel. Dag Benjamin. Bye bye.
1: Dag.

Daniel Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is zomer met zomerse temperaturen, maar sommigen hebben toch liever de herfst, laat Lutgaard weten in de Radio 2 app. Al die hitte is niks voor haar, zegt ze. Ah wel, Lutgaard, dan heb ik een tip. Op zondag 8 november, dan zitten we toch al dik in de herfst, organiseren we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene, de Red Pack live in concert, the best of Christmas. Dat is een best of. En ook de allerlaatste keer de mooiste Red Pack evergreens met een mooie kerststrik daar rond. Zeker de moeite waard als je van Kroeners houdt. Wie komt er allemaal optreden? Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, ook nog Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Wil je daar graag bij zijn? Dan ga je best naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Daar kan je terecht voor die tickets voor de Red Pack Live in concert. In je agenda, zondag 8 november.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2 in Limburg, live.
2: Die blijft maar gaan, hè. Vorige week haar 15e studioalbum uitgebracht. Confessions 2 zit ook in samenwerking met Stromae bij. En de muziekkenners die zijn lovend enthousiast en noemen dat album het beste werk in decennia. Met House and Dance, dus de moeite waard om dat album een keer te ontdekken.

0: Telt voor 2.
1: Radio 2.
2: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
3: Hey, hallo!
4: Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Je hebt vakanties zonder Kitnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Kitnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Ans in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
14: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
15: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
16: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
15: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
17: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
18: Goedemorgen, Radio 2 stuurt elke mei. Valt er vandaag nog iets te winnen bij jullie? Zeker, wat dacht je van 100 euro aan fruit? Gepresenteerd op een schaaltje of in een mand. En ik zeg je zo hoe je dat wint.
0: Telt voor 2, VRT Radio 2.
19: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Vannacht zijn zo'n 8 hectare natuur in vlammen opgegaan. Verschillende brandweerzones doen er alles aan om de brand onder controle te houden, zegt kapitein Dimitri Op den Akker van brandweerzone Oost-Limburg.
20: Op dit moment zijn we eigenlijk aan het nablussen en hebben we eigenlijk allemaal rookpluimpjes en kleine vlammetjes. Het is meer een grondvuur nu, het zijn de humuslagen die aan branden zijn. De onherbergzaamheid van het terrein maakt dat we heel moeilijk vooruit kunnen. We gaan hier nog een hele tijd bezig zijn.
19: Sinds gistermiddag Door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau ten zuiden van Parijs is ook het treinverkeer ontregeld rond het Gare de Lyon in Parijs. De Vlaamse Margot de Vos heeft er de nacht doorgebracht in een TGV.
21: De meeste mensen hebben zich op de grond gelegd of op de stoelen en ik reis gelukkig alleen. Maar er waren ook wel wat mensen aanwezig met kinderen, dus de temperaturen viel goed mee. Ik denk dat ik het voor de eerste keer koud heb gehad in een week. Dus ook 's nachts is de airco gewoon blijven werken en er is ook steeds personeel aanwezig gebleven. Dus ik denk voor mij, die alleenreizen was dat nog wel grappig, maar ik denk dat er andere mensen zich wat meer hebben moeten aanpassen.
19: De brand in Fontainebleau is gistermiddag uitgebroken en heeft in

0: ondertussen al 1000 hectare bos verwoest en tientallen huizen zijn ook geëvacueerd. In de Brusselse gemeente Laeken is gisteravond laat iemand levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam op de 4e verdieping. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurd is. Kort na 11 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En de Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Neill kende zijn internationale doorbraak eind jaren 80 met rollen in A Cry in the Dark en Dead Calm. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als paleontoloog in Jurassic Park en als gevoelloze echtgenoot in The Piano. De Nieuw-Zeelander was een groot bewonderaar van de twee vrouwelijke premiers die zijn land heeft gehad, Helen Clark en Jacinda Ardern. En als er meer landen zouden geleid worden door vrouwen, zei Neill, dan zou er minder oorlog zijn.
1: If I had my way, I'd have women running everything. Sudan, the Ukraine, the United States of America and the Middle East, of course. Who's in charge in these places? Toxic masculinity is everywhere. Ukraine war would never have happened if Putin was actually Mrs. Putin. We should stop men being in charge of stuff. Certainly politics.
0: Sam Neill is 78 geworden. Zonnig en warm tot 32 graden, aan zee tot 23. De komende dagen blijven warm met temperaturen rond de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland heb je een half uur file rijden tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen nog op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. Ook 10 minuten op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Daar moet je door werken via de zijrijweg. Op de E40 van Brussel naar de kust is er op de oprit Erpenmeren hinder door een ladingverlies. Door werken gaat het traag in Gent op de N456 tussen Muiden en Meulensteede en op andere plaatsen zijn er enkel maar kleinere vertragingen.
4: Radio 2 aan zee.
5: Anne Rijmen.

0: sure. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
1: Of Monsters and Men and Little Talks. Zaterdag 29 augustus, dan is het D-Day hier voor VRT Zomerhit. Wordt live gepresenteerd door Niels en Siska hier aan de pier in Blankenbergen. We hebben natuurlijk een hele lijst van artiesten die heel graag die VRT Zomerhit willen. Het zijn er nu nog 20 en die lijst wordt ingekort naar 10 finalisten. Want jij kan daarvoor stemmen via VRT Max. En misschien zit Bart Kael daar ook nog bij met Zot Verliefd.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Simply Red en Fairground. Ah, net de besjes gekregen van de mensen. Lekker, lekker blauwbessen. Maar ook niks zo lekker als een watermeloen in stukken van die hapklare. I love it. Het is echt mijn favoriet. Ik krijg een hele watermeloen in één keer op. U vast ook. En ik kan echt niemand bedenken die dat niet lust. Aardbeidjes of zo. Of een zoete appel. Oh, ik kan me onnozel eten en fruit. Hè. En heb ik hier toch niet voor 100 euro fruit liggen zeker? En dat kan van jou worden. Hoe dan? Ik heb enkele zomerhits verfruit. En dan bedoel ik letterlijk, ik heb elk woord vervangen door een stuk fruit. En dat voor 100 euro aan fruitige zomerhits. Zoals een koelkast vol sinaasappelen, watermeloenen en kiwis bij de lijzen. Wat moet je doen? Wel, als je dit hoort...
1: Fruitjes! Superlekkere en gezonde fruitjes!
0: Als je dat hoort, stuur dan fruit in de app van Radio 2. Wie weet wordt je dan wel opgebeld van onze BAVO. En dan krijg je live op de radio een verfruite zomerhit te horen. En kan je dan de titel raden? Dan win jij die 100 euro aan fruitige zomerhits. Weet je het niet? Dan spelen we morgen voor 200 euro.

0: ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Everybody Wants to Fly van Birte, dat hoor ik graag. Zij zowel de soul, funky, goede stemmen. Vanavond staat ze hier live op het dak van Radio 2 aan Zee Studio. Jij kan komen kijken, meezingen, genieten ook van de zeelucht en een danske passeren. En de zon zien zakken in de zee aan de pier in Blankenbergen. Je kan niet missen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17. 10 minuten tussen Waasmunster en Sint-Nicolaas. Daar moet je doorwerken via de zijrijweg. Doorwerken gaat het ook traag in Gent. Op de N456 is dat tussen Muiden en Meulensteden. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: ook genomineerd hè, voor die VRT Zomerhit, maar dan wel met een ander nummer. Meer dan ooit van Stan van Samang.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
6: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Elke dag, wel voor 2.
2: Radio 2.

The Traveling Wilburys en Handle With Care voor de oplettende luisteraar. Het geluid om mee te spelen met ons fruitigspel is gepasseerd. Dus we spelen zometeen voor 100 euro. Met Anne uit Mol.

0: Good van Jelly Roll. Fruitjes. Ja, het is zover. We gaan spelen. We spelen voor 100 euro aan fruit. 100 karmapunten voor uw gezondheid. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb enkele zomerhits verfruit. En dat bedoel ik letterlijk. Ik heb elk woord vervangen door een stuk fruit. Maar waarom dan, Anne? Wel, je kan 100 euro aan fruitige zomerhits, zoals een koelkast vol sinaasappelen, watermeloenen en kiwis krijgen bij de lijst. Vandaag spelen we met Anne uit Mol. Dag Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Jij bent met vakantie of toch nog aan het werken?
1: Nee, ik lig voor de moment op mijn rug. Ik ben gisteren gevallen en ik heb 2 wervels ingedrukt.
0: Dat is niet waar.
1: Ja, ik ben wel volop bezig met de voorbereiding van het kamp voor onze kansarme kinderen in Mol.
0: Ah ja, je doet dat. En waar doe je dat? Is dat dit jaar niet in Balen?
1: Ja, het kamp gaat door in Balen, maar onze vereniging is van Mol en omstreken eigenlijk.
0: Ja, ja. Dus elk jaar doen jullie in augustus een kamp voor de kansarme kinderen en kinderen met beperking. Ja. Nu zijt jij gisteren gevallen, nu lig jij plat aan, maar dat is wel het ideaal moment om naar je radio te luisteren en om mee te spelen. Ja, het zal wel zijn. Goed. Anne, ik ga je zo meteen een stukje, een fragmentje laten horen, een fruitige song. En eigenlijk moet jij mij dan daarna de titel van het nummer geven. Goed?
1: Oh my god, ik hoop dat lukt.
0: Allee, ik denk dat gaat lukken. Ja. Allee, hier komt het. Ja. Luister goed, hè.

0: Wiki, wiki.
1: Wat denk je, Ann?
2: Mooi weer vandaag, van Bart Kael.
1: Maar zo rap, we gaan eens luisteren. Mooi weer. Hoppa! Ja, zeker! La, la, la, la. Ja, goed gevonden hoor.
2: Wauw, fantastisch.
1: Bart Kael en mooi weer vandaag. Voilà, ja, dat wilde zeggen dat jij voor 100 euro fruitjes kan gaan halen bij de lijst. Hallokes. Dat is toch wel de moeite, hè?
2: Ja, dat gaan we. Dat gaan we heel goed kunnen gebruiken voor de kindjes op ons kamp.
1: Ja, dat is waar.
2: We hebben trouwens nog sponsors voor ons kamp. Dus iedereen mag me altijd contacteren die wat te geven heeft. Of wil sponsoren.
1: Als je fruit gaat halen bij de lijst, moet je dat maar eens gaan vragen.
2: Ja.
1: Allee, zeg, succes met uw wervels daar. Hopelijk ben je tegen augustus hersteld. Dan kan je erin vliegen voor het kamp. Ik wil je bedanken om mee te spelen, Ann. Ja, dat is goed.
2: Heel hartelijk bedankt ook. Dank je wel.
1: Met heel veel plezier. Dag, Ann. Bye bye.
3: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijzen. Radio 2 aan

Alexandra van Claude, François. Er zijn al kindjes hier binnengekomen op de pier in Blankenbergen aan onze Radio 2-studio om te vragen wanneer het ballenbad open gaat. Want dat is hier namelijk ook. Ja, 11 uur. Dan zal ik de deuren eens open doen. Dan kan je tussen de ballen springen. En straks ook Kitnet Kroket staat aan de andere kant van de studio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 in Limburg, live.

0: Take That was in die tijd zelf al magic, hoor. Could it be magic? Jorrit die vraagt in de Radio 2-app, komen de optredens zelf ook nog op VRT Max? Nee, maar je kan wel de beelden zien op onze socials. Dat is onze Radio 2 Instagram of Radio 2 Facebook. Daar kan je allemaal beelden zien van iedereen die hier passeert.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: Al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleeplife bed.
3: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Ja, bijna 11 uur. De speelt- en vaketnet gaat open. Een glijbaan, een ballenbad, een ketnetkroket. Dat is speelplezier voor de kleinste. Beter dan een scherm. Kom maar af aan de pier in Blankenbergen.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: Het is 11 uur en goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen langer de tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin of TaxOnWeb. Nele Matthijs van de Overheidsdienst Financiën.
7: Er zijn technische problemen geweest bij onze toepassingen op vrijdag. Die problemen hebben toch een verdere impact gehad de dagen daarop, dus afgelopen weekend. En die kunnen soms nog voor problemen zorgen. Wij begrijpen dat dat vervelend is, zeker zo dicht bij de deadline. Dus gaan we die verschuiven naar komende zondag, tot en met 19 juli.
6: Al ruim 2 miljoen mensen hebben hun aangifte al wel online ingediend. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes gezegd. Er zijn meer dan 10 brandhaarden gevonden, 2 vlakbij de snelweg A6 en een tiental andere in een straal van 1000 meter. Sinds gisterenmiddag heeft de brand al 1000 hectare bos in de as gelegd. Tientallen woningen zijn ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer in de regio verloopt verstoord. En in het zuiden van Spanje, in de provincie Almeria, is het dodental door de bosbranden gisteravond bijgesteld naar 13. Bij de doden zijn wellicht 3 Belgen, dat is nog niet officieel. Daarvoor is het wachten op de resultaten van de autopsie. Alle inwoners konden gisteravond wel terugkeren naar hun huizen. Stijn Verkruijsen is in het zwaar getroffen Bedaar.
8: Het dorp is opvallend goed gevrijwaard gebleven, maar rond dat idyllische centrum zien we huizen die verspreid zijn over het landschap, over de heuvels, die daar alleen staan in een zwart geblakerd landschap, verkoolde vegetatie, en zo ruikt het hier ook. Weinig mensen zijn naar hun huizen teruggekeerd, zo lijkt het, waarschijnlijk omdat er geen water en geen elektriciteit is.

0: toch vaak geen elektriciteit is. Maar de nutsbedrijven zijn volop bezig met die kabels, waterleidingen en zo te herstellen. We spraken met een man die door het landschap reed met zijn mountainbike die van deze streek is. En die was echt triest en vooral kwaad op de Spaanse overheid, omdat er volgens hem te weinig gedaan is aan preventie. Het landschap is niet opgeruimd en wij zijn aan ons lot overgelaten, zo zei hij.
1: Bij Oekraïnse droneaanvallen in de buurt van Moskou zijn volgens de lokale gouverneur 3 doden gevallen. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is een slachtoffer gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne de aanvallen op Rusland op, gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. Het weer zonnig en warm tot 32 graden, aan zee tot 23. De komende dagen blijft het zonnig. Temperaturen rond of boven de 30 graden, maar tegen het einde van de week is er wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Goedemorgen naar Antwerpen. Op de E17 heb je al 50 minuten file rijden tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Dat komt door een ongeval ter hoogte van de Werken. Op de Antwerpsring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En nog door Werken gaat het traag in Gent op de N456 tussen Muiden en Meulensteede. En andere vertragingen zijn kleiner.
3: Radio 2. Radio 2 aan zee.
4: Anne Rijmen.

0: Roxette en Joyride. Zaterdag 29 augustus is hier een grote, grote show. De uitrekking van de VRT Zomerhit live aan de pier in Blankenbergen. Maar wie zijn de kanshebbers alweer? De genomineerden? Zeg het eens, Suzanne.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem. Zomerhit.

0: All Because of You van Basera. Als je mij vraagt welk weer het vandaag is aan de kust, dan zeg ik u 23 graden. Hoe ziet het eruit van de rest van de week? Dat gaat Bram de Weerman je zo meteen vertellen. Maar hoe zit het in de rest van de wereld? Dus we bellen elke dag met een luisteraar om te weten wat het weer is op hun vakantiebestemming. Kan dichtbij zijn, Frankrijk, Nederland of ergens anders. Het kan ook verder weg zijn. Goedemorgen, dag Kelly.
1: Hallo, dag aan. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Live vanuit Creta. Hoe is het weer daar?
1: Warm, warm. S'morgens een 32 graden, maar er zit hier een lekkere bries. En ja, in de zon is het uit de wind 40 graden, maar eigenlijk de bries doet alles goed aan de kust.
0: Ja. Heb je nog iets kunnen doen met dat warme weer?
1: Jawel, jawel. We hebben hier een autootje gehuurd en we hebben om de dag excursies gedaan. De watervallen, de bergdorpjes. Naar de baaitjes gereden en een jeeptocht gedaan met een Belgische mevrouw die hier met een Griekse man een jeepsafari bedrijfje uitbaat. Dus hele leuke vakantie gehad hier, want het zit er bijna op.
0: Ja, morgen zit u terug naar huis. Ik kan eigenlijk niet vragen, mist je België? Waarschijnlijk niet.
1: Nee, want in België moeten we werken. En hier is het zo ontspannen.
0: Dat is waar. Zeg, jullie zijn de eerste keer eigenlijk kinderloos op vakantie.
1: Ja, het is zo dat ik al met mijn man wel tripjes heb gedaan. Maar een zomervakantie, zo op hotel, dat de kinderen met andere mensen weg zijn, dat is wel de eerste keer hier voor ons.
0: Ja. Geeft dat stress of is dat ontspannend?
1: Dit jaar was het geen stress, omdat de dochter was met een goede vriendin mee naar Frankrijk. En de middelste die was op gymkamp naar Slowakije. En de oudste die moest werken thuis in België. Dus die heeft het huis in orde gehouden.
0: Allee, zo goed. Allee, morgen ben je dan terug. Heb je graag nog de groetjes te doen aan iemand?
1: Uiteraard. Al onze klanten van de Vinotair in Zandhoven. En ook mijn collega's bij Uitvaartcentrum Heiremans.
0: Voilà. Morgen is ze terug, beste collega's. Dat is het weer. Werkendag. Goed, Kelly uit Soersel. Dankjewel voor het weerbericht op afstand. Straks voor het weerbericht hier voor in België. Geniet er nog van de laatste dag en veilig thuis. Tot ziens, hè. Dag Kelly.
1: Jullie ook daar aan de zee. Dag.
0: Heel fijn. Dag.

0: Nation Foundations. Veel foundations ook vandaag toch niet smeren, want dat smelt er gewoon weer af met dit weer.
1: Morgen op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio Bene Franse.

0: kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Franse 40. Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.

0: Gimme Bram van het weer. Dag Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Hi.
0: Zeg, ik had net Kelly aan de lijn. Kelly is op vakantie in Kreta en die zei van ja, de temperaturen lopen hier op tot 42 graden. Ja. En ik dacht, ja, dat zou Anneke niet aankunnen. Maar...
1: Nee, ik ook niet. Ik ben echt niet zo goed in die hitte. Eigenlijk zoals de temperaturen nu zijn, zo op dit moment, zo'n 22 tot 25 graden, dat is echt mijn weer, met zonneke erbij. Dat mag, en een beetje wind ook. Maar helaas gaat het daar niet bij blijven. Het is nog maar 11:30, dus er komt nog wel wat bij. We gaan in het binnenland naar een 30 of 31 graden met een matige wind uit het noordoosten. Nu, waar jij bent, aan zee, ja, daar is het toch wel wat koeler.
0: Ja, dat
1: op het
0: is waar.
1: Strand gaan die temperaturen blijven steken op een 2 of 23 graden. En vooral, ja, veel wind hoor vandaag. Die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig waaien uit het noordoosten. En dat maakt dus dat het daar wat koeler is. Boven ons hoofd op dit moment al een paar wolkenvelden, hoge wolken vooral. Daar gaan er nog wel wat bij komen, want van over Frankrijk, ja, zien we toch wel wat bewolking ons land binnenkomen. Maar we gaan het vandaag zeker nog droog houden. Maar dus een gesluierde zon voor deze namiddag en vanavond, dat is wel mogelijk. Vanavond en vannacht gaan die wolken dan stilaan verdwijnen. We krijgen minima in Vlaanderen en in Brussel tussen 17 en 20 of 21 graden. Dus de ramen kunnen opnieuw open. En dan morgen, ja, vergelijkbaar weer met vandaag. Dus warm en zonnig weer. Er zullen wel een paar wolkenvelden zijn, maar toch, de zon die krijgt de hoofdrol opnieuw. 27 graden op het strand, 32 of 33 graden in het binnenland en een zwakke tot matige bries uit het noordoosten. En dan, ja, misschien morgenavond al een enkele bui in het uiterste zuiden van ons land, maar elders gaan we het droog houden. En woensdag en donderdag hetzelfde, hè. Zon, paar wolkenvelden, 30 tot 32 graden. Als er een bui ons land bereikt, dan zal dat voor het zuiden van ons land zijn. Dus in Vlaanderen gaan we het helaas, ja, droog houden. En ook vrijdag wellicht. Op vrijdag gaat er een grotere buienzone van over Frankrijk onze richting uitkomen, maar die gaat vooral over Wallonië trekken. Dus ik denk dat we het op heel veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd droog gaan houden. En dat is ook het geval dan in het weekend. Er komt dan wel een einde aan de grootste hitte. Dus geen 30 graden meer in het weekend. Temperaturen komen daar onder te liggen. Maar nog altijd zomers warm met zon- en wolkenvelden.
0: Voilà, dat is de zomer. Bram, dankjewel. Ja. Bye bye.
1: Alsjeblieft, bye bye. Elke dag telt voor
2: twee. Radio 2 aan.

0: kan het niet geloven. Bram de Weerman zei net, er staat een stevig briesje aan de zee. En ik kan dat beamen, want ik heb net iemand achter zijn pet zien lopen. Die heeft nog nooit zo snel gelopen als toen, denk ik. Naar Antwerpen, op de E17. Ondertussen al een uur file rijden tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Want door een ongeval is dat daar aanschuiven ter hoogte van de Werken. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten toch ook tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Goedemorgen en lieve kleine piranen. Ik heb bezoek in de studio van Oscar, van Miel en Louise. Nichtjes en neefje. Zo is het toch, hè?
1: Ja.
0: Ja. Miel, jij bent hier. Jouw ouders, dat zijn dan Bram en Lien.
1: Ja.
0: Die zijn 10 jaar getrouwd.
1: Ja.
0: En jullie hebben dat gevierd in Blankenbergen.
1: Ja. Ja,
0: ja, waar precies?
1: Op de pier.
0: Dus hier waar wij staan, iets verder.
1: Ja.
0: Olis, heb je dan de pier afgehuurd?
1: Ja.
0: Afgehuurd?
1: Ja.
0: Weet je wat dat kost? Je gaat niks meer krijgen bij nieuwjaar. Hè? Dat geld is op, hè?
1: Waarschijnlijk.
0: Ja, vergeet het maar. Kerst en Sinterklaas. Nee, laat het passeren. Zeg, hebben jullie een beetje gedanst, Oscar?
2: Ja, wij niet, maar de ouders heel hard. Ja,
0: dat is al een beetje gênant, hè, toch?
2: Ja.
0: Is dat niet wat gênant zo? Ja. Je ouders zien dansen?
2: Ja.
0: Ja, dat is gek, hè? En Louise, was daar dan een DJ bij?
3: Ja, dat was DJ Hertje. En ik kon heel goed spelen.
0: Ah, maar DJ Hertje. Je gaat hert of je gaat niet, hè? Dat is wel waar zo, hè? Zeg, zijn jullie lang mogen blijven opblijven?
2: Tot 11 uur of 10:30 of zoiets ongeveer.
0: Die avond of de ochtend nadien?
2: De avond.
0: De avond. Goed, zeg, tot wanneer zijn jullie nog hier?
2: Tot deze avond.
0: Deze avond. Dan gaan jullie terug naar huis. Ja. En Oscar, wat zijn uw plannen nog van de zomer?
2: Ik ga binnen volgende week ga ik naar Spanje en 2 dagen daarna direct naar Frankrijk met mijn papa.
0: Wat kan niet op, Louise, voor jou hetzelfde?
3: Ja, ik ga ook naar Spanje en dan in augustus ga ik ook nog naar Italië.
0: Maar jongens, toch, wat is dat? En bij jou, Miel?
1: Ik ga met de mobilo naar Frankrijk.
0: Maar ook nog eens naar Frankrijk. Maar wat een zomer toch. Geniet ervan, want echt, de zomer van deze zomer komt niet meer terug, hè? Dat weet je, hè? Het is gewoon zeer eens gepasseerd, hè?
1: Jo.
0: En je weet dat het geld van je ouders is op, Miel, bij u?
1: Ja.
0: Dus dat is, je moet pakken wat je kunt pakken deze zomer.
1: Ja.
0: Goed? Allee, ik wens jullie een fijne thuiskomst. En het was leuk om jullie bij mij in de studio te hebben.
2: Dank je wel.
0: Tot ziens. Dag.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint 40 zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met...
7: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Radio 2.

0: Dr. Alban en Sing Halleluja. Ik heb een paar hobby's als sporten, taxi spelen voor mijn kinderen en de hobby's. Doom scrollen en zo dan online winkelmandjes vullen met zomerjurken, sandalen. Dan weer deleten. Kom altijd te duur uit. Maar als ik dat dan kan ophalen, niks zo satisfying als uw pakketje ophalen. En dat kan bij een B-box van de post. Je hebt dat waarschijnlijk al wel eens zien staan aan stations. Dat zo op een plein of aan een winkel. Dat zijn de B-boxen van B-post. Dus rood, wit, allemaal kastjes. En dan zit daar een pakketje in. En wij bij Radio 2 aan Zee, we hebben ervoor gezorgd dat je daar deze zomer ook iets mee kan winnen. En de postbode uit thuis, de populaire VRT1-soap Nancy, die legt jou dat uit. Nancy, vertel.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs?
0: Ja, ik zal
1: tof
0: nog...
1: is dat?
0: Ja, dat is tof. Ik ga nog eens herhalen. Ga naar VRT Max. Speel daarmee met ons spel. Dan krijg je een QR-code en een tip over de plaats waar die B-box staat. Ja, en wie weet ben jij vrijdag wel een van de gelukkige winnaars. Want dan gaat zo een B-box open. Daar zitten prijzen in. Maar welke prijzen dan?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf tussen de dieren. Een verwendag. Of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas of voor naar de cinema te gaan.
0: Oh, jongens, het kan niet op. Je moest al aan het spelen zijn. VRT Max, daar moet je zijn.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post. Radio 2 aan zee.

van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: the sound of summer, hè? Senores en señoritas, Radio 2 aan Zee gaat lekker verder. Het ballenbad is open en de glijbaan bij Ketnet Kroket is ook open. De pier van Blankenberg loopt vol fijne mensen en wacht op u. Een fijn plezier met de collega's van de regio.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Limburg, live.
3: Citroen uit framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend. Richie.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tourfavoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
11: 500?
10: Schatje, dat is 25 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
10: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Oh ja, gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
14: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
15: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
16: Een heel goede middag. De Limburgse jeugdbewegingen te trekken aan de alarmbel, want de kinderen van tegenwoordig die hebben veel te veel hobby's. Zometeen erover.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zware bosbrand nabij Parijs is mogelijk het werk van pyromanen. De hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten doen de olieprijs weer stijgen. En in Nederland zijn er spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn intussen ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten. En ook het treinverkeer in de regio verloopt verstoord. Frank Renaud vanuit Parijs.
1: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken, suggereerde de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, die het gebied vanochtend bezocht.
2: On a eu 32.000 hectare.
1: Afgelopen weken is in heel Frankrijk al 32.000 hectare verbrand. En dat is meer dan in de hele zomer van vorig jaar, zei de minister.
0: In het Mechelsbos in Maasmechelen blust de brandweer nog altijd na. Vannacht heeft een brand er zo'n 8 hectare natuur verwoest. Er waren vanmorgen nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu weer onder controle, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Wij verwachten geen uitbreiding meer, dus dat het bij die 8 hectare gaat blijven. Waar we nu nog ons werk aan hebben als brandweer, is het feit dat in dat Mechelsbos ook turflagen zijn. Het zijn de turflagen vooral die nu nog branden, nasmeulen, warmte in zich houden. En daar zijn we ons nu op aan het focussen om dat op te lossen.
0: Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen extra voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxonWeb. Daarom geeft de fiscus 4 dagen extra, tot en met zondag 19 juli dus. Regeringspartij Vooruit willen het vaderschapverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Vandaag wordt de moederschapsrust wel verlengd voor de duur van het ziekenhuisverblijf. Maar bij vaders en meeouders blijft het beperkt tot 20 dagen. En daardoor moeten ze weer gaan werken of onbetaald verlof of ouderschapsverlof nemen om bij hun kind te kunnen zijn. Dat moet anders, vindt Vooruit-Kamerlid Anja van Robijs.

0: Het gaat er eigenlijk om dat papa's niet voor een onmogelijke keuze worden gesteld. Uw hoofd staat echt niet op werken wanneer dat je toch wel ook altijd moet bang afwachten, wanneer dat je elk moment kan opgebeld worden. Je wilt gewoon bij je kindje zijn, bij je partner of je vrouw zijn. En ik vind het feit dat ze dat niet kunnen echt niet meer van deze tijd.
1: De olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleert. Na onenigheid over de blokkade van de straat van Hormuz zijn er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran. En Michael van Drogenbroek, dat merken we meteen op de oliemarkt.
2: Ja, de prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen fors gestegen in de eerste handelsuren tot ruim $79 voor een vat. Omgerekend is dat zo'n €69. En dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten noteren die olieprijzen al langer op een hoog niveau. Na een piek begin april en zeker na het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was er wel een daling. Maar nu het geweld opnieuw oplaait, stijgen de prijzen opnieuw. En dat is uiteraard ook te voelen aan de prijzen aan de pomp bij ons. Daar zit altijd wel een dag vertraging op, dus de opstoot vandaag is nog niet merkbaar. Morgen zakken de prijzen zelfs een beetje, maar dat zal dus mogelijk tijdelijk zijn. Wie diesel tankt, die betaalt sinds vorige week opnieuw een maximumprijs van boven de €2 per liter.
1: Dankjewel, Michael. In Ter Apel, in het noorden van Nederland, zijn er de afgelopen dagen grote spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gisteren nog werd een man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Alle hulporganisaties hebben zich ook teruggetrokken uit het centrum. Jeroen Rijgaard, waarom loopt het daar nu zo uit de hand?
3: Wel, in elk geval niet omdat er plots veel meer asielzoekers zich komen aanmelden, maar wel omdat er niet genoeg uitstromen momenteel. Je moet weten, Ter Apel, dat is eigenlijk de registratieplek, een beetje te vergelijken met het klein kasteeltje vroeger bij ons. Bedoeling is dus dat je daarna naar een asielcentrum ergens anders in Nederland gaat, maar overal in Nederland waren er de laatste tijd heel veel protesten tegen asielcentra. Gevolg, er openen er niet genoeg en dus raken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. Heel wat mensen, vooral jonge mannen, kunnen op dit moment daar niet opgevangen worden en die blijven dus dagenlang daar in de buurt van het aanmeldcentrum kamperen in de hitte. Het is er ook warm en de sfeer is intussen blijkbaar dus zo grimmig dat organisaties als het Rode Kruis nu geen hulp meer willen bieden, omdat er dagelijks vechtpartijen zijn en zelfs regelmatig ook steekincidenten.
1: Dankjewel, Jeroen. Het staat nog niet vast wat de oorzaak was van de dodelijke brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 20 gewonden zijn nog in levensgevaar. Volgens getuigen was minstens 1 nooduitgang geblokkeerd en de brandbare isolatie aan het plafond zou de brand versneld hebben. Jeremy Besson was in de buurt van de bar toen het vuur uitbrak.
4: Wat ik daar zag was echt heftig. Overal kwamen ambulances, brandweerwagen, politie en militairen aan om hulp te verlenen. En ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald. Sommigen werden gewikkeld in folies en dan in ambulances afgevoerd. Na een kwartier en een half uur werden er witte schermen geplaatst waar de overleden slachtoffers werden gebaard en geïdentificeerd.
1: En die identificatie is nog altijd aan de gang. Het weer, enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag zouden de maxima weer zakken onder de 30 graden. We begonnen met de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Die is mogelijk aangestoken. 900 mensen zijn geëvacueerd. Al bijna 1000 hectare is in vlammen opgegaan. Meer op vrtnieuws.be.
5: Richting Antwerpen op de E17 nog altijd 1 uur file rijden tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. Naar Brussel op de E40 een half uur tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. Door een ongeval is de weg er grotendeels versperd. Antwerpse ring dan richting Gent. Ook een kwartier vertraging tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
6: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
7: Radio 2 Middag in Limburg.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Bjorn Verhoeven.
5: Een nieuwe week, nieuwe kansen en de temperaturen blijven heerlijk bij ons in Limburg. Hè? Erik is er ook weer bij over een goede 40 minuten.
9: Goedemiddag.
10: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Tegenwoordig, met deze temperaturen, lijkt het hier in Limburg ook wel een beetje op California. Lekker richting de 31, 32 graden vandaag. Radio 2. En als je dan zo buiten kijkt en je ziet die zon, dan denk je, ach, dat kan bijna niet waar zijn dat er overstromingen zouden zijn. Maar dat is wat er gebeurde 5 jaar geleden, deze week, op 14 en 15 juli. Exact in 2021, ja, waren er heel grote overstromingen. Weet je nog, Voeren was getroffen, Wallonië, echt alles stond onder water. En toen ontstond ook iets heel moois in Limburg. Enkele inwoners van Zonhoven richtten toen Zonhoven helpt Pep en Ster op en brachten hulpgoederen. Een van die initiatiefnemers 5 jaar geleden was Els Eerlijk. Els, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je herinnert je ongetwijfeld ook nog wat er gebeurde 5 jaar geleden.
1: Ja, dat is nog heel dichtbij.
0: Ja, ik weet dat jullie toen heel lang echt hulpgoederen hebben gebracht richting Pep en Ster. Wat had jij precies met die regio?
1: Dat was een beetje mijn functie als coach. Ik ben heel lang basketbalcoach geweest en ik had heel goede contacten nog met spelers en speelsters van Pep en Ster. En daar ben ik eigenlijk samen met hier in de gemeente zijn we dan, hebben we nagedacht hoe dat we eerst mensen privé konden helpen. Mm-hmm, en dat is dan overgegaan naar een actie voor scholen.
0: Ja, ze hadden echt alles kwijt. Hè? De huizen waren ondergelopen. Waar was het meeste nood aan direct, Els?
1: Nu, toen ik daar de eerste keer binnenreed, kwam ik in een spookstad aan. En wat hadden ze het meeste nodig? Overal waar je keek was hulp nodig. Dat zit nog als gisteren in mijn hoofd. Dus dat was niet te geloven hoe dat je daar die stad binnenreed. Overal waren huizen, puin, alles niet te geloven.
0: Vooral kleren hadden de mensen ook niet meer, eten. En vooral puinruimen, denk ik. Hebben jullie toen ook gedaan?
1: We hebben toen privé puin geruimd. Het water had tot een meter hoog gestaan. Hebben we dus er was ook geen stroom. Dus we hebben daar van Zonhoven uit generators naartoe laten gaan. 3 grote generators. En zo hebben we eigenlijk dan toch met hoge drukreinigers de huizen kunnen deels zuiver maken.
0: Ja, prachtig initiatief was dat. En ik herinner me ook leerlingen van een school daar in Zonhoven. Die hebben ook geld ingezameld, zodat dat overhandigd kon worden. Hè?
1: We hebben eigenlijk daar 3 scholen geholpen. We hebben de echte noodschool, de school die echt in het centrum van de overstroming zat, was La Providence. Daar bleef niets van over. En dan hebben we gedacht, als we de school helpen, dan helpen we de hele gemeenschap. En we hebben die school eigenlijk geholpen met een wederopbouw. Dus we zijn overgegaan naar containers en containerscholen. We hebben daar meubels in kunnen zetten. Dankzij heel veel solidariteit van Zonhoven, Hasselt. Dus hebben we daar toch wel heel mooi werk kunnen leveren.
0: Prachtig, inderdaad. En ondertussen zijn we 5 jaar verder, Els. Ja, heb je nog connecties daar? Is het allemaal onder achter de rug daar? Of?
1: Nu, de menselijke connecties blijven. Dus met die spelers heb ik dus heel geregeld contact. Met de school wat minder, maar ze houden ons wel geregeld up-to-date. Ze zitten nog deels in die containers en deels hebben ze al een gebouw kunnen opbouwen. Dus de helft van de school zit nu al terug in een gebouw. En de andere helft zit nog altijd in dezelfde containers.
0: Ja, je hebt ook contact gehad met de mensen daar. Ze gaan daar ook herdenkingen organiseren deze week.
1: Ja, ze gaan de 16e hebben ze de herdenking. Dus echt aan de rivier die overstroomd is. En wat ik bij toch wel een hele mooie vond toen ik de contacten had, is dat zij heel dankbaar zijn. En bij die feesten hangt niet alleen de Belgische vlag, maar hangt ook de Vlaamse vlag. Uit solidariteit en uit dankbaarheid en verbondenheid voor wat we eigenlijk toch gedaan hebben. Dat vind ik toch wel een hele mooie als herinnering uit die moeilijke periode.
0: En vooral bedankt aan jullie daar, Els, in Zonhoven met Zonhoven Help Pep en Ster, om die mooie actie op getouw te zetten 5 jaar geleden. Ik zou zeggen, wensen heel veel sterkte daar in Pep en Ster nog als je ze gaat bezoeken. En bedankt voor die herinnering nog eens.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: krijgt jouw stem voor VRT Zomerhit. Vergeet niet elke week je stem uit te brengen via VRT Max, de app die al lang moest gedownload hebben. De Limburgse jeugdbewegingen die trekken aan de alarmbel. De kinderen hebben veel te veel hobby's en is dus minder tijd om naar de jeugdbeweging te gaan. Zometeen meer erover naast Suzanne en Freek.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Suzanne en Freek, ze treden vandaag op in het Nederlandse Baren op Royal Park Live. En dat is niet zomaar een festivaletje, nee, eerder stonden ze daar op het podium. Level 42, Herman van Veen, Van Morrison en Tom Jones. Radio 2. Het gaat niet zo goed met sommige jeugdbewegingen. Want uit de Vrije Tijdsbarometer blijkt dat sinds 2023 het aantal leden dat een jeugdbeweging heeft gestaag daalt. KAJ Diepenbeek vreest zelfs voor hun voortbestaan. Hoofdlijster Jolien Drijkoningen. Jolien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoeveel leden hebben jullie nog?
1: Momenteel hebben we 32 leden.
0: 32, dat valt nog mee. Want je moet er 20 hebben blijkbaar om te kunnen blijven bestaan als jeugdbeweging.
1: Ja, om subsidie te krijgen van de gemeente moeten we minstens 20 leden hebben.
0: Oké, ja. Heeft het ooit al rond die 20 gedraaid dan, Jolien?
1: Twee jaar geleden hebben wij een winterfestival gedaan in januari. En toen hebben we 20 nieuwe leden gekregen. Dus dat was wel goed.
0: Dat maar, is een goede zet. Ja, voilà. Wat maakt KEJ zo anders als de Giro en de KLJ?
1: De activiteiten die we doen zijn ongeveer hetzelfde. Maar bijvoorbeeld, wij hebben activiteit meestal in de avond. Dus van de middelste groep en de oudste groep, die hebben activiteit van 6 tot 8. En van 8 tot 10 uur op zaterdagavond. En we zijn een kleine jeugdbeweging, dus iedereen kent elkaar. De verschillende groepen kennen elkaar ook, wat wel leuk is.
0: Ja, veel meer contact met elkaar. De KAJ staat voor de Katholieke Arbeidersjeugd. Kajotters worden jullie ook wel eens genoemd, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Voilà. Wat denk jij dat de reden is dat er steeds minder leden zijn in de jeugdbewegingen? Want ik kan me voorstellen, in de hoogdagen waren jullie toch met een honderdtal.
1: Ja, dat klopt. Kinderen hebben tegenwoordig veel meer jeugdbewegingen. Hobby dan vroeger. En we zijn in Diepenbeek ook met een achttal jeugdbewegingen. Dus er is veel keuze. En als je vriendjes dan bij een andere jeugdbeweging zitten, dan gaat hij misschien ook liever bij je vriendjes naar de jeugdbeweging.
0: Mm-hmm. En wat zijn de hobby's die ze bezighouden, de kids van tegenwoordig?
1: Voetbal, turnen, dansen. Zijn heel veel.
0: Oh, toch nog gelukkig actieve dingen buiten. Ik dacht gamen, online zitten.
1: Er zijn ook veel TikTok scrollen en zo.
0: Maar ja, toch bij deze een warme oproep om je nog in te schrijven voor de KAJ, de Kajotters van Diepenbeek. Dat jullie zeker niet aan die drempel van 20 leden komen. Hoe kunnen ze zich inschrijven?
1: Voor ons kamp kunt je nog inschrijven via onze website kajdiepenbeek.be. En dan willen we ook nog graag een oproep doen naar een nieuwe leiding. Als mensen interesse hebben vanaf 16 jaar, mogen ze altijd ons een berichtje sturen op Instagram of Facebook.
0: Voilà, zeg, om alle gemoederen daar te bedaren als het op het kamp zot loopt. Wanneer gaan jullie op kamp? Waar gaat het naartoe, Jolien?
1: We vertrekken 21 juli op kamp naar Aarschot.
0: Allee, voilà, zeg, verre verplaatsing vanuit Joppenbeek.
1: Ja.
0: Voilà, zeg. Wil je nog bij de jeugdvereniging? Of denk je dat is iets voor die kids van mij? KAJdiepenbeek.be of een jeugdbeweging in je buurt in Limburg. Want ja, die moeten we natuurlijk levend houden. Jolien Drijkoningen, dankjewel. En een fijn kamp alvast voor straks.
1: Ja, dankjewel. Heel veel bedankt.

0: de soundtrack van 1979. Deze Umberto Tozzi en Gloria. En wist je dat pas sinds 2019 deze plaat ook een hit werd in Amerika? Heel toevallig, de ijshockeyers van St. Louis. Die zaten in een café waar ze dit liedje hoorden. En sindsdien, na elke winst, draaien ze het. En zo werd het ook een Amerikaanse hit, Umberto Tozzi. Lily Allen onderweg, Queen en Isabelle Amer. Eerst al het nieuws uit je straat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: 11:01, goedemiddag. VRT Nieuws en Limburg met Fred Breuls. In het Mechelsbos in Maasmechelen is al zo'n 8 hectare in vlammen opgegaan. De natuurbrand was gisteravond rond 10 uur ontstaan. Tegen de ochtend had de brandweer het vuur geblust, maar de brand flakkerde in de voormiddag opnieuw op. Intussen is alles weer onder controle, dat zegt Karen de Smet van de brandweer Oost-Limburg.
1: Waar we nu nog ons werk aan hebben als brandweer, is het feit dat in dat Mechelsbos ook turflagen zijn. Dus het zijn de turflagen vooral die nu nog branden, nasmeulen, warmte in zich houden. En daar zijn we ons nu op aan het focussen om dat op te lossen.
0: Het is geen makkelijke brand om te blussen, dat zegt brandweerkapitein Dimitri Optenakker.
2: Ja, het is vooral handwerk. Hè. Je kan hier niet rijdend blussen, zoals wij dat noemen. De mannen moeten echt met slangen in het bos indringen. En dat maakt dat we heel veel manschappen nodig hebben. We hebben verschillende posten met verschillende boswagens die hier ter plaatse zijn, van waar we kunnen vertrekken. En we hebben regelmatig aflossing van de manschappen, zodat ze niet oververhit geraken met deze warme temperaturen.
0: De brandweer blijft nog de hele dag in het Mechelsbos en verwacht dat er ook de komende dagen nog zal worden nageblust. Over de oorzaak van de brand bestaat er nog geen duidelijkheid. In het centrum van Kinrooi is deze voormiddag een bus van de lijn tegen een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde nadat de bus over een rotonde op het kruispunt van de Breersteenweg met de Weertersteenweg is gereden. Volgens de politie is de chauffeur van de bus waarschijnlijk onwel geworden. Er zaten geen passagiers op de bus en de chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Er is wel veel stoffelijke schade. Door het ongeval was er ook veel verkeershinder. Een half uur geleden is de rotonde opnieuw vrijgemaakt. Sinds de zware overstromingen in Voeren in 2021 en 2024 zijn er al 3 waterbuffers aangelegd. En die moeten de streek beter beschermen tegen nieuwe wateroverlast. De buffers zullen het water in het stroomgebied van de Voer beter verdelen, zegt Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens.
3: Dat is een ruimte die je inricht om het water te kunnen sturen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Hè, dat je het water kan bijvoorbeeld opsplitsen over 2 waterlopen. Hè, je buffert het eerst en dan kan je sluizen openzetten, wat we daar gedaan hebben. Sluizen voorzien eigenlijk om water te kunnen sturen naar verschillende andere waterlopen om de druk te kunnen verdelen als het ware.
0: En naast de buffers zijn er ook bomen, hagen en houtkanten aangelegd die de erosie in het gebied moeten tegengaan. De brand afgelopen weekend aan de gascabine in de Beverlose Steenweg in Beringen blijkt dan toch aangestoken te zijn. Rond de cabine roken hulpdiensten brandstof, wat al een aanwijzing was voor brandstichting. Uiteindelijk is de meetkast naast de gascabine beter vernield. De cabine zelf raakte enkel beschadigd aan de buitenkant. De buurt moest niet ontruimd worden tijdens de brand en volgens de metingen van de brandweer is er ook geen gas ontsnapt. Deze namiddag wordt het zonnig met stilaan wat meer hoge wolken. In Limburg lopen de temperaturen op tot 31 graden. Meer nieuws uit Limburg in de app van VRT Nieuws.
4: En meer weer over 10 minuten met onze Erik richting Brussel op D40. 1 uur extra rijden tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Dat komt door een ongeval. De weg is daar grotendeels versperd. Naar Antwerpen op de E17 ook ruim een half uur tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. Op de E313 vanaf Ranst een half uur ook. Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de traditionele Kennedy-tunnel.
5: Radio 2. Radio 2 middag in Limburg.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Dionne Verhoeven.

0: alle reden om te glimlachen. En het is een nieuwe week hier bij Radio 2. Ik weet niet of je gisteren hebt geluisterd naar De Zandloper met collega Peter van der Veire. Die is zo goed aan elke zondag in de zomer te gast met een grote gast. En gisteren was dat Camille. Die dame heeft echt al veel meegemaakt op jonge leeftijd. Hè. Zo was haar oma een trotse vrouw, vertelt ze in De Zandloper. En die oma die leerde Camille om elke dag te genieten en hoe leuk het is om verzorgd en opgemaakt voor de dag te komen.
1: Ik weet nog, er was een hoekje in de keuken en dan had ze daar zo haar make-up, haar lipstick en haar blush en zo. En dan mocht ik altijd make-up bij haar opdoen en ik vond dat gewoon heel leuk.
2: Trotse vrouw?
1: Ja. Ik ging ook altijd naar de kapper en zo. En misschien vandaar dat ik van mijn tomboy-era naar dit era ben gegaan om haar te eren.
0: Nou, wil je het hele verhaal van Camille verder ontdekken, dan kan dat ook natuurlijk via VRT Max.

0: iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
3: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Elke dag telt voor twee.

0: we even weer terug. 17 jaar dankzij dit nummer. Het was mijn liedje op Chrysostomos zo. Op het einde, hè, zoals je een Chrysostomos show had. Mocht je altijd een themalied kiezen. Bij mij was dat deze. A Kind of Magic in de Staatsschool van Overpelt. Had jij dat ook nog, Erik, zo Chrysostomos de laatste 100 dagen?
1: Ja, dat hadden wij. Maar we hadden zo niet een themanummer. Nee.
0: Ook geen voorstelling dan, want dat was meestal met een show gepaard.
1: Ik herinner me dat ik toen een one-man-ding deed. Iets van toen, want zo weet ik nog dat ik toen gedaan heb. Maar het is al een beetje geleden in mijn geval. Hè.
0: Echt, ja?
1: Die laatste 100 dagen.
0: Fototoestellen bestonden ze toch al, Erik?
1: Er waren tekenaars in de zaal, ja. Ja. En schilders.
0: Het is ideaal weer om een mooie schilderij te maken met een blauwe lucht.
1: Ja, ik heb vanmorgen geen vinken gehoord. En waarom zeg ik dat? Omdat de weerspreuk zegt: hoort voor dag en dauw vinken luiden slaan en twinken in sloot en gracht, dan wordt de regen verwacht. Maar dus geen vinken gehoord in sloot of gracht. Dus die regen voorlopig geen sprake van. Trouwens ook in het weekend niet, maar daar kom ik zo dadelijk op. Eerst vandaag eens bekijken. Warm en zonnig vandaag met af en toe wat hoge wolken die het een beetje temperen. Daardoor wordt het maar 30, 31 graden in Limburg. En dat is overal, ook in de Voerstreek. De Voerstreek ligt in echt de warme lucht die vanuit Frankrijk onze kant op komt. Dus overal Limburg 30, 31 graden. Bij wel gelukkig een voelbare noordoostenwind die toch voor een beetje afkoeling zorgt dan. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Minima rond 17 graden op het platteland. 18, 19 in de steden. Morgen dinsdag doen we dat gewoon nog eens over. Zonnig, wat hoge wolken. Misschien een stapelwolk in de namiddag. En ja, het kwestie van volledig te zijn. Er is een hele kleine kans dat dat heel lokaal misschien een bui, onweersbui wordt. Vooral dan in Dardenne. Maar ja, je weet nooit dat er ook eentje tot in Limburg sukkelt. Dus kwestie van mezelf in te dekken, geef ik er dat maar even bij. Bij zo'n 31, 32 graden. En ook woensdag, donderdag, zonnig, 31, 32 graden. Die onweerskans die verdwijnt dan weer. Vrijdag zouden we tijdelijk wat meer wolkenvelden hebben. Maar ja, dat onweer waar we het over hebben gehad op het einde van vorige week, dat zou nu allemaal ten zuiden van ons blijven. Dus misschien vrijdag wat meer wolkenvelden, maar droog bij 29 graden. En de dagen daarna, zaterdag, zondag, maandag, droog, wisselend bewolkt, 23, 24 graden. Zoals de kaarten nu liggen, zeg ik er maar even bij, want ja, wie weet dat de volgende run het weer al een beetje anders is. Maar voorlopig dus geen onweerstoestanden in het verschiet.
0: Zullen we zelf ons gras moeten sproeien? Hè?
1: Ja, de droogte, hè. Ik was eens gaan kijken, er is deze maand 2 mm gevallen. Van de normale 77, dus ja, aan de droge kant.
0: Aan de droge kant.
1: Zacht te drukken.
0: Zoals onze humor, zeggen we dan, waarde Erik. Hè?
1: Ja, dat heb je echt.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Radio 2 Middag in Limburg.

0: hele tijd stil rond onze Isabella A. Maar ze heeft zich net zoals Madonna heruitgevonden met deze Smeek maar niet om mij. En met Isabella A werd het 10 voor 1. Schnippels in zat een hele goede middag. Smakelijk eten mocht je nog aan tafel zitten. En dit is Radio 2 Middag in Limburg. Met alles wat er hier leeft. Ja, wij zitten te genieten van de zon, misschien op een terrasje. Maar voor sommige studenten betekent de zomervakantie niet alleen ontspanning, maar ook voorbereiding op een tweede examenperiode. Ja, herkansingen, zeg maar. Hogeschool PXL wil in de zomer ook ondersteuning bieden aan die studenten die een tweede blok hebben, met de PXL Summer Coach. En die heeft het drukker dan ooit. Lore Bodaar, goedemiddag Lore.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wat doet een PXL Summer Coach eigenlijk?
1: Heel wat verschillende dingen. Gaande van, ja, studenten komen met vragen rond hoe studeer ik, hoe maak ik een examenplanning. Maar ook van, ja, ik weet eigenlijk nu niet meer goed wat ik wil studeren. Het was toch niet de juiste studie. Of paalangst, omgaan met stress. Het is heel uiteenlopend.
0: Ik kan me voorstellen, en dat komt allemaal bij jou. En je hebt het drukker dan ooit. Hoeveel studenten doen in zo'n zomerberoep op jou?
1: Goh, dat is een goede vraag. Er zijn er een heel aantal. Ja. Ik weet de cijfers nu niet van buiten, maar het zijn al drukke weken geweest.
0: Ja, en wat zijn de problemen die de meesten hebben? Waar spreken ze het meest over aan?
1: Ja, toch wel eigenlijk studiemethode toch hebben onderschat en dan eigenlijk nu gewoon niet weten waar te beginnen. Heel veel die 7 herexamens hebben, 10 herexamens. En dus gewoon, ja, niet weten waar te beginnen. En dan neem ik hun mee door de verschillende stappen en waar ze best op focussen.
0: Stap voor stap helpen, ja, toch elk vak onder de knie te krijgen. Want herexamens die zijn waarschijnlijk in het tweede deel van augustus.
1: Ja, klopt.
0: Maar toch zijn ze er nu al mee bezig.
1: Ja, er zijn een paar die al wel aan het studeren zijn, maar de meeste is het eerder gewoon nu tips, zodat ze iets later kunnen starten.
0: Ik kan me wel voorstellen, als je zo'n 7, 8 herexamens hebt, ja, dan moet je al beginnen, hè? In begin juli, als je het op 2 maanden erin, anderhalve maand erin moet krijgen.
1: Ja, idealiter misschien wel.
0: Ja, valasse. Lore, hoe kunnen mensen bij jou terecht? Want ik neem aan, ja, je moet student zijn van de PXL als ze jou willen spreken. Zit je daar dan nog op de campus, gans alleen de hele zomer?
1: Helemaal alleen. Nee, ik werk wel op afspraak. Dus ik zit in de BIEB, in de 11e linie. En de BIEB is ook geopend om te studeren vanaf de laatste week van juli. Dus dan kunnen studenten sowieso ook naar hier komen en ben ik ook aanwezig. En daarvoor, nu werk ik op afspraak enkel. Dus ofwel online, ofwel in de BIEB dan.
0: Alles via de website van PXL. Ik wens ze heel veel succes, Lore. Sleur ze erdoor, onze Limburgse studenten daar aan de PXL. En alles komt goed, hè? Denken we dan maar.
1: Oké, zeker en vast.

gedachten. Als je bij die wandeling met Mark Cohn, Walking in Memphis. Je kan nog een lekkere wandeling in de Limburgse bossen maken. En als je hier blijft, dan krijg je een gratis tripje cadeau richting Blankenbergen. Want zometeen schakelen we weer terug naar Radio 2 aan zee.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De zware bosbrand nabij Parijs is mogelijk het werk van pyromanen. De hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten doen de olieprijs weer stijgen. En in Nederland zijn er spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer is verstoord. Frank Renaud vanuit Parijs.
1: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken, suggereerde de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, die het gebied vanochtend bezocht.
2: On a eu 32.000 hectare.
1: Afgelopen weken is in heel Frankrijk al 32.000 hectare verbrand. En dat is meer dan in de hele zomer van vorig jaar, zei de minister.
0: In het Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand is uitgebroken. Zo'n 8 hectare natuur is intussen verwoest. Er waren vanochtend nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu onder controle. De brandweer focust zich nu op de turflagen in de grond die nog branden of nasmeulen. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug, dat meldt de Franstalige krant Sud-Info. De man was mee als fourier om te koken op het kamp. Volgens Sud-Info had hij geprobeerd om in de Virois te springen, maar is hij op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
3: In Virouanval is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jonge man van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn mede-fouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
0: Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen extra tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxonWeb. Daarom geeft de fiscus 4 dagen extra tot en met zondag 19 juli. Regeringspartij Vooruit wil het vaderschapsverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Vandaag is het zo dat de moederschapsrust wel verlengd wordt voor de duur van het ziekenhuisverblijf, maar bij vaders en meeouders blijft dat beperkt tot 20 dagen. Daardoor moeten zij weer gaan werken of onbetaald verlof of ouderschapsverlof opnemen om bij hun kindje te kunnen zijn. Dat moet anders, vindt Vooruit-Kamerlid Anja van Robijs.
4: Je kan echt niet verwachten van papa's dat ze op die zware, intense periode gaan werken. En nu worden die voor een onmogelijke keuze gesteld. Dus wat wij willen is dat geboorteverlof verlengen. Het voorstel houdt concreet in dat het verlengd wordt tot 4 maanden. Zodanig dat je al tenminste die 4 maanden in plaats van 20 dagen bij je kindje kan zijn in het ziekenhuis.
0: Vooruit gaat nu op zoek naar steun van de coalitiepartners om hun voorstel te kunnen.

0: realiseren. De olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleert. Na onenigheid over de blokkade van de straat van Hormuz zijn er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran. En Michael van der Hogenbroek, dat merken we ook meteen op de oliemarkt.
1: Ja, de prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen fors gestegen in de eerste handelsuren tot ruim $79 voor een vat. Omgerekend is dat zo'n €69. En dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten noteren die olieprijzen al langer op een hoog niveau. Na een piek begin april en zeker na het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was er wel een daling. Maar nu het geweld opnieuw oplaait, stijgen de prijzen opnieuw. En dat is uiteraard ook te voelen aan de prijzen aan de pomp bij ons. Daar zit altijd wel een dag vertraging op, dus de opstoot vandaag is nog niet merkbaar. Morgen zakken de prijzen zelfs een beetje, maar dat zal dus mogelijk tijdelijk zijn. Wie diesel tankt, die betaalt sinds vorige week opnieuw een maximumprijs van boven de €2 per liter.
0: Bedankt, Michael. In Ter Apel in het noorden van Nederland zijn er de afgelopen dagen grote spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gisteren werd de man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Intussen hebben alle hulporganisaties zich teruggetrokken uit het centrum. Jeroen Rijgaard, waarom loopt het daar nu zo uit de hand?
2: Wel, omdat er gewoon te veel mensen zitten, maar dat komt niet omdat er zich meer asielzoekers komen aanmelden, wel omdat er niet genoeg uitstromen. Je moet weten, Ter Apel is een registratieplek, een beetje zoals het Klein Kasteel vroeger bij ons. Bedoeling is dat je daarna naar een asielcentrum ergens anders in Nederland gaat, maar ja, overal waren er in Nederland de laatste tijd veel protesten tegen dat soort opvangcentra. Er openen er niet genoeg, dus als gevolg daarvan. En dus raken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. Heel wat mensen, vooral jonge mannen, kunnen nu niet opgevangen worden daardoor en blijven dus dagenlang in de buurt van het aanmeldcentrum hangen. Het is er ook enorm warm. En de sfeer is dus blijkbaar ja, zo grimmig dat organisaties zoals het Rode Kruis nu geen hulp meer willen bieden omdat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Want er zijn bijvoorbeeld dagelijks vechtpartijen en er waren zelfs verschillende steekincidenten.
0: Dankjewel Jeroen voor je uitleg. Weer enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er dan kans op een onweersbui. Maar vanaf vrijdag zouden de maxima onder de 30 graden zakken. We begonnen met een grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Die werd mogelijk aangestoken. 900 mensen zijn geëvacueerd. Al bijna 1000 hectare is in vlammen opgegaan. President Macron zegt dat alle middelen ingezet worden. Meer op vrtnieuws.be.
3: 6:30. Goedemiddag naar Brussel op de E40. Een half uur extra tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E17. Een half uur tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. Ook op de E313 bumperen vanaf Massenhoven een half uur. Op de Antwerpsring richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn kleiner.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: We hebben de zon, we hebben de zee. Er is al enthousiast volk voor de radiostudio hier op de pier in Blankenbergen. En Maxime en Babette komen straks op bezoek. Dus ja, dat wordt hoe dan ook een heerlijke maandag. Welkom. VRT.

Level 42, Running in the Family. Het is en blijft thuiskomen hier in Blankenbergen. Week na week. Stevig windje hier vandaag trouwens. Een goede zeebries. De gele vlag hangt uit. Maar ook zo fijn om de vertrouwde gezichten weer te zien. En die line-up deze week. Al die artiesten die hier weer op het podium zullen staan live bij Radio 2 aan Zee. Dat is fenomenaal. We hebben K3, Barbara Dex, Milk Inc. Een stukje van de Like Me cast. Meteor, Stan Belle, Gary Hager ook. Check het zeker allemaal op VRT Max om te zien wie wanneer dat je niks mist. Want dat zou echt wel zonde zijn.

0: Lisa Dalbo. Ja, strip ook, hè? Dat is het beste wat je kan doen met deze temperaturen. Liefde is een kaartspel. En dadelijk Yannick Bovy in je radio.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel.
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: Het geluid van Yannick Bovy.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En daarvoor spoelen we even terug naar vorige week vrijdag. Dan stond hij hier nog in deze studio, Yannick Bovy. En hij heeft toen nog eens goed uitgelegd waar dit lied over gaat. Wat die faithful friend precies betekent.
2: Over van jezelf houden. Geen validatie zoeken door de ogen van anderen. Dus jezelf niet constant vergelijken met anderen op Instagram, social media. Het is een mentale boost voor mensen die van alles hebben meegemaakt. We maken allemaal problemen mee in ons leven. En we moeten daarmee aan de slag. En vooral mild zijn voor jezelf en van jezelf houden. Dat is zo belangrijk.
0: Ja, en Yannick Bovy was dan wel hier bij ons in Blankenbergen. Maar als je moet kiezen tussen de zee of tussen het bos, is de keuze snel gemaakt?
2: Goh, ik ben eigenlijk meer een bosman. Onder de bladeren, dat is altijd nog ietsje frisser. Zo. En ja, dat zand, dat kruipt dan tussen allerlei spleten en tenen. En geplakt helemaal uit de zee komt. Maar ik vind de zee wel charmant en leuk. En de pot mosselen, dat smaakt hier ook altijd beter dan in het bos.
3: Radio 2.

0: The Cardigans en La Fool is muziek uit Zweden. Dat zijn de 90s. Er zijn ook twee versies gemaakt van de videoclip. En de tofste vind ik, dat is die met die beelden uit de film Romeo en Juliet. In verwerking natuurlijk met Leonardo DiCaprio. Ik heb hier ook de nieuwste van Christophe speciaal voor jou meegebracht. Komt er dadelijk aan. Eerst even kijken, er is een sterretje. Voilà, dat wil zeggen een update op de weg. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Zelk. Door een defecte vrachtwagen daar op de rechte rijstrook. Naar Brussel aanschuiven op de E40, 10 minuten extra vanaf Ternat. Naar Antwerpen op de E17, een half uur tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Doorwerken kan je er alleen over de zijrijweg. En ook op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten bumperen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn klein.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Het kan zijn dat jij nu ergens in een stukje van die grote wereld aan het luisteren bent. Laat gerust weten via de Radio 2-app waar dat is. Maar als het even kan, kom naar Blankenbergen. Het is hier tof. De fans van Maxime die staan en zitten al klaar. Het is hier leuk, je vrienden. Ja! Ah, voilà. Het is met petjes en zonnebrillen op. Meegenieten van alle fijne optredens van ons Radio 2 ballenbad dat dadelijk weer open gaat. We hebben die glijbaan van de vrienden van Ketnet die je kan komen uitproberen. We hebben zelfs een smeerpaal met gratis zonnecrème. Moet je daar ook al niet aan sleuren? Handig toch?
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een

0: deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
0: Radio 2.

0: Een paar jaar geleden, toen de zomer nog niet zo heet was, stond ze hier in Blankenbergen met wel heel weinig kleren rond haar lijf, die Zara Larsson. Maar zo'n sympathieke madame. Echt heel, heel tof allemaal.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerheet Backstage.
0: Antar Latafin uit Voorst. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Antar, dat is een bijzondere naam.
2: Ja, absoluut. Marokkaanse afkomst.
0: Kijk, uniek. Volgens mij lopen er geen 5 Antarren rond hier in België.
2: Nee, dat is ook zo. Maar ja, we moeten een beetje uniekheid hier brengen. Hè.
0: Zeker.
2: Dus, voilà.
0: Het zal wel zijn. Antar, hoe gaat het met jou vandaag?
2: Fantastisch, de zon schijnt. En ja, dat is altijd fijn natuurlijk. Hè.
0: En je hebt huiswerk gemaakt. Dat vind ik heel tof, Antar. Je hebt gestemd op VRT Max. Is het de eerste keer of de tweede keer dat je al stemt ondertussen?
2: De tweede keer. Och, elke week ben ik van de partij.
0: Maar echt zalig. Want sinds gisteren, voor zij die het niet zouden weten, kan het. Hè. Elke zondag kan je opnieuw stemmen voor jouw favorieten. En dan ben ik heel benieuwd, met zo'n unieke voornaam, heb jij ook een unieke keuze gemaakt, Antar? Jouw top 3, kom er maar mee op de proppen.
2: Jawel, dus op 3 heb ik Line gezet. Omdat ik zoiets heb van, ja, nieuw talent, dat moet altijd gespoord worden. En het is een bangelijk nummer. Dus daarom heb ik haar op nummer 3 gezet.
0: Line de Douw, plankgas.
2: Ja,
0: ja, zaterdag exact. Was ze er ook bij. Hè? Vlaanderenfeest in Antwerpen, heb je het gezien?
2: Ja, ik heb thuis gekeken. Jammer genoeg niet op de grote markt.
0: Nee, maar ze was goed. Hè? Dat is echt, ja, moeten we in doog houden, Line de Douw. Op 2?
2: Absoluut. Op 2 heb ik Gert en James gezet, Madi Wodo. Omdat ja, het weekend vieren, ja, er is niks beters dan dat natuurlijk. En ik vind dat zij dat ook fantastisch doen.
0: Zeker. En dan? Geroffel, voor jou nummer 1.
2: Uiteraard de meiden van K3 met de zomer van Oyalele.
0: Waarom uiteraard, Antar?
2: Ja, wie houdt er nu niet van K3? K3 is vrolijk, K3 is zomer, K3 is feest. En het zou natuurlijk ook geweldig zijn als ze na 10 jaar eindelijk terug die zomerrit in wacht slepen. Dus daarom de zomer van Oyalele om het leven te vieren.
0: Ze komen dat hier morgen live zingen in Blankenbergen. Kan ik jou overtuigen om vanuit Voorst naar de zee, naar Blankenbergen te komen?
2: Ah, wel, misschien wel. Ik ga mijn best doen.
0: Goed. Maak je even kenbaar. Kom zwaaien hier aan de pier, onze Radio 2-studio. En zeg dan, het is hier met Antar. Hè. En dat zou ik tof vinden. Dat zou ik heel leuk vinden. Sowieso, dankjewel voor jouw stem. En misschien tot morgen, Antar. Fijne dag nog. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Ja, Wim Soetaar, er zijn duizend manieren, maar er is maar één manier om jouw stem uit te brengen voor VRT Zomerhit. En dat is via VRT Max.
1: Dit is één van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

at the world. Snow Patrol in je oren. Wel, dan mag ik het ook hebben over kerstmis. Dat feestje dat wij gaan organiseren op 8 november, want vanaf dan zijn wij al in kerststemming. Moest er daar net al aan denken met Yannick Bovie in de radio. Dat is een beetje de leader of the gang van Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Dat is niet alleen een mond vol, dat is een best of. Een allerlaatste keer de mooiste Red Pack Evergreens in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Sowieso de moeite met ook Helmut Lotti, Lies, Kleinmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex mee op het podium. Dus die datum, onthoud die, 8 november. Er is een middag- en een avondshow, dus kijk even in je agenda wat het best past. En je reserveert gewoon nu al je tickets via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Het is bijna 2:05 en dit is Anita Wurts.

Anita Ward, Ring My Bell. We hebben ook een bel aan onze achterdeur. Bijzondere constructie hier in Blankenbergen. En die bel is gegaan daarnet. Jawel, dus het is een feit. Maxime en Babette zijn gearriveerd. Kim de Hertog uit Soersel die stuurt nog door via onze Radio 2-app. Oh, ik kan er vanmiddag niet bij zijn nu Maxime en Babette langskomen. Ik ben normaal gezien overal waar Maxime optreedt. Dus dank je wel voor die live beelden straks via VRT Max. Zo kan ik toch

0: luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Maxime doet het ook deze zomer met de beproefde en vooral gesmaakte zomerheetformule samen met een Nederlandse zingen. Alle details straks na 2 uur.
2: Elke dag telt voor 2. BNT Radio 2.
3: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info. De man was mee als fourier om te koken op het kamp. Volgens Sud-Info had hij geprobeerd om in de Virouin te springen, maar is hij op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
4: In Virouinval is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jonge man van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn medefouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons waar nodig.
3: In Gent kan je vanaf 13 augustus een maand lang op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en goedgekeurd. Er zullen geen redders zijn en zwemmen is dus op eigen risico, zegt schepen van ruimte Joris van den Broeke.
5: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar niet inzwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken, er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico. Bovendien is de zone waar je mag zwemmen strikt afgebakend. Je mag niet buiten die zone zwemmen en ook dat is een belang van de veiligheid.
3: Op een van de plekken waar je binnenkort mag zwemmen kwam vorige week nog een jongeman van 19 in de problemen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel op tafel leggen om de toegang tot sociale media voor minderjarigen te beperken, gekoppeld aan leeftijdsgrenzen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen van experten een rapport dat als basis moet dienen voor dat voorstel. De experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De komende tijd wil de commissie bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Maar de verandering zal tijd vragen, zegt von der Leyen. Net zoals dat ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
6: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight, but when it comes to our safety, it is always worth it.
3: Het weer. Het is warm met enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig toch en tot 32 graden in de Kempen vandaag. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag zouden de maxima onder de 30 graden zakken. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Bijna 3:03, goedemiddag op de binnenring rond Brussel. 20 minuten extra tussen Dilbeek en Zellik. De weg is daar vrijgemaakt. Ook naar Brussel nog aanschuiven op de E40, 20 minuten vanaf Ternat. Naar Antwerpen 20 minuten file op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Doorwerken kan je er alleen over de zijrijweg. En ook op de E313 vanaf Randst aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn kleiner.
7: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Texas en Summer Sun. We kunnen zeggen dat het mooi weer is in Blankenbergen. Het is hier met petjes en met zonnebrillen. Goeie zeebries ook wel. Doet wel deugd, moet ik toegeven. En mocht je toch op een plek zitten, ja, waar de hitte je iets te veel wordt. De cinema kan je altijd verkoeling vinden. En naar het schijnt is die nieuwe Toy Story echt wel de moeite. Ik heb Lieven van Gils dat horen zeggen. En ik geloof Lieven altijd op zijn woord. Dus Toy Story 5 is een aanrader. En dan hoor je ook deze muziek van Taylor Swift.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Maar ja, natuurlijk kennen we deze twee hier.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Maxime en Babette, welkom in Blankenbergen. Dankjewel.
2: Ja, hallo, hallo, hallo.
0: Zeg, en proficiat met de nominatie. Ja. Hoe voelt het om officieel een van de 20 kanshebbers te zijn, Babette?
3: Ja, voor mij is het wel echt heel erg speciaal. Ik krijg er niet heel veel van mee, maar om nu voor als eerste de zomerhit te hebben, vind ik wel echt, die heb ik in de pocket alvast. Die nominatie
2: dat
3: nog.
2: Dat is de nominatie al.
0: Helaas, helaas. Een gretige Nederlandse, zo hebben we dat graag. Dat is... Zeg Maxime, ik ga er dan vanuit dat jij het nieuws aan Babette verteld hebt.
2: Dat ze genomeerd als zomerhit?
0: Ja.
2: Nee, jullie hebben het nieuws verteld.
0: Is dat zo? Ja, ja, oké, we hebben het bekendgemaakt, maar ja, als je dat dan hoort, veronderstel ik dat jullie even gebeld hebben, of hoe gaat dat dan?
2: Ja, FaceTime,
0: videobellen, faxen?
2: Babette, wat ga je aandoen dat we een beetje matchy aankomen? Dat is denk ik het enige. Nee, ja, we hebben elkaar wel gesproken natuurlijk dat we vol op de strijd gaan zetten in deze nominatie. Maar het is wel een, ik moet zeggen, ik heb er al 5 keer aan meegedaan, dat is mijn 5e keer.
0: Ja.
2: En het is wel een hele stevige pullen.
0: Als in hele stevige concurrenten.
2: Stevige concurrenten, ja.
0: Pomelien doet niet mee dit jaar.
2: Dus er kan al iemand
3: hebben
2: winnen.
3: Ja, we hebben kans.
0: Heb je ook een klein beetje gevloekt, Babette? Zo van, potverdorie, dat wordt weer een zomerkilometer vreten?
3: Een beetje. Maar ik vind het is voor het goede doel. Dus ik ben hier met alle liefde.
0: Maxime, jij krult je neus.
2: Je hebt al 3 uur naar hier gereden.
3: Ja, ja, nu al.
0: Het
3: is een lange rit.
0: Maar het is er niet aan te zien. Je straalt.
3: Dank je wel.
2: Dat is waar.
0: Het is prachtig. Maxime, beschrijf even hoe Babette eruit ziet.
2: Babette heeft ze heeft me de term ook al gezegd, een jorts aan.
3: Ja,
2: een jorts is een driekwartsbroek.
3: Ja.
2: Als ik dat aandoen, noemt mijn vader dan vissersbroek.
3: Okay.
2: Als jij dat aandoet, is dat heel mooi.
3: Is dat
2: heel
3: fashion?
2: Heel stijlvol.
3: Dank
2: en
3: u.
2: En ze heeft een heel mooi geel topje aan.
3: Ja.
2: En ik zie eruit als de Backstreet Boys.
3: Ik vind je schoenen wel echt heel leuk.
2: Met matroos...
0: maagdelijk wit.
2: Matroos schoentjes.
0: Ja, dat wel. Maar voor de rest maagdelijk wit.
2: Ik zie hier heel veel mensen lachen. Is het niet stijlvol? Ah, ja, dank je wel.
0: Zeg, Babette, je zei daarnet al van, goh, ja, zomerhit. Is Nederland ondertussen mee met het concept, met het gegeven, hoe het marcheert allemaal?
3: Ik denk het wel. Ik denk steeds meer. En ik denk dat de Nederlanders nu ook wel weten dat ze mogen stemmen. Of kunnen stemmen. Ik zet in ieder geval wel iedereen in.
2: Ik denk dat de Nederlanders vooral jaloers zijn dat die niet zo'n programma als Radio 2 Zomerhit hebben.
3: Absoluut.
2: Dat denk ik.
0: Het zou wel zijn, we mogen toch nog een beetje uitblinken in iets, hè? Hela, ka-ching, ka-ching. De fans die zijn er mega enthousiast. Ga ze gerust begroeten en dadelijk praten we verder.
2: Super.
1: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: Amai, alors on danse. Zeker dat, dansen, zingen.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Straks om 3:30 aan de pier gebeurt het allemaal met Maxime en Babette live bij Radio 2 aan zee. Zeg maar, wat een weekend heb je achter de rug, Maxime?
2: Ik heb een heel tof weekend achter de rug, ja, klopt.
0: Ook van dansen en zingen, maar op ook een heel van... bijzondere gelegenheid.
2: Ja, klopt. Mijn broer is gisteren, was het? Nou, gisteren.
0: Welke gisteren was het zondag.
2: Eergisteren getrouwd. En dat was heel leuk. Dat was eerst een kerkelijke trouw en daarna een feestje. Ze wouden het eigenlijk een zo intiem mogelijke trouw ooit houden. Dus ze hebben ook heel weinig mensen uitgenodigd. Dus dat was fantastisch dat Helen daar ook een artikel van had gemaakt. En dat plots in de krant kwam.
0: Natuurlijk, als jij, mag ik dat zo zeggen, je strot opentrekt, dan, ja, dat gaat door merg en been. Want dat was ook de titel op Helen en mensen in de kerk.
2: Het was heel lief,
0: gezongen.
2: Dat klopt. Ik heb gezongen in de kerk voor mijn schoonzus en mijn broer. En het heeft duidelijk een aantal hartjes geraakt. Dus daar ben ik wel dankbaar voor.
0: Was dat moeilijk?
2: Nee, ik vond het eigenlijk totaal niet moeilijk.
3: Was je ook niet zenuwachtig?
2: Ik was niet zo zenuwachtig. Maar ik probeer niet te kijken naar mijn broer, want die was zijn ogen aan het uithuilen. Dus, dus ik probeerde gewoon rechtdoor te kijken. Maar ik wou dat vooral heel goed doen voor mijn schoonzus en mijn broer.
0: Ja, ging door merg en been in de kerk. Is dat moeilijk nu? Want jouw broer, Jovan, is een hele goede vriend ook van jou. Heb je nu het gevoel van, ik ben hem een beetje kwijt nu dat hij getrouwd is?
2: Nee. Allee, ik weet dat... die zijn al lang samen en dat is een andere manier, maar ik ga die nog steeds blijven stalken elke dag. Die van mij komt die niet af.
0: Heerlijk. Babette, je weet, ja, eens je aan Maxime kleeft, je komt er niet gemakkelijk vanaf.
3: Nee, onkruid.
0: Heerlijk. Dat vergaat niet. Nee. En dadelijk, ja, dan gaan we die geweldige single, hoe dan ook, nog eens op de radio draaien. Hè.
2: Super.

0: De Bee Gees en Tragedy, mini-tragedietje hier in Blankenbergen, want de familie van Babette heeft kunnen stemmen daar in Nederland op VRT Max. Maar vorig jaar was dat niet het geval, of lukt dat niet altijd, sturen sommigen via de Radio 2-app door. Dus hoe zit dat precies? We gaan dat uitzoeken. Meekijken kan sowieso via VRT Max. Als je er zoals Kim de Hertog uit Soerstel niet bij kan zijn als je moet werken, maar wel stiekem kan meegenieten straks om 16:30. En ook Imke de Lange uit Blankenbergen stuurt al door. Dag Maxime en Babette, heel veel succes. Jullie gaan dat goed doen. Helaas ben ik aan het werk, maar mijn radio staat vol een bak hier thuis.
1: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest. Met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Radio 2.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes. De Hungry Eyes die naar de Boule de Berlin kijken. Die je kan kopen hier op het strand. Babette, kennen ze dat in Nederland ook? Boule de Berlin?
1: Nee, ik niet in ieder geval.
2: Weet je niet mijn boerde? Zie je, ik ben stotterend op de mee.
0: Nee, een Boule de Berlin. Zo'n rond gebakje.
1: Oh, met
0: suiker.
1: En
0: ja, rond of confituur. Ja.
1: Die ken ik wel.
0: Maar waarom wordt dat verkocht op het strand? En komt dat echt uit Berlijn? Aha, dat ontdek je in de podcast Mysteries van Vlaanderen op VRT Max.
3: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Natuurlijk, er zijn ook hongerige ogen, zie ik hier, die naar Maxime kijken. Dat lekkere stuk, Babette, waarmee je zingt deze zomer. Je hebt hem ingeruild voor Meteor.
1: Ja.
0: Duetje.
1: Zeker.
0: Een paar jaar geleden.
1: Ja.
2: Ja, jongens.
4: Meer als toen zijn we dan.
1: Dat is de auditie.
0: Kan hem het of kan hem het niet, jongens?
2: Kies al baard in de keel.
0: Hoe anders is het zingen met Maxime in plaats van met Joris Meteor?
5: Nou.
1: Ja, brandlos. Nee, qua zingen, ja, niet per se heel anders. Maar het is wel een stuk gezelliger. Hey! Ja, ik maak hem nog af.
0: 5 jaar geleden was het.
1: Ja.
0: Je weet ondertussen hoe dat dan is. VRT Zomer heet Plankenbergje, hier zijn. 21 weken draaien jullie ondertussen mee aan de top. Dat is toch wel heel straf, hè?
1: Ja, dat is wel bizar. Ongelooflijk. Wel leuk. Ja.
0: Radio 2 top 30, de Vlaamse 30. Eergisteren nog, respectievelijk op nummer 4 en 2. Hoe voelt dat? Buiten zot en waanzinnig.
2: Ja, ik moet zeggen, het is gewoon een gek gevoel dat wij eigenlijk zo de eerste keer dat we de studio binnenkwamen meteen dat liedje hebben gemaakt. Ja. Dat was bijna al helemaal af.
1: Ja.
2: En dat was zo een gek gevoel dat je zo goed kunt klikken en dat dat nummer dan niet alleen voor ons mooi is, maar duidelijk voor
1: iedereen.
2: Een heel groot deel van Vlaanderen mooi is. Dat vind ik vooral mooi.
0: En hoe kwam dat dat dan zo snel af was?
1: Ja, nou ja, precies wat je zegt. Het klikte gewoon en muzikaal. Het flowde eruit en ochtends om 9 uur kwamen we daar binnen en om 5 uur hadden we gewoon die hele song af.
2: En het is zo mooi om zo, Babette had een verhaal om te vertellen. En soms is het mooi als je een verhaal meteen kunt vertolken in een liedje. En dat is vooral iets heel magisch dat zo op een snelle manier kan gebeuren. En dat gebeurt niet snel. We maken allemaal dingen mee, maar om dat zo simpel en rustig neer te pennen, dat vind ik vooral leuk.
1: Ja,
2: en dat was
1: mooi
2: gebeurd bij dit nummer.
0: Ja, de korte samenvatting van jouw verhaal dan, Babette.
1: Mm-hmm. Mijn break-up bedoel je? Ja, precies. Ja, het is inderdaad wel autobiografisch. We hebben sommige zinnen wel een beetje aangepast. Dat is niet volledig mijn verhaal. Nee. Maar mijn hart die zit er inderdaad wel in. Ik kwam net uit een break-up, dus
0: moest er even uit.
1: Dat moest eruit. Ja.
0: En wat dat betreft vullen jullie elkaar dan heerlijk aan.
1: Ja,
2: dat
1: absoluut.
2: Dat vind ik zeker waar.
0: Ja. Goh, heel fijn om dat ook in onze oren te krijgen natuurlijk. Jullie zijn wel omgeven door de concurrentie in de hitlijsten. Op nummer 1, als ik dan kijk naar die Vlaamse 30, Aaron Blommaert, Zoe Levi.
1: Ja.
0: Nummer 2 staan jullie, 3 Meteor. Je zei het er net al, Maxime, het is stevige concurrentie. Voor wie hebben jullie meeste schrik? Wie zou de grootste concurrent kunnen zijn in dit VRT Zomerhit-verhaal?
1: Ja, voor mij is dat
2: Geert Verhulst en James Cook. Toch? Dat is wat je zei. Geert Verhulst en ik zei James
1: Samsung.
2: Cook. Ik denk dat die twee de grootste concurrentie gaan zijn. Echt, dat meen ik.
1: Oké.
2: Okay. Ik denk dat die twee.
0: Babette, jij wou iets anders zeggen.
1: Ik weet niet. Ik ga met je mee.
0: Nee. Zeg eens eerlijk jouw gedacht.
1: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een Nederlander en er zit nog een Nederlandse supergoeie zangeres in. Dus voor mij is dat inderdaad wel dat ik denk, dat is spannend. Dat gaat over Zoe en Aaron dan natuurlijk. Ja.
2: Ik denk toch dat Geert het meeste kans maakt.
0: Ja. Nu, sowieso, je hebt hem al gewonnen 2 jaar geleden. Wat? Maxime, die felbegeerde zomerhit-trofee met die andere Nederlandse, Hannah May, als het mee zit, nog eens dit jaar.
2: Mm-hmm.
0: Hoe graag wil je het?
2: Oh, ik moet zeggen, ik gun het jou, Babette.
1: Ja, dank je.
2: Ik gun het jou.
1: Maar jezelf ook.
2: Ik gun het mezelf ook.
1: Ja.
2: Dat is ook heel niet onbelangrijk. Nee, het zou wel heel mooi zijn. Je doet natuurlijk wel mee, zoals jij zegt. We zijn hier 8 weken aan het proberen stemmen te ronselen. Kom hier een aantal nummers zingen, soms wat promo doen. Dus dan is het ook fijn om zo die kers op de taart te krijgen.
1: Ja.
2: Na zoveel fantastische plays op de radio is het toch wel tof om die bevestiging te kunnen krijgen van heel het land.
0: Dus stemmen.
2: Ja, stemmen.
1: Krijg je ook een fysieke award?
2: Ja, je krijgt een fysieke award.
1: Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk voor mijn kast.
2: En ik heb die niet meer.
1: Nee. Dus...
2: Ik heb hem gegeven aan de makers van de song. Companions.
1: Ach, wat lief.
2: Ja. Heel veel mensen vergeten vaak de achter de scherm ook. Heel veel mensen werken aan een liedje. En het leek mij een mooi moment om die jongens ook in de kijker te zetten.
0: Ah, prachtig.
2: Maar kijk, dit jaar houden wij hem bij.
0: Ja. Hoe dat dan zit, ja, maak daar nog even ruzie over. Straks. Sowieso, ja, jullie zijn er hoe dan ook bij VRT Zomerhit. En dat is wat telt. Zo.

0: Maxime en Babette horen en zie je straks om 3:30 live bij Radio 2 aan Zee. En jij kan hoe dan ook meegenieten via VRT Max. Naar Brussel, 10 minuten extra op D40 vanaf Ternat. Ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen, 20 minuten vertraging op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. En 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen zijn kleiner.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Deze Stef Bos was gisteren jarig. Wat een wonder van een vrouw. Ik kan dat perfect onthouden, want mijn papa is ook jarig op 12 juli. Papa is er 72 geworden en Stef Bos 65. Dat is een mooi getal, hè? 65. Iets om dit najaar nog te vieren bij Radio 2. Olala, lijkt me, want dat moet niet per se altijd op dezelfde dag gebeuren, toch?

0: de beste zomerdeals.
1: De korting geld voor de meest getoonde prijs.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

Blue en All Rise. VRT Zomerhit in Blankenbergen aan de pier. We delen het plein deze zomer weer met heel wat fijne partners. En ook met onze fijne vrienden van Ketnet. Hun studio, de enige echte Hallo Kroket studio van Ketnet, staat hier vlak naast de onze. Ook vanavond om 6:30 kan je de live opname bijwonen. Samen met Ketnet rapper Thomas. Thomas de Smet is vandaag aanwezig. Maar er is meer. Het is echt heel tof nieuws. Want nu zondag is er hier Kids at the Pier in Blankenbergen. Het is een familiedag met op de affiche K3, DJ Ketnet en de Ketnet Band. Volledig gratis, tenzij je echt het allerbeste zicht wil hebben. Helemaal vooraan in de Golden Circle, echt vlak voor het podium. Die tickets bestel je nu op visit-blankenbergen.be. Nu zondag 19 juli dus. En volgens mij is het ook het moment dat er een mini-ketnetter zou moeten geboren worden nu elk moment. Als het al niet gebeurd is, want ze is uitgerekend voor nu in juli. Deze hoogzwangere Lissa Lewis. Misschien is ze nu wel aan het bevallen. Hoe zou dat zijn?

0: Bob Marley, Aaron, Lion, Zion.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Zion van Like Me, Sam met de reeks, die is er al geweest samen met Oscar, met Pieter Vrijs. Maar ze komen terug, jawel. 29 juli wordt de tweede tv-show van VRT Zomerhit opgenomen hier. Dat is 2 dagen na elkaar, dus 28 en 29 juli. Het zijn dus heel veel straffe namen die hier op die 2 dagen zullen passeren. Je kan dat allemaal nalezen op VRT Max bij Radio 2. Je scrolt een beetje naar beneden en dan zie je daar staan bij In de Kijker. Deze artiesten komen naar VRT Zomerhit. Sowieso de genomineerden die bij de tweede opnames zullen zijn. Dat zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dana Winner, DJ-licious en Milo, Gert Verhulst en James Cook en Line de Douw. Het is gratis. Sowieso iedereen is welkom, maar als je het als een echte zomer-VIP wil beleven van op de eerste rij, ja, dan reserveer je natuurlijk jouw ticket via VRT Max. En ook deze man zal erbij zijn op 29 juli. Aus Deutschland. Jawohl, Kamrad.

0: Deze kamerad komt dus naar VRT Zomer. Het is erbij op 29 juli. Charlotte en Peggy die zijn er nu al bij. Waarom, Charlotte?
1: Voor Maxime te zien.
0: Het was lang geleden, hè?
1: Heel lang, 3 weken.
0: 3 weken zonder Maxime. Hoe overleven jullie dat toch, Peggy?
1: Niet.
2: Gewoon veel naar zijn cd luisteren. En naar de foto's kijken die we hebben samen met Maxime.
0: En stemmen ondertussen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Al 1 keer gestemd, 2 keer gestemd?
1: Ik 2 keer.
2: 2 keer.
0: Ah, voilà. VRT Max, daar hebben Peggy en Charlotte gestemd. Maar jij kan dat ook doen. Ah ja, tuurlijk wel. Elke dag telt
3: voor 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
4: 2. Elke dag telt voor 2.
5: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
6: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be. De familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Sinds de zware overstromingen in Voeren in Limburg in 2021 en 2024 zijn er 3 waterbuffers aangelegd. Die moeten de streek beter beschermen tegen nieuwe wateroverlast. De buffers zullen het water in het stroomgebied van de rivier de Voer beter verdelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
1: Dat is een ruimte die je inricht om het water te kunnen sturen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Dat je het water kan bijvoorbeeld opsplitsen over 2 waterlopen. Je buffert het eerst. En dan kan je sluizen openzetten, wat we daar gedaan hebben. Sluizen voorzien eigenlijk om water te kunnen sturen naar verschillende andere waterlopen om de druk te kunnen verdelen als het ware.
0: Naast de buffers zijn ook bomen, hagen en houtkanten aangelegd die de erosie en het wegspoelen van de bodem in het gebied moeten tegengaan. In Gent kan je vanaf 13 augustus, en dat tot eind augustus, op 3 plaatsen zwemmen in openlucht. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en is goedgekeurd. Er zullen geen redders zijn en zwemmen is dus op eigen risico, zegt schepen van ruimte Joris van den Broeke.
2: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar het niet inzwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken, er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico. Bovendien is de zone waar je mag zwemmen strikt afgebakend. Je mag niet buiten die zone zwemmen en ook dat is een belang van de veiligheid.
0: Op een van de plekken waar je binnenkort mag zwemmen kwam vorige week nog een jongeman van 19 in de problemen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel op tafel leggen om de toegang tot sociale media voor minderjarigen te beperken, gekoppeld aan leeftijdsgrenzen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen van experten een rapport dat als basis moet dienen voor dat voorstel. De experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De komende tijd wil de commissie bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Maar de verandering zal tijd vragen, zegt von der Leyen, net zoals dit ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
3: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight, but when it comes to our safety, it is always worth it.
0: Vlaams minister van Media Sieltje van Achter is tevreden met het Europese rapport en het voorstel om die leeftijdsgrens aan te passen. Volgens de minister bewijst het rapport dat de aanpak van de Vlaamse regering de juiste is. Eerder dit jaar besliste de Vlaamse regering al om de grens op 13 jaar te leggen. Het is warm en meestal zonnig. Temperaturen tot 32 graden in de Kempen. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 3/3. File rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. 10 minuten vertraging daar. Ook aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. 20 minuten file. Op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord. 10 minuten. En op de A12 in Wilrijk is er hinder door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Het gaat traag op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden. Door een defect voertuig op de rechterrijstrook. De binnenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring hetzelfde tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Andere vertragingen zijn kleiner.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Bananarama, Robert De Niro's Waiting. Robert is niet de enige.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: We wachten allemaal op dat optreden van Maxime en Babette hier live bij Radio 2 aan zee. Hoeveel zin hebben jullie erin, vrienden?
2: Ik heb heel veel zin in.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Voor de mensen die daarnet toevallig niet geluisterd hadden, ook nog niet meegekeken hebben via onze stream, via VRT Max. Babette, je ziet er schitterend uit.
3: Ja, wat lief.
0: Een 3/4 broek, short XL. Hoe noem je dat nu zo modieus?
3: Een jort.
2: Een jort.
0: Jort.
3: Het zit tussen een short en een jeans.
2: Ja.
0: Jort. Citroengeel topje erbovenop. Maxime maagdelijk wit, maar verborgen marinier met de espadrille. Blauwe strepen, helemaal geacclimatiseerd.
2: Janica Zaltzi zou het goedkeuren, denk ik.
0: Echt waar, hè? Helemaal hoe dat het moet zijn hier in Blankenbergen. Samen op het podium, vrienden. Een paar jaar geleden, Babette, jij nog met Joris Meteor.
3: Ja.
0: Je hebt al gekeken naar de andere genomineerden dit jaar. Zit daar nog iets tussen? Met wie zou je nog, buiten Maxime, een gelegenheidsduo willen vormen?
2: Wauw.
3: Mag ik daar even over nadenken?
0: Je mag daar zeker over nadenken. Maxime, jij hebt het al gedaan met Hannah May. Ik wil dat je liegt. Dat was een meevaller. Even Zomerhit gewonnen. Wie staat er nog op jouw lijstje?
2: Ik moet zeggen...
0: Moet dat per se altijd de Nederlandse zijn?
2: Nee, ik moet niet altijd de grens oversteken. Maar ik zou misschien wel zeggen... Met Camille.
3: Hey, dat is
2: Camille
3: leuk.
2: Dons, dat zou ik heel leuk vinden. Ik kan al verklappen, we gaan een liedje zingen in het circus.
0: Juist.
2: Ik ben hier maar een ding aan het verklappen die waarschijnlijk niet mogen. Maar het zou gewoon wel iets tof zijn om met Camille en...
0: Ja, want je gaat daar de directeur spelen en
2: ik speel
0: zo.
2: Een stagiair. Ik ben gedegradeerd tot stagiair.
0: Oh.
2: In het circus, ja.
0: Dat moet pijn gedaan hebben.
2: Dat doet heel veel pijn. En,
0: maar bon, de troostprijs is dan wel een liedje samen zingen.
2: Ah wel, voilà.
0: Voilà, goed. Het is hier ook met muntjes.
2: Mm-hmm.
0: En gleuven en draaien en zo. Dus
2: Zal ik al eens draaien?
0: Spannende vraag. Voilà, stop het muntje in de gleuf.
2: Huppatee.
0: Draai eraan. En dan ga je misschien samen de bal die eruit rolt openen. En Babette, jij mag dan de vraag voorlezen. Altijd. Of ja, Maxime doet het zelf. Ook allemaal goed handig. Handig, handig, handig.
2: Oeh. Ramp, je zit vast in een kleedkamer. Welke 3 Vlaamse artiesten mogen erbij? We gaan uw Vlaamse kennis eens testen. Hè,
3: waarom nou?
2: We gaan die voor de leven gooien.
0: Misschien moet je afwisselen.
3: Nou, ik vind Pommelien, die mag altijd, altijd in.
2: Pommelien, wie nog?
3: Ja.
2: Kent jij 3 Vlaamse artiesten?
3: Camille eigenlijk ook, want ik weet dat zij volgens mij 2 dagen voor mijn jarig is. Dus zij is ook een tweeling. Dus dat hadden we gemeen, vond ik leuk. En wie vind ik nog meer leuk erbij?
2: Wie zou jou...
3: Jij mag er ook.
0: Ja, maar nee. Maxime sluiten we uit. Die gaan we niet mee in de kleedkamer stoppen.
3: Ja, dan vind ik het wel leuk. Ik zweer het, ja.
2: Moeten we voor het te laten zweten, Babette.
0: Moeten we meer weten, Babette. Ze vindt Gert zo leuk.
3: Ik keek er vroeger altijd al naar. In Nederland keken we ook wel naar Catnet en weet ik het allemaal wat. Dus,
0: Gert en Samson. Ja. Maxime, en jij?
2: Ik zou zeggen ook... ik zou niemand van de Like Me poolen pakken. Nee, niemand. Ik zou Aaron Blommaert pakken voor het vermaak. Die is tof. Terwijl dat, hij gaat niet veel meehelpen, maar hij gaat wel fun zijn. Ik zou Joris pakken, want hij heeft heel sterke voorarmen, zoals Popeye. Die heeft heel sterke
0: altijd
2: voorarmen.
0: Handig, altijd handig, hè? Je weet nooit wat er in een kleedkamer moet gebeuren.
3: Strategisch. Ja.
2: En ik zou misschien, omdat hij heel ver in de Special Forces is geraakt, Koen Wouters pakken. Ja.
0: Mag ik ook mee in die kleedkamer?
2: Ja. Ik dacht...
0: Met zo'n line-up wil ik bij zijn.
2: Kop erbij, kop erbij.
0: We gaan even... Oh, jongens, terug. 2 jaar in de tijd.
3: Oh.
0: Hier is die trofee voor gewonnen. Ik wil dat je liegt toen nog met Hannah May.

0: Maxime en Hanna mee. Joe.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Twee jaar geleden de VRT Zomerhit. Maxime, voel je dat nog, dat moment?
2: Ja, dat was echt een ongeloof. Dat was wel echt een zot moment. Ik weet dat ik... we mogen dingen hier niet beschrijven als zot en fantastisch. Dat is, nee, je zit daar backstage op die stoel en je naam wordt afgeroepen. En je moet in een spurt naar dat podium gaan om nog eens dat nummer te zingen. En dan pas... Als iedereen dat nog eens meezingt, dan beseft je dat pas. Het is wel echt een hele grote eer.
0: Ja, je zingt het dan een hele zomer. Je wint VRT Zomerhit en dan begint het pas. Want dan moet je dat lied... Hoe vaak heb je het al gezongen ondertussen?
2: Misschien een wilde gok of zo. 350 keer of zo. Echt heel veel.
0: Beu gezongen?
2: Nee, nog niet beu gezongen. Zolang de mooie mensen hier meezingen, dan ga ik het nooit beu worden.
0: En die trofee, ja, je hebt het daar straks al gezegd. Je hebt die gegeven aan de mensen achter de schermen. Dat is heel fijn. Deze zomer de combo met Babette. Dus daar zit mogelijk een soort van co-ouderschapformule in als die trofee er komt. Babette, heb jij trofeeën in huis?
3: Ja, ik heb de gouden plaat van 1 op een miljoen.
2: Aha.
3: En nog wel wat andere dingetjes. Dus ik heb echt wel ook een kast ervoor. Dus om het nog even duidelijk te maken. Nog
0: eens plek in het huis van Babette. Ja. Dus ze willen prestigie die VRT Zomerhit winnen. Heerlijk, het is bijna 4:30. Maak jullie klaar, lieve vrienden. Want we gaan dadelijk genieten hier live in Blankenbergen of via VRT Max.
2: Yes.
0: Tot straks.
2: Yes.

0: Brad Arnold, liedzanger, medeoprichter van deze Amerikaanse rockband Three Doors Down. Een paar maanden geleden overleden, amper 47. Hij had nierkanker.
1: Morgen op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren Le 14 juillet in de Radio Bene Frans

0: Franse 40.
1: Voyage, voyage.
2: Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Radio 2.

Miles Smith en stargazing, ja, gapen naar de sterren. Je kan dat gewoon hier in Blankenbergen komen doen, want hier zie je de sterren niet alleen in de lucht, maar ook gewoon vlak voor uw neus. Dat kan ook bijvoorbeeld de burgemeester van Blankenbergen zijn, die hier gewoon even zomaar voorbij wandelt en passeert. Maar met al die artiesten van bij ons is dat soms ook geweldig interessant selfie-materiaal. Dat is handtekeningen jagen, dat is zelfs kussen en knuffelen. Het gebeurt hier allemaal aan de zee.

0: Gary Hanger.
1: Jij maakt alles beter dan goed.
0: En daarmee is het gezegd wat jou de volgende minuten te wachten staat. Maxime en Babette live bij Radio 2 aan Zee. Ook via VRT Max kan je het volgen. Of je komt nog snel naar hier, naar de pier in Blankenbergen, want dat gaat bijna beginnen. File rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je er alleen over de zijrijweg. 10 minuten vertraging daar. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten file. En op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord 10 minuten. Hinder op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden door een defect voertuig op de rechter rijstrook. Op de buitenring rond Brussel sta je 15 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En andere vertragingen zijn kleiner.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Imagination, Just an Illusion. Ja, bouwverlof is begonnen. Het is een rustdag in de Tour de France, maar hier wordt er gewerkt door in Blankenbergen. Maxime en Babette live bij Radio 2 aan Zee. Het is met zonnebrillen op. Babette had daarnet haar zonnebril effectief op. Bij Maxime staat hij op dit moment nog in zijn haren. Kan je zien als je meekijkt via VRT Max. Hij is nu sparen voor de nacht aan het zingen.

0: zonder Guus Meeuwis deze zomer. Hè. Hoe dan ook hebben ze net ook live gezongen. En Jolle Bokeh die stuurt door via onze Radio 2-app. Ik heb hoe dan ook al gestemd op Maxime en Babette.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
2: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
1: Ontmoet

0: nieuwe programma van Radio 2 op VRT Max.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
0: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Kik en de vriendschapsband. Hoe noem je Meteor zonder baard en met een paar jaren minder op de teller? Maxime. Maxime is op dit moment 1 op een miljoen aan het zingen. Normaal gezien het duet van Babette en Meteor, maar dus nu heeft Maxime de plek ingenomen. Het is prachtig. Er wordt meegezongen en gezwaaid. Kijk zeker ook mee via VRT Max.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Dire Straits, Colin Elvis. Ja, vooral, amai zeg, de rust is weer gekeerd in Blankenbergen. Het is een beetje stil geworden op de pier. Iedereen is stil van dat fantastische optreden van Maxime en Babette. Meisjes, hoe was het voor jullie?
1: Heel leuk. Het was heel leuk.
0: Wat was er zo leuk aan?
1: Heel leuke liedjes. Een heel leuke sfeer hier in Blankenbergen.
2: Ik vind dat Maxime en Babette echt zo op elkaar ingespeeld zijn. Ik vind echt dat die dat heel goed doen.
0: Hebben jullie ook al gestemd voor hen?
2: Ja.
1: Ik niet.
0: Op wie heb jij gestemd?
1: Ik heb op Niels, op Sam Goris en op Aaron Blommaert.
0: Kijk, VRT Max is the place to be. En straks om 7:30, dan komt Birte naar hier. Birte, dat is ook de max. Dat is zo iemand waarvan je denkt van, die wil je gezien hebben, hè?
2: Ja. Het is echt de moeite.
0: Zonder twijfel, voilà. Dus blijf gewoon even hangen in Blankenbergen.
2: Ja,
0: halen, wacht, het is er zo voor je het weet. Dit is Miley Cyrus en The Wrecking Ball. Nee.

0: Carrie Minogue, Spinning Around. Maxime en Babette zijn uitgezongen voor vandaag. Straks om 19:30 nog. Birte komt natuurlijk ook langs bij DJ David tijdens Radio 2 aan Zee. En hij staat hier ook een beetje rond te draaien. Dus het is bijna aan u, hè, vriend?
1: Yeeha!
0: Yeeha! Voilà, is er helemaal klaar voor. Zoveel is duidelijk.

0: last met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ritchie, citroen uit framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Ritchie.
2: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met...
3: VRT Zomerhit.
5: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
6: Bosbranden overal. VRT-journalist Steven de Krane trotseert de vlammen in Frankrijk. Straks bel ik hem even op, maar ook in Spanje brandt het. Daar heeft Iris nu de details van.
7: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nu met zekerheid minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Vier uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nu met zekerheid minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in het

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Limburg, live.
3: Blazen. Radio 2 aan zee, nog tot 8 uur vanavond. En ik mag starten met U2 Pride.

0: Ah, en kijk eens wie er ook is. Dag Mona.
1: Hallo David.
0: Ja, maar het is van ver, hè. Het is van ver. Je bent hier niet fysiek aanwezig. Je zit in Brussel om het verkeer in de gaten te houden.
1: Ja, jammer genoeg wel, ja.
0: Ja, maar toch blij om jou te horen in de show. Met die files die misschien wat minder aangenaam zijn.
1: Ja, want richting Antwerpen kan je 10 minuten in de file staan. Dat is op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Doorwerken kan je er alleen over de zijrijweg. Nog naar Antwerpen zo'n 15 minuten bij vanaf Massenhoven. En 10 op de E19 aan het werken in Mechelen-Noord. Hinder op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden. Daar staat een defect voertuig rechts. Verderop, ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden, sta je nog wat in de file. Komt door een ongeval rechts. Maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de buitenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En de andere vertragingen die zijn kleiner.
0: Oké, ik heb net koekjes gekregen van een luisteraar. Die weten dat,
1: weer
0: hè?
1: Al.
0: Ja, die weten dat. Ik denk dat. Het is maandag, David moet er weer aan beginnen. We moeten hem iets te eten geven. Oei, ze liggen hier nu allemaal op tafel.
1: Veel zoetigheid.
0: Oh ja, heerlijk. Hoe was je weekend trouwens, Mona?
1: Oh, ik heb een heel leuk weekend gehad. Ja. We hebben het verlies van de Belgische, van de Rode Duivels, dat hebben we verdrongen met een goed feestje eigenlijk.
0: Verdrongen of verdronken?
1: Beide. En dan zaterdag een beetje gerust. En dan gisteren ook wel in een parkje gaan liggen op een toekje.
0: Ja. Oké, rustig aan. Dus bij mij was het een vrij goed gevuld weekend. Er was familie op bezoek. We zijn gaan zwemmen, gaan klimmen met de kinderen, dat soort dingen. Maar komend weekend wil ik eens doen wat een psycholoog vandaag aanraadt op

0: hln.be. Dat is psycholoog Daan Gielen. Ja, die zegt dat we ons wat vaker moeten vervelen. Dat is goed voor ons. Niet alles wat we doen...
1: Ja, maar dan val ik in slaap. Als ik mij verveel, dan val ik in slaap.
0: Ja, maar ik denk dat hij bedoelt verveling zonder in slaap te vallen. Want dat gaat ook. Hè? En dat bevordert de creativiteit bijvoorbeeld. Dan beginnen onze gedachten vrij te associëren. We gaan dagdromen. En als al die externe prikkels wegvallen, dan gaan we automatisch ook meer naar binnen kijken. En daar kunnen we dan inspiratie vinden. Of het levert ons zelfinzicht op ook. Je leert jezelf fundamenteel beter kennen. En ontdekt wie je bent en wat je echt wil. En het stressniveau gaat ook naar beneden. Dus dat is allemaal eigenlijk goed. Maar je mag niet verwarren met piekeren. Dat is niet wat de psycholoog bedoelt. Hè? Dus piekeren, dat is nefast voor de gezondheid. Het is gewoon niks doen. Lanterfanteren. Lummelen. Echt waar, als ik dat lees, dat artikel, dan heb ik zin om daar nu al meteen aan te beginnen.
2: 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
0: Niks doen en koekjes eten.

Ik weet niet of die kleur er ook tussen zit, Patrick uit Gent. Maar Patrick de Deyne is zijn eetplaats aan het verven, zegt hij. Samen met de toffe muziek en de leuke zomerse sfeer van Radio 2 aan Zee. Dat doet ons plezier. Patrick, bedankt voor je berichtje. En hij zet erbij, ik blijf binnen de lijnen. Ja, ik kleur soms wel ook graag eens buiten de lijnen.

0: Jennifer Page, Crush. Niet alles wat we doen moet doelgericht en nuttig zijn. Niets doen, dagdromen, kan de creativiteit bevorderen. Kan jezelf beter leren kennen. Christian Samaniego uit Antwerpen heeft personeel dat vaak zit te niksen en te dagdromen, zegt hij. Dus dat zou dan de creativiteit bevorderen, vraagt hij zich af. Ik zal maar niet zeggen dat ik dat op de radio gehoord heb, zeker. Misschien niet.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een kleine yes-moment na een goede tip.

0: vind ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Zet de radio harder. Geef me de alcohol die de pijn wegneemt, zingt Enrique Iglesias. Ja, er is een liefdesbreuk in het spel. Radio mag zeker harder nu, want ik heb Antoon met de

Mega populair in Nederland. Antoon, hij komt ook live bij Radio 2 aan zee op 3 augustus. Kruis die datum aan in die agenda. Het zal de moeite worden. En dit is ABBA nog tot aan het nieuws.

0: Dat zal ook van niets te doen zijn, al dat geld. Ah, so funny, all that money. ABBA, dankjewel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 16:30, goedemiddag. VRT Nieuws uit Limburg met Fred Breuls. De brand in het Mechelse Bos in Maasmechelen raakt moeilijk geblust. Die brand woedt al sinds gisterenavond. Intussen is al 8 hectare afgebrand en is de brandweer met 35 mensen nog steeds aan het nablussen. Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
3: Het is een brand die ondergrond ook woedt, via de wortels van de vegetatie, ook via de turflaag. En dat krijg je niet zomaar uit. Dus het is heel intensief om die brand uit te krijgen, ook tijdrovend, omdat we vooral met mankracht, dat we minder met onze wagens kunnen blussen omwille van het dicht begroeid gebied.
2: Intussen geldt in heel Vlaanderen vanaf vandaag code oranje, omdat het risico op natuurbranden erg hoog is. En dat komt door de droogte en de verwachte hittegolf. Door die code oranje staan de hulpdiensten in verhoogde paraatheid en worden de brandtorens en natuurgebieden zoveel mogelijk bemand. In een groot deel van Smeermaas is deze voormiddag de stroom uitgevallen. En dat komt door een defect aan een van de hoofdkabels in de Brugstraat. De meeste huizen en bedrijven hadden al na een half uur opnieuw stroom. Twee stroomcabines kunnen niet via een andere weg van elektriciteit worden voorzien. En daardoor zitten zo'n 160 gezinnen nog altijd zonder stroom. Fluvius is nu een tijdelijke cabine aan het installeren en in de vroege avond zou iedereen opnieuw elektriciteit moeten hebben. De burgemeester van Sint-Truiden heeft een Suburette in Guvelingen tijdelijk gesloten. Bij een controle eind april zijn vervallen voedingswaren en illegale tabaksproducten aangetroffen. Ook de hygiëne in de zaak was onvoldoende. De uitbater mag de zaak over 1 maand weer openen. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat zijn zaak voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt een 5-streepschorpioen op. En dat is een van de meest gevaarlijke soorten ter wereld. Een steek van zo'n schorpioen kan voor sommige mensen zeer dodelijk zijn. En een vrouw uit Leuven zegt dat ze het diertje per ongeluk had meegenomen in haar handtas, omdat ze zelf gestoken werd. Ze is dan met de schorpioen in een doosje naar het ziekenhuis gegaan. Pas later kwam ze erachter dat het dier zo gevaarlijk is, zegt ze.
4: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos, om die te laten zien. Ik dacht, ja, ik ga die hier niet vrij laten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld. Dus besefte ik wel, we moeten oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
2: Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt. Het koelt af tot zo'n 17 graden. Morgen in de voormiddag volop zon. Na de middag stapelwolken en hier en daar kan er wat regen vallen. Het wordt opnieuw warm tot 31 graden. Meer nieuws uit Limburg vind je nog de hele dag in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: Goedemiddag.
5: VRT Radio 2.
0: Straks hebben we het ook nog over de bosbranden in Europa. Spanje, Frankrijk nu ook, vlakbij Parijs. Ja, het is erg aan het worden.

0: Sarah Bareilles is ook druk bezig. Ze is een liefdesliedje aan het schrijven. Nochtans, niets doen is goed voor de gezondheid. Dat zegt een psycholoog vandaag in hln.be. Geert uit Kruishoutem, die is ook van alles aan het doen. Die heeft dat advies niet goed begrepen. Is in zijn tuin bezig, zegt hij. In onze woning, na de verhuis en met jullie op de achtergrond. Zalig, dat verlicht de arbeid. Ah, kijk, dat is ook goed. En die Geert, die kennen wij, Mona. Want dat is Geert waar we een uitzending thuis hebben bijgedaan in Nokeren.
1: Ja. Herinner het mij nog. Met de paarden op de achtergrond. En die had inderdaad een supermooie tuin. Ja. En dan ging hij daaruit verhuizen. En ik weet het nog, dat hij iets vertelde.
0: Ja, wij kennen die tuin heel erg goed, Geert. Veel plezier daar en tof dat je ons daar op de achtergrond hebt. De files die moeten er ook even bij, Mona.
1: Ja, want richting Antwerpen een groot ongeval op de A12 in Aartselaar. De weg is daar grotendeels versperd door een ongeval. Je kan het ongeval wel nog voorbijrijden, ook via de parallelweg. En dit doe je dan door de A12 te verlaten ter hoogte van de Decathlon. Hou daar dus zeker rekening mee en maak er een reddingsstrook. Verder naar Antwerpen, 10 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. En 15 minuten op de E19 aan het werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Brussel is ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde een ongeval gebeurd rechts. Ook daar verlies je 15 minuten vanaf Ternat. Rond Brussel op de buitenring 15 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E40 richting Frankrijk sta je 10 minuten in de file. Dat is aan de grens met Frankrijk. En andere vertragingen die zijn kleiner.
2: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
3: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
2: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
3: Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2, relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
6: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me. Zware duinbrand in De Haan verwoest 7000 vierkante meter vegetatie. 8 hectare natuurgebied verwoest bij een brand in het Mechelse bos in Maasmechelen. 1 Belgisch slachtoffer al geïdentificeerd bij de bosbranden in Spanje. En in Frankrijk moeten blusvliegtuigen water uit de Seine halen om de zware bosbranden nabij Parijs te blussen. Steven de Kranen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Jij was vandaag in Nice om de aanslagen te herdenken, maar ook die bosbranden houden je bezig, veronderstel ik.
1: Ja, we zitten hier in een departement dat iets minder last heeft van bosbranden, maar heel Frankrijk is in de ban van die bosbranden. Gisteren alleen al waren er 250 branden die de kop opstaken, overal in Frankrijk, en een dertigtal zijn heel moeilijk te bestrijden. Departement van de Drôme in het zuiden, we hebben de branden gehad dichtbij Perpignan, ook in de Savoie. En nu de brand die het meeste aandacht vereist van de brandweerlui, is een brand aan de bossen van Fontainebleau, niet zo ver van Parijs. En daar worden nu 4 Canadair blustoestellen ingezet. Dat is ongezien voor die regio. En ook 800 brandweerlui zijn daar nu aan de slag.
0: Ja, ongezien, omdat het de eerste keer is dat echt blusvliegtuigen dat water uit de Seine moeten gaan halen en zo van die dingen. Het lijkt wel spectaculair.
1: Het is ongezien dat die branden zo hoog oprukken in Frankrijk. Het is opvallend dat er 59 departementen in alarmfase oranje verkeren voor brandgevaar. En dat de meeste zich eerder in het noorden van Frankrijk bevinden dan allemaal in het zuiden. Dus de hittekoepel die er nu is boven Frankrijk, die is vooral boven het centrum van het land, regio Parijs, maar ook Dijon. Bijvoorbeeld hier in Nice is het 31 graden. Oké, warm, maar dat is meestal temperatuur van het seizoen hier. Je hebt nog een beetje die koele zeebries. Maar in Parijs is het nu 35 graden. Ja, onder Parijs 36, 37 graden. Regio Dijon-Bourgogne 37, 38 graden. Wat maakt dat het daar heel warm is. Het heeft ook niet veel geregend in het voorjaar. Dus droge ondergrond, vegetatie die heel droog is. Het minste dat kan gebeuren, dan is er brand.
0: Ja, ik hoor dat ze mogelijk aangestoken zouden zijn, die bosbranden. Is daar al meer nieuws over?
1: Wel, voor alle duidelijkheid, iedere brand heeft zijn eigen oorzaak of reden soms, maar in Fontainebleau hebben ze nu gezien dat er over een afstand van 1 kilometer 10 verschillende vuurhaarden waren langs de A6 autoweg die nu ook afgesloten is. Dus er is een onderzoek ingesteld en men gaat ervan uit dat het misschien aangestoken kan zijn. Ook op andere plaatsen zijn er onderzoeken die lopen. Laat ons zeggen, sinds het begin van het seizoen, zoals ze het hier noemen, sinds half juni zijn toch al 44 mensen opgepakt en ondervraagd. Soms gaat dat om een dwaze burenruzie waarbij iemand iets over de haag gooit. Iets klein dat dan in brand vliegt. Soms gaat het echt om pyromanen. En soms gaat het ook echt om ongelukken, want het is heel gevaarlijk. Overal in Frankrijk, het minste dat er gebeurt, dat kan van vonken zijn bij het remmen van een auto, tot onvoorzichtig met een sigaret of barbecue en er ontstaat brand. En vooral de wind, die vandaag heel actief is, maakt dat die branden snel verspreiden.
0: Klopt, en moeilijk te bestrijden zijn ook waarschijnlijk. Morgen 14 juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Steven, gaan die festiviteiten gewoon door?
1: Wel, op veel plaatsen is het vuurwerk afgeschaft. Zeker in plaatsen waar er brandgevaar is, heeft de prefect, dus voor het departement zelf of burgemeesters, beslist: we gaan geen vuurwerk organiseren omdat het brandgevaar te groot is. In Parijs is er normaal gezien vanavond al een vuurwerkshow, omdat ze net zoals hier in Nice aandacht willen schenken ook aan de 10e verjaardag van de aanslagen in Nice, dat hier morgen herdacht wordt. En om de slachtoffers te herdenken willen ze niet dat het vuurwerk georganiseerd wordt op de 14 juli, maar op de 13e juli. Dus op veel plaatsen is dat vuurwerk afgelast vanwege brandgevaar en op sommige plaatsen ook verplaatst. Net vanwege het feit dat er een belangrijke herdenking aankomt. Mm-hmm. Komt daarbij dat morgenavond ook nog eens halve finale voetbal is Frankrijk-Spanje. En je merkt nu al dat de hulpdiensten, politie, ordendiensten met de handen vol zitten om dat allemaal te kunnen bolwerken. Ja. Er zijn ook al stemmen die opgaan van in plaats van brandweerlui te laten defileren morgen op de Champs-Élysées en hier ook morgen bijvoorbeeld in Nice, zet die overal zoveel mogelijk in, want het is alle hens aan dek.
0: Ja, dat is duidelijk. Steven de Kranen, live vanuit Nice. Dankjewel voor je uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Ik lees op VRT Nieuws ook een artikel waar Koen Goffings aan het woord komt. Hij is expert natuurbrandbeheersing bij PXL Hogeschool. En die zegt dat 9 op de 10 branden, natuurbranden, ontstaan door menselijk toedoen. Dus ja, neem een beetje je verantwoordelijkheid en wees voorzichtig. Want met die wind inderdaad, en we kunnen erover meespreken hier in Blankenbergen, Bram, er staat wel flink wat wind. Het verspreidt zich heel erg snel als het gebeurt.
1: Ja, zeker. Ik ken Koen trouwens heel goed, want ik geef daar de inleidende les over klimaat- en natuurbranden aan de PXL.
0: Voilà, kijk.
1: Ja, voilà, de cirkel is rond.
0: Ja, precies, precies. Goed, wat kunnen we hier nog verwachten bij ons?
1: Wel, laat ons hopen, geen natuurbranden, want als het nu zou gebeuren in onze regio, ja, dan gaat het ook heel snel gaan, hè, want er staat een goed voelbare wind overal. Temperaturen op vele plaatsen rond of net onder de 30 graden. Ik zie in Limburg, daar zitten ze echt wel rond of er net boven die 30. Graden en aan zee, ja, daar is het heerlijk cool, hè? 3 of 24 graden op het strand, daar is het echt wel aangenamer dan in het binnenland. En de komende dagen krijgen we meer van datzelfde. Vanavond en vannacht hebben we nog veel hoge wolkenvelden, maar die gaan tegen morgenochtend verdwijnen. Bij minima die toch wel wat hoger liggen dan de voorbije nacht. We verwachten 17 grote steden, zelfs tot 21 graden, dus een warmere nacht dan de afgelopen nacht. En dat zet meteen ook de toon voor morgen, hè? Morgen wordt het ietsje warmer nog dan vandaag. We gaan naar een graad of 27 aan zee, met opnieuw die goed voelbare wind uit het noorden. En dan 32 of 33 graden in het Vlaamse binnenland. In het uiterste zuiden, echt tegen de grens met Frankrijk, daar zelfs tot een 34 graden. We verwachten een zonnige start, maar in de loop van de dag wat stapelwolken. En er kunnen een paar buien zijn. De meeste buien zijn voor het zuiden van het land, maar ook in het zuidoosten, misschien zo de Voerstreek en een gedeelte van Limburg. Een enkele bui met onweer is daar niet uitgesloten. Dus als je daar woont of op vakantie bent, toch maar in de buienradar in het oog houden. Woensdag en donderdag dan hetzelfde. Zonnig weer, warm weer, temperaturen 30 tot 32 graden. Kurkdroog weer ook nog altijd. En dan zou de verandering komen op vrijdag. Op vrijdag krijgen we buien van over Frankrijk. Maar de nieuwste berekeningen van de weermodellen, die houden die buien vooral in Wallonië. Dus in Vlaanderen en Brussel wellicht nog altijd dat kurkdroge weer. En dan geleidelijk aan de afkoeling naar het weekend. Dus dan krijgen we overal, ook in het binnenland, 3 of 24 graden met zon- en wolkenvelden. En nog altijd dat droge weer.
0: Oké, dankjewel Bram.

0: Dag, telt voor twee.
1: Radio 2.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ad in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
11: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
12: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
15: Hey, hallo allemaal!
7: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
16: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
17: Even kijken wie hier nog op ons muziekstrand ligt. Ik zie Eva Max met haar Kings and Queens en Madonna, K3, Pommelien, Thijs ook. Ik zou blijven luisteren gewoon.
18: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een Belgische man geïdentificeerd als een van de slachtoffers van de Spaanse bosbranden. En vijf jaar na de verwoestende overstromingen probeert de Westerregio zich te wapenen tegen een nieuw drama. Er is nu met zekerheid minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Dreigaert, nog niet alle slachtoffers zijn dus nu geïdentificeerd.
19: Nee, klopt, want het gaat eigenlijk niet zo snel. Dat komt omdat het DNA-onderzoek nogal wat tijd in beslag neemt. Maar dus 6 van de oorspronkelijk 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat, is nog niet geweten. Maar volgens Buitenlandse Zaken, bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die tot nu toe nog niet geïdentificeerd zijn. Nog even zeggen, het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit, een Britse, was dus al bekend. En bij de brand in Almeria in Spanje vielen dus samengeteld 13 doden in het totaal.
18: Dank je, Jeroen. En de bosbrand in Fontainebleau, vlakbij Parijs, is nog niet geblust. Maar de brand breidt zich niet verder uit, dat heeft de burgemeester gezegd. De brand heeft al zo'n 800 hectare vernield. Zo pas is een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de bovenste bodemlagen erg droog en is er dus een groot risico op een natuurbrand. Jeroen de Nagel van het Agentschap Natuur en Bos legt uit waar je op moet letten.
6: Bij code oranje vragen we eigenlijk met aandrang om niet te roken en geen vuur te maken in onze bossen en natuurgebieden. Ook op de paden te blijven en geen afval te laten rondslingeren. We raden aan om in de rand van het natuurgebied te blijven. Zo ben je er snel terug uit, mocht er iets gebeuren. En ook geen kinderen onbewaakt achter te laten. En we vragen ook om alle verdachte zaken, bijvoorbeeld een rookpluim, meteen te signaleren via het nummer 112.
18: Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. In het Antwerpse district Ekere is een zwemmer van 18 jaar in de problemen geraakt in de Ekerse putten. Een duikster zag het incident toevallig gebeuren en kon het slachtoffer uit het water halen. Ze startte de reanimatie, waarna de hulpdiensten overnamen. De jongeman is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De Antwerpse politie benadrukt dat zwemmen in de Ekerse putten gevaarlijk en verboden is. Morgen is het 5 jaar geleden dat de Vesterregio te kampen kreeg met immense overstromingen. Ook de stad Limbourg tussen Verviers en Eupen. Hoe ver staan ze er met de heropbouw en de toekomstplannen? Peter de Kroebele trok naar Limbourg.
0: De Vesder kabbelt nu rustig. 5 jaar geleden stond het water hier meters hoog. Er komt een nieuw administratief centrum, een evenementenzaal en huizen langs de oever. Steven Vermeulen van het Centrum voor Risicoanalyse van de Klimaatverandering.
1: Ze hebben een aantal woningen die geen ruimte meer hadden voor water, die hebben ze ruimte gegeven. Allerlei maatregelen, zowel met Europese subsidies als met subsidies van de Waalse regeringen en federaal.
0: Limbourg pakte het goed aan.
1: Limbourg is eigenlijk een voorbeeld van een gemeente die proactief gehandeld heeft en proberen samen te werken met andere gemeenten. En die samenwerking is eigenlijk de sleutel tot oplossingen, want alleen kan een gemeente het niet aan.
0: Klimaatminister Jean-Luc Krukke zegt ook dat de administratie die algemeen te log is.
8: Eerst en vooral een vraag om qua administratieve simplificatie te krijgen. En we moeten het leven van de gemeente vereenvoudigen.
0: Intussen bouwen ze hier voort

0: het tekort in bepaalde specialisaties. En we zien dat vandaag die startquota ingevuld geraken. En dus de bedoeling is dat die mensen op termijn, en dat gaat dan over 10 à 15 jaar duidelijk zijn, op de arbeidsmarkt de geneeskunde kunnen versterken.
1: Bij het examen werden 6 deelnemers uitgesloten omdat ze bijvoorbeeld betrapt werden met een smartphone. Een van hen wordt de komende 3 edities van het examen uitgesloten. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische digitale netwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen die de Europese veiligheid moeten ondermijnen. De sancties viseren onder meer de leden van de Russische Militaire Inlichtingendienst, GRU. Minister van Buitenlandse Zaken Prevo veroordeelt de Russische acties en ondersteunt de Europese sancties. De ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo breidt zich verder uit. In nog 2 provincies zijn besmettingen vastgesteld. Van de 5 patiënten daar zijn er 3 overleden. Het totale aantal vastgestelde besmettingen in Congo is opgelopen tot bijna 2000, waaronder 702 sterfgevallen. Licht bewolkt vanavond en vannacht en opnieuw zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog warm en zonnig met temperaturen tot 34 graden. In het zuiden en het oosten is er kans op onweer. Vanaf vrijdag minder warm, maximaal onder de 30 graden. Vooraan zeker 1 Belg is omgekomen bij de Spaanse bosbranden. Dat is nu officieel bevestigd. Voorlopig is van 6 overleden slachtoffers nog niet duidelijk om wie het gaat. Vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Radio 2 aan zee.
3: David van Ottegem.
4: En ik heb een sexy thing voor jullie.
2: VRT Radio 2.
5: Pijlen. Let me see you dance, baby.

0: Zucchero. Dat is dus dat sexy thing waarvan sprake. Baila, sexy thing. Hallo, sexy thing van het verkeer. Hey.
1: Gaat dat over mij?
0: Ja, natuurlijk. Over wie anders? Mona, ik ben zo blij dat je er bent.
1: Ja, ik ook, David, ik ook. Allee, van op het bureautje in Brussel natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja, maar je kan hier mee, je kan meekijken daar, hoop ik trouwens. Niet.
1: Ja, ja, dat kan ja. Wel. Hè. Via VRT Max kan ik jou bezig zien.
0: Ah, dan kan je zien hoe plezant het hier is en hoe zonnig en hoe leuk allemaal.
1: Hashtag alles wat ik dus jaloers. Moet missen.
0: Ja.
1: Exact. Daarom heb ik mijn, die camera net afgezet. Hè. Voilà.
0: Ah, oké. Okay. Maar die files, ja, waar staan die allemaal, Mona, vandaag?
1: Ja, heel wat problemen richting Antwerpen nu. Op de A12 in Schelle. De weg is daar volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar al. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Je moet de snelweg verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallel weg verder kan rijden richting Antwerpen en je vertraagt nu al een half uur vanaf Boom. Nog naar Antwerpen zo'n 20 minuten bij op de E19 aan het werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten, dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Brussel is ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde een ongeval gebeurd. Dat is op de rechterrijstrook en je verliest daar 15 minuten vanaf Ternat. Rond Brussel op de buitenring sta je daardoor een half uur in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde op de E40. Dat is dus een kijkfile van dat ongeval in Groot-Bijgaarde. Op de binnenring net hetzelfde. Daardoor 10 minuten bij tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde op de E40. Nog op de E40 richting Frankrijk sta je 15 minuten in de file. Dat is aan de grens met Frankrijk en andere vertragingen zijn klein.
0: Radio 2. We hadden het daarnet al over de natuurbranden. 9 op de 10 wordt veroorzaakt door menselijk toedoen. Sigarettenpeuken op de grond bijvoorbeeld, of barbecues in de openlucht. Of een auto die nog warm is van de rit en die je parkeert in hoger gras. Dat kan al voldoende zijn om een vonk te veroorzaken. Let daarvoor op, dus gebruik je verstand. Draag zorg voor de natuur alsjeblieft, we hebben die allemaal nodig. En de aanhoudende hitte in Italië bedreigt daar trouwens ook de productie van Parmezaanse kaas. Ja, bij temperaturen boven de 40 graden geven de koeien fors minder melk. Ook dat zijn we hier vorige week al te weten gekomen in Radio 2 aan Zee. Bovendien schrijven de productieregels voor dat de dieren uitsluitend lokaal geteeld gras en hooi mogen eten. Dus ja, als dat gras niet meer groeit door te weinig regen, ja, dan kan er ook geen echte Parmezaanse kaas meer gemaakt worden. Het wordt dus
1: amai, en ik ben daar net zo'n grote fan van.
0: Maar ik ook, ik ook. En die is, al zo, die is vrij duur ook al, hè, die Parmezaanse kaas. Dus dat wordt misschien nog duurder nu met de aanhoudende hitte. Het wordt dus een beetje uitkijken met je pasta. Straks kost die Parmezaan meer dan de wijn die erbij neemt.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

ja, ik zie heel veel kinderhanden de lucht ingaan. Ja, echt schattig om te zien als je hier staat. Radio 2, live aan zee. Je vindt ons aan de pier in Blankenbergen. Ja, iedere keer als we K3 draaien, zijn er kindjes die aan het meedoen zijn hier op het plein. Heel mooi. Ik weet al wie zij heel graag die zomerhit trofee zouden zien in de wacht slepen. Stem via VRT Max op jouw favoriet. Er zijn 20 genomineerden. En dit is Madonna.

0: Ik hoop dat die ouders met hun kinderen hier morgenmiddag ook zijn bij Radio 2 aan Zee. Want dan komt K3 live optreden om 3:30. Wil je niet missen. Straks heb ik ook nog Eva Max, dus zoals beloofd, met haar Kings and Queens.
1: Morgen op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren Le 14 juillet in de Radio Bene Franse.

0: 50 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu zo goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapkomst.

0: Eva Max. En in het natuurhulpcentrum in Opglabbeek hebben ze het gevaarlijkste dier ooit binnengekregen. Het is per ongeluk in ons land terechtgekomen door iemand die teruggekomen is uit Egypte. Wat zou dit kunnen zijn? Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Martijn Houbrechts van het natuurhulpcentrum. Jij verzorgt daar de dieren. Vertel het ons eens.
1: Ja, dus we hebben inderdaad in de week een schorpioen binnengekregen die mensen per ongeluk op reis hebben meegenomen.
0: Een van de giftigste ter wereld. Dat klopt, hè?
1: Ja, één met het meest potent gif.
0: Met wat?
1: Met het meest potente gif, het sterkste gif.
0: Het sterkste gif dat jou kan doden? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat is een beetje afhankelijk van door wie er gestoken wordt. Iemand met een lage lichaamsmassa heeft wel iets meer gevaar dan iemand met een hoge lichaamsmassa. Mm. Of iemand die al een verzwakt immuunsysteem heeft, gaat ook al rapper gevaar oplopen.
0: Ja, ja,
1: maar een gezonde volwassene is eigenlijk al redelijk veilig.
0: En hoe groot is die schorpioen?
1: Nu is het nog een kleintje. Die is nu tussen de 1 en 2 centimeter.
0: Oeh!
1: Een volwassen dier kan wel nog ietsje groter worden.
0: Ja.
1: Nog tot 4, 5 centimeter.
0: Maar dus uit Egypte meegekomen na een vakantie van een mevrouw. Het zat in haar handtas. Hoe is dat allemaal gebeurd? Vertel eens.
1: Wel, hoe het nu exact is gebeurd, heb ik niet 100% meegekregen. Maar het is niet zo heel erg vreemd dat dat gebeurt. Het gebeurt eigenlijk wel vaker dat mensen per ongeluk iets meenemen door hun bagage open te laten staan op de plaats waar ze verblijven. Vooral als die dan op de grond staat of zo, waar dat zo kleine diertjes makkelijk aan kunnen.
0: Ja, maar toch zo'n giftige schorpioen, dat hebben jullie nog nooit meegemaakt.
1: We hebben wel al ooit een hele giftige schorpioen opgevangen. Dat was voor mijn tijd. Ik ben niet heel zeker of dat nu dezelfde soort was of niet.
0: Mm.
1: Maar wel iets gelijkaardigs.
0: Ja. Ik hoor dat iemand was die gestoken was door de schorpioen in Egypte, naar het ziekenhuis moest voor tegengif, maar dan was ze had die schorpioen meegenomen naar het ziekenhuis om te laten zien van kijk, dit is mijn aanvaller. En dan was ze vergeten om die dan terug uit haar handtas te halen. Die zat er nog altijd in tijdens de vlucht ook en zo had ze die dus mee naar België. Lize was het. Maar jij hebt Lize niet ontmoet toen ze die schorpioen kwam binnenbrengen.
1: Nee, heel kort eigenlijk. Ah, maar
0: toch kort.
1: Ik heb enkel het diertje opgehaald en naar de plaats gebracht waar het nu verblijft.
0: Ah, en vroeg je niet af van Lize, waarom heb je een schorpioen meegebracht uit Egypte?
1: Wel, algemeen heb ik het wel meegekregen dat die per ongeluk meegekomen is, inderdaad.
0: Ja, ja, oké, voilà. En wat ga je er nu mee doen?
1: Nu gaan we eigenlijk zoeken naar een gespecialiseerde opvang die een beetje meer ervaring heeft daarmee.
0: Een adoptiegezin?
1: Dat is niet de bedoeling. Nou, geen adoptiegezin.
0: Een adoptiegezin met een grote lichaamsmassa.
1: Ja, zoiets. Waarschijnlijk iets in een dierentuin of zo.
0: Of een gezin met overgewicht, dat ze niet... Dat er geen ongelukken gebeuren, zal ik maar zeggen. Goed, Martijn van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Dank je wel in ieder geval voor de tekst en uitleg. En succes met de schorpioen. Heeft hij al een naam?
1: Nee, een naam nog niet. Ik zal eens gaan nadenken.
0: Ja, oké. Okay. Mijn luisteraars kunnen dat ook heel goed, hoor. Namen verzinnen voor dodelijke schorpioenen uit Egypte. We gaan eraan beginnen. Dank je wel, Martijn. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt.
1: Goed, een fijne dag.
0: Het zal iets met tje zijn. Een klein woordje. Maar 1 centimeter, 2 centimeter voorlopig.

0: Maar er komen veel namen binnen. En toch heel veel luisteraars die zich aan het vervelen zijn en heel creatief kunnen zijn. Het gaat om een baby 5-streepschorpioen. Vooral duidelijkheid. Een giftig beestje dat via de handbagage meegekomen is uit Egypte naar ons land. We gaan ze straks even de namen overlopen. Misschien zit er wel iets tofs bij die ze kunnen hanteren in Opklaarbeek.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 5:30, goedenavond. VRT Nieuws uit Limburg met Fred Breuls. In het Mechelse Bos in Maasmechelen is de brandweer nog altijd met 35 mensen aan het nablussen. De natuurbrand was gisteravond ontstaan en zo'n 8 hectare is vernield. En vanaf vandaag geldt in heel Vlaanderen code oranje. Door de droogte en de verwachte hittegolf is het risico op natuurbranden erg hoog. De brandweerzone Oost-Limburg roept op om extra voorzichtig te zijn. Karen de Smet van de brandweer.
4: Dat houdt in dat je geen vuur meer mag maken in de natuur. We roepen ook op om ook geen onkruidbranders meer te gebruiken in de tuin. Want dat is ook natuurlijk een soort open vuur. En daarmee kan je ook vegetatie, planten, tot misschien zelfs je eigen woning in brand zetten nu, omdat alles zo droog is.
3: Sinds de zware overstromingen in 2021 en 2024 zijn er in Voeren 3 waterbuffers aangelegd. Die moeten de streek beter beschermen tegen nieuwe wateroverlast. En maar toch zit de schrik er nog altijd in bij de inwoners van Voeren. Dat zegt burgemeester Joris Gaans.
5: 3 overstromingen op 6 jaar tijd. Dat heeft zijn sporen nagelaten. Dus ja, altijd als men regen voorspelt, ja, dan kijkt men wel naar de weersvoorspellingen. Dan kijkt men ook op waterinfo, hè, waar je de waterhoogtes van een bravijn kan zien. Hè, ook voor de komende 24 uur. Dus daar kijkt men wel heel erg naar.
3: En in het Waalse Pep en Stuyr herdenken ze deze week de verwoestende overstromingen van juli 2021. Els Eerdekes uit Zonhoven heeft toen heel wat hulpgoederen, generatoren en hoge drukreinigers naar Pep en Stuyr gebracht. En de mensen zijn daar nog altijd heel dankbaar voor, zegt ze.
6: Wat ik toch wel een hele mooie vond toen ik de contacten had, is dat zij heel dankbaar zijn. En bij die feesten hangt niet alleen de Belgische vlag, maar hangt ook de Vlaamse vlag. Uit solidariteit en uit dankbaarheid en verbondenheid voor wat we eigenlijk toch gedaan hebben. Vind ik toch wel een hele mooie als herinnering uit die moeilijke periode.
3: En het natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt een 5-streepschorpioen op. Dat is een van de meest gevaarlijke soorten ter wereld. Een vrouw uit Leuven die op vakantie was in Egypte zegt dat ze diertje per ongeluk had meegenomen in haar handtas nadat ze zelf gestoken werd. Ze is dan met de schorpioen in een doosje naar het ziekenhuis gegaan. Pas later kwam ze erachter dat het diertje zo gevaarlijk is, vertelt ze.
7: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos om die te laten zien. Ik dacht, ja, ik ga die hier niet vrijlaten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld.
3: Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt. Het koelt af tot zo'n 17 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2.
9: Radio 2.
1: Radio 2 aan zee.
9: Radio 2.
0: En dit is voor al wie achter het stuur zit te puffen op dit moment. Alhoewel, misschien valt het nog wel mee als je een raampje opendraait. Hier een stevige wind van over zee. Dan blijven we het hoofd koel houden. Straks een overzichtje van de files, nog na Sniff and the Tears.

0: Heel veel toffe namen voor onze giftige schorpioen uit Egypte. Die per ongeluk via de handtas van een Vlaamse vrouw is meegekomen uit Egypte. Ze was daar zelf gebeten door de schorpioen. Is naar het ziekenhuis gegaan, wou hem laten zien. Is dan vergeten die uit haar handtas te halen tijdens de terugreis. Ludo die stelt Rico de Egyptische schorpioen voor. Ricootje, ja, want hij is maar 1 centimeter of 2 centimeter. Marina van Steenwegen die stelt de naam Prikje voor. Ook mooi. Farao Kili. De naam van Jos Peters. Dag Vivian.
1: Dag David,
0: heel. Hoe zou jij hem noemen?
1: Giffy.
0: Giffy.
1: Kleine Giffy.
0: Kleine Giffy, ja, Giffy. Ja. Mooi, mooi, dankjewel. En Peter?
2: Hallo, bij David.
0: Wat is jouw voorstel?
2: Ik zou Chakoske nemen.
0: Chakoske, de giftige schorpioen uit Egypte. I love it. Dankjewel voor jullie voorstellen. Ja. En Mona, Monatje, waar staan de files?
3: Richting Antwerpen op de A12 in Schelle, want de weg is daar volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Je moet de snelweg dus verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallelweg verder kan rijden richting Antwerpen. Vertragen doe je dus met 40 minuten vanaf Boom. Nog naar Antwerpen, zo'n 10 minuten bij op de E17 aan de Werken in Sint-Niklaas en 25 minuten op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 10 minuten tussen Sint-Anna Linkeroveren en Borgerhout. Richting Gent zo'n 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Brussel is ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden de weg vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel sta je nog 25 minuten in de file. Dat is tussen Sint-Stevens-Volwij en Zellik. Op de E40 naar Frankrijk 20 minuten bij aan de grens met Frankrijk. En andere vertragingen die zijn kleiner.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Hey, hallo allemaal!
6: Getlet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getletvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
8: Radio 2. Radio 2.
9: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van

0: En Karin uit Bornem die stelt Tutti nog voor als naam voor die kleine schorpioen, het neefje van Tutanchamon. Mooi gevonden ook. Dankjewel voor al jullie suggesties. Maxime en Babette waren hier vanmiddag om live voor ons op te treden. Morgen K3 live bij Radio 2 aan Zee. En later deze week verwachten we ook Meteor nog en Belle Perez en Stan van Samang. Het zal echt een moeite zijn om eens langs te komen bij Radio 2 aan Zee. Vanavond om 19:30 sluiten we deze maandag af aan Zee met Birte trouwens. Een jonge zangeres uit Knesselaren die soul met pop combineert. Je zag ze al in het programma Live, Live, Live. En ze staat ook opnieuw op de Gentse feesten deze zomer. Maar straks mag ze zich hier dus eerst even komen opwarmen.
1: Radio 2 aan Zee. Radio
0: 2. En afgelopen vrijdag was deze man bij ons. Tom Dice. Ook een mooi optreden. It feels like

0: popsong van Tom Dice. Done So Long Goodbye, over een toxische relatie. Nieuwe nummer van hem, dat hij hier dus ook afgelopen vrijdag live heeft gebracht bij Radio 2 aan Zee. Deze week is Maarten van Gramberen de centrale gast in de Mens Erger Je Niet podcast van Win-Win. Ik hoorde hem vanochtend al klagen over zijn hotelkamer in Frankrijk zonder airco, met deze temperaturen daar. Ja, alles kan erger, Maarten. Die hotelkamer had ook in brand kunnen staan, bijvoorbeeld. Maar Maarten ergert zich ook aan zichzelf soms. Ja, want hij is zelf ook kampioen in dingen verliezen op hotel.
1: Dat is onwaarschijnlijk. Ik ben vorige week één nacht in Parijs geweest. Mm-hmm. En ik kom thuis, ik denk, mijn teenslippers, verdomme, ik ben niet blij. Ik ben naar het hotel, we hebben die gevonden, we sturen die op, €25. Goed. Twee dagen later denk ik, mijn koptelefoon, zo'n noise cancelling koptelefoon, die had ik ook bij in Parijs. Bel naar het hotel, heb je ook gevonden. Nog eens €25. Drie weken daarvoor, met de Amstel Gold Race, heb ik op één nacht mijn batterij, al mijn laders en mijn zonnebril kwijtgespeeld op één nacht.
2: Wat?
1: Ja, dus ik ben altijd alles kwijt. Ik steek overal AirTags in. Maar dan ben je nog dingen kwijt. Want je kan het niet ergens opplakken. Je zou dat ergens moeten kunnen opplakken, vind ik, om te weten waar iets is. Dus ik ben altijd alles kwijt. Ik moet constant naar hotels bellen. Er komen thuis altijd pakjes aan met kledij. Ik kan er niet aan doen.
0: Ik kan er niet aan doen. Ja, ook op de sportredactie kennen ze Maarten als iemand die altijd van alles verliest. Gelukkig bestaat er inderdaad zoiets als een AirTag. Dat zijn trackers die je kan vastmaken aan je spullen, zodat je met je smartphone kan zien waar ze zich bevinden. Enfin, als hij zijn telefoon maar niet verliest vannacht, want DJ Sharon wil hem morgenochtend ook weer opbellen.

0: Ja, good feeling hier in Blankenbergen. Radio 2 live aan zee. 5 hoorde je. Radio
1: 2. Elke dag.
0: En ik heb nog eentje.

0: Telt voor 2.
1: Radio 2.
2: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Kidnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
2: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
2: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
11: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
12: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
2: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredenen. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredenen. Meer info op kidnetvoorouders.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
15: Het is een jonge artieste, ze combineert soul en pop, klinkt erg funky en ze is van plan om ons straks nog een mooie zomeravond te bezorgen. Birte, live bij Radio 2 aan Zee straks. Eerst even luisteren naar wat er in de wereld gebeurt.
16: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een Belgische man geïdentificeerd als een van de slachtoffers van de Spaanse bosbranden. En 5 jaar na de verwoestende overstromingen probeert de Vesder-regio zich te wapenen tegen een nieuw drama. Er is nu met zekerheid minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbrand in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Rijgaard, nog niet alle slachtoffers zijn dus geïdentificeerd.
17: Nee, klopt. Gaat niet zo snel, want het DNA-onderzoek neemt natuurlijk veel tijd in beslag. Maar dus 6 van de oorspronkelijke 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man is dat. Om wie het precies gaat, dat is nog niet geweten. Maar ja, volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk ja, zijn er dan nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. Hè? Het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit was dus wel al bekend. Een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk was dat. En nog even samenvatten, ja, als we alles optellen bij de brand in Almeria vielen dus 13 doden.
16: Dank je, Jeroen. En de bosbrand in Fontainebleau, vlakbij Parijs, is nog niet geblust, maar de brand breidt zich niet verder uit. Dat heeft de burgemeester gezegd. De brand heeft al bijna 1000 hectare vernield. Er is ook een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de bovenste bodemlagen erg droog en is er dus een groot risico op een natuurbrand. Bij code oranje mag je geen vuur maken, zoals gewoonlijk, maar ook niet roken en kinderen mogen niet zonder toezicht spelen. Het agentschap Natuur en Bos volgt nauwgezet de situatie op het terrein, zegt woordvoerder Jeroen de Nagel.
18: Onze boswachters en regiobeheerders verkeren in een hogere staat van paraatheid. Die werken samen met de brandweer en andere hulpdiensten om de situatie zo goed mogelijk te monitoren. Onze brandtorens in de provincies Antwerpen en Limburg zijn nu ook bemand. Als er mogelijke verdachte rookpluimen zijn, dat die daar kunnen snel opgemerkt worden.
16: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 in de problemen gekomen in het buitenzwembad De Warande. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt ook de politie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en begonnen meteen met de reanimatie. Intussen is het kleutertje in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. En ook in het Antwerpse district Ekere kwam vanmiddag een zwemmer van 18 in de problemen in de Ekerse putten. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een duikster kon hem uit het water halen en de reanimatie starten. Morgen is het 5 jaar geleden dat de Vesderregio te kampen kreeg met immense overstromingen waarbij 40 doden vielen. Ook de stad Limbourg werd getroffen. Hoe ver staan ze er met de heropbouw en de toekomstplannen? Peter de Kroebele trok naar Limbourg tussen Verviers en Eupen.
0: 5 jaar geleden stond het water hier meters hoog. Nu kabbelt de Vester rustig. Er komt een nieuw administratief centrum, een evenementenzaal en huizen langs de oever. Burgemeester Valérie Desjardins zegt dat er hard gewerkt wordt voor een volledige heropbouw.
8: On est en plein chantier. Il faut être positif et se dire qu'on construit une ville qui sera adaptée au changement climatique pour les générations futures.
0: Een stad die zou klaar zijn voor de klimaatverandering. Limbourg gaf het water meer ruimte door verbreding van de stroom. Steven Vermeulen van het centrum dat klimaatverandering analyseert.
19: Limbourg is eigenlijk een voorbeeld van een gemeente die proactief gehandeld heeft en proberen samen te werken met andere gemeenten. En die samenwerking is eigenlijk de sleutel tot oplossingen. Want alleen kan een gemeente het niet aan.
0: Intussen bouwen ze hier opnieuw op, klaar voor de toekomst. Maar de aanpak kan nog beter.
19: De urgentie wordt onderschat. Het probleem zelf is er, maar de urgentie, wij zeggen, steek een tandje bij.
16: Het Hongaarse parlement stemde rond deze tijd over een amendement aan de grondwet, waardoor onder meer de president uit zijn ambt wordt gezet. De partij van premier Peter Madjar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement en heeft daarmee ook de macht om de grondwet aan te passen. Het amendement zal er dus zo goed als zeker komen. Pauline Lambert, wat staat er precies in?
20: Wil dat de ambtstermijn van de president eindigt de dag nadat het amendement van kracht wordt. Maar de president moet daarvoor zelf dat amendement eerst ondertekenen. Als hij dat weigert te doen, dan wil Madjar met een andere procedure de president afzetten. De saga is al een tijdje bezig. Madjar heeft vanaf dat hij aan de macht kwam gezegd dat de president moest opstappen, omdat hij volgens hem enkel de belangen van de vorige premier, Viktor Orbán, dient. En moet daarvoor zelf dat amendement eerst ondertekenen. Als hij dat weigert te doen, dan wil Madjar met een andere procedure de president afzetten. De saga is al een tijdje bezig. Madjar heeft vanaf dat hij aan de macht kwam gezegd dat de president moest opstappen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Radio 2 in Limburg, live.
6: Overleden slachtoffers zijn nog altijd niet geïdentificeerd. Vermoedelijk zijn daar nog twee Belgen bij. Meer op vrtnieuws.be.
7: Het is nog altijd file rijden naar Antwerpen op de A12 in Schelle. De weg is er volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar. Maak er een reddingstrook. Je moet de snelweg verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallelweg verder kan rijden richting Antwerpen. Je vertraagt 1 uur vanaf Willebroek. Nog naar Antwerpen traag op de E17 aan de werken in Sint-Niklaas. Reken daar 10 minuten bij. En op de E19 tussen Zemst en de werken in Mechelen-Noord 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent traag tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Frankrijk sta je een kwartier in de file aan de grens met Frankrijk. Andere vertragingen zijn kleiner.
8: Radio 2 aan zee.
9: David van Ottegem.

0: Er staan hier al een pak sympathieke luisteraars voor onze radiostudio. Waarschijnlijk voor Birte. Zou het voor Birte kunnen zijn?
1: Ja,
0: ja, zeg je. Die willen graag op de eerste rij staan voor het optreden van straks 7:30. Gaat mooi worden. En dit zijn Steps.

0: Ja, en ze is hier de studio ingeduwd geweest. Birte.
1: Hallo.
0: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Maar je ziet er goed uit, want maakt je een beetje zorgen?
1: Dankjewel. Ja, maar ja, we hebben al een klein beetje gesoundcheckt. Ik maak me niet per se zorgen, maar ik kijk toch altijd graag een keer in de spiegel.
0: Maar je hebt niet in de spiegel kunnen kijken, omdat het snel moest gaan. Ja. Maar ik zeg, ik zal jouw spiegel zijn. Oh. Je ziet er fantastisch uit.
1: Dankjewel.
0: Wat je hebt, ja, beschrijf eens wat je aan hebt nu.
1: Ik heb een beetje een strandjurkje aan, denk ik. Een beetje bordeaux. Dat is eigenlijk mijn lievelingskleur. Bordeaux-paars.
0: Ja.
1: Ik ga er altijd voor die kleur of zo op.
0: Het past heel goed bij je haarkleur.
1: Ja,
0: ook.
1: Iedereen zegt dat.
0: Ja.
1: En dan met mijn blauw-grijze ogen. Dat is allemaal over nagedacht.
0: Dat gaat zo mooi optreden zijn hier straks om 7:30. Wauw.
1: Ja, mensen moeten echt wel afkomen als ze dat willen zien. Ja.
0: Ik vind het ook tof dat jij uit Knesselaren afkomstig bent. Ja, want mijn tante woont daar.
1: Ja.
0: Maar je kent haar. Je bent nog in de wijn. Was
1: mijn papa drinkt wel... een keer graag eens een levensgenieter. Dus, en ook soms om een flesje weg te geven natuurlijk. Dus ik ben daar wel veel geweest. Een heel toffe tante dat je hebt.
0: Ah, dankjewel.
1: Maar nu woon ik wel in Gent. Jammer genoeg. Knesselaren verlaten. Maar,
0: mis je het Knesselaren niet dan?
1: Ah, wel. Dat is grappig dat je dat vraagt. Want ik voel wel dat de natuur... Ik hou daar wel van. Dus ik keer wel nog vaak terug.
0: Ja.
1: Ik keer wel nog vaak terug. Ik heb dat wel nodig.
0: Want Gent, dat is het stadsleven natuurlijk. Jij werkt daar ook in een koffiebar. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja. Ik doe alles... onafhankelijk. Ik ben een volledig onafhankelijke artiest, dus ik heb geen label. Dus muziek, dat kost wel wat geld. Ik heb 4 jaar sowieso fulltime gewerkt en dan nu ik soms een keer wel in een weekendje in een koffiebar.
0: Ja, koffie, dat verdient goed, hè?
1: Ik doe dat wel heel graag. Ik ga eerlijk zeggen, ik hou van koffie. En die latte art is ook fantastisch om te doen.
0: Drink jij liefst van al latte?
1: Nee, eigenlijk puur zwart, maar ik maak wel graag latte koffies.
0: Oké, ik dacht dat onze band nog groter ging
1: worden. Ja, ik kan ze wel maken voor u. Dat is eigenlijk ideaal. Jij drinkt ze op, ik maak ze.
0: Allemaal fantastisch. Ja. Heb je zo'n barista opleiding?
1: Ja, ik heb dat gedaan. Ja, ik heb echt oprecht een passie voor koffie.
0: Dan kan je ook zo tekeningetjes maken met schuim.
1: Ja, dat is het. Ik wil dat graag een keer doen voor u.
0: Tijdens zomerhitte, vorig jaar was ik backstage, was er zo ook een hele grote barista stand.
1: Ja?
0: En daar hebben ze echt een zeepaardje zelfs gemaakt.
1: Oeh, maar bij mij gaat het een blaadje zijn.
0: Dat is ook goed, Je mag gerust maken. Goed, je hebt een drukke zomer ook voor de boekenboeg muzikaal gezien, denk ik. Hè. Ik heb gezien op jouw Instagram dat je wel wat optreden
1: zit. Ja, zeker.
0: Kan je vertellen?
1: Ja, er zijn er een aantal gepasseerd natuurlijk. Maar 25 juli sta ik op de Gentse Feesten. Wat dat heel tof is. Het is eigenlijk 9 jaar geleden dat ik voor de eerste keer gestaan heb. Dus het is heel cool. 9 à 10 jaar geleden. En dan staan we natuurlijk ook op het zomerhitpodium als gast op 28 juli.
0: Ah, voilà.
1: En dan staan we op nog wat plekken. Maar ik denk dat de meest grote show tot nu toe, dat 14 oktober in het Depot in Leuven gaat zijn.
0: Voor het eerst?
1: Ja.
0: Alleen?
1: Niet voor het eerst alleen. Nee, want ik heb vorig jaar heb ik club gedaan.
0: Ja.
1: Maar wel voor het eerst met het album dat uit is.
0: Mm-hmm.
1: Beetje albumrelease. In een hele grote zaal. Voor het eerst alleen in een echt heel grote zaal.
0: Ja, dat gaat spannend worden, maar je gaat het supergoed doen. Hoe heet het album?
1: Trial and Error. Omdat ik toch als independent artist heb ik heel veel geleerd. Elk stukje is door mijn handen gegaan van styling tot een videoclip uitdenken, tot dat ook effectief de productie daarvan doen, tot een songproductie, volledig alles van nul schrijven. Ik heb echt wel elk takje van de muziek gezien, tot uw rechten innen, al van die kleine domme dingen.
0: Je moet echt een manager zijn.
1: Ik doe het wel heel graag, maar ik heb wel, het was vallen en opstaan.
0: Ja, trial and error, dat is een toepasselijke titel.
1: Er zijn trouwens nog ticketjes.
0: Ah, voilà.
1: Als mensen willen komen kijken naar het Depot in Leuven, gaan een zotte show worden. Gaan wel wat verrassingen ook zijn trouwens.
0: Ja, ik zie ze hier al knikken, die op de eerste rij willen staan.
1: Ja.
0: Ook om 7:30 die staat
1: het
0: hier
1: kan,
0: allemaal.
1: Het kan, hè.
0: Het kan allemaal. Birte, van harte welkom.
2: VRT Radio 2.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2. Elke dag telt voor twee.
3: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

0: Ondertussen is Bert de selfies aan het maken. Bert, kom er nog even bij.
1: Ja, ik ben hier, ik ben hier.
0: Al die fans die hier rond jouw nek willen hangen. Dat is
1: leuk, leuk, hè?
2: Radio 2 aan zee. Radio
0: 2. Ja, ik begrijp dat wel.
1: Begrijp je het? Dankjewel.
0: Die willen allemaal een koffie natuurlijk.
1: Ja,
0: ook,
1: nu misschien wel inderdaad. Maar misschien wel eens ook gewoon een leuke optreden, hè? Ja.
0: Toch wel. Zo meteen gaan we ook luisteren op de radio naar jouw nieuwste single.
1: Yes.
0: Waar haal jij de inspiratie vandaan? Dat wil ik toch eerst weten.
1: Wel, eigenlijk gewoon door alles wat er in mijn leven wat gebeurt. Dat ik denk dat elke artiest dat wel zal geven als antwoord. En wat dat ook wel heel gek is vaak, en dat merk ik vaak pas achteraf, het komt vooral van een gevoel. En ik kan vaak niet altijd plaatsen waarvan dat gevoel komt. En dan komt dat nummer. En dan achteraf luister ik dat nummer en denk ik, ah ja, dat is exact hoe ik mij voelde, maar ik kon het gewoon nog niet zeggen of zo. Mm-hmm. Dus muziek helpt mij echt wel als therapie om soms ook te snappen wat ik voel.
0: Ja, en wat voelde je toen je Everybody Wants to Fly maakte?
1: Ja, van alles. Mijn producer zegt ook altijd van Bert, één boodschap in één nummer. En dan denk ik, dat gaat niet. Er is zoveel waar ik over wil praten. Het gaat vooral denk ik een beetje over de maatschappelijke druk soms. Dat we allemaal voelen dat we... Ik weet niet, iedereen zijn leven ziet er altijd zo perfect uit. Of dat willen we toch zo laten lijken. En ik denk dat everybody wants to fly. Iedereen vliegt graag hoog en mooi en prachtig. En ik denk dat het niet altijd zo'n schande is om soms een keer gewoon terug naar de grond te komen. En dat we het voorbeeld ook naar elkaar kunnen tonen van... Je moet niet altijd de beste zijn, de schoonste auto hebben. Of het mag echt wel gewoon zijn hoe dat jij het voelt. Of zo. Dat is een beetje... Ja, kort waarover het gaat.
0: Je moet niet altijd presteren. Ja. We krijgen wel veel met druk te maken.
1: Ja, of zelfs dat nog groter willen maken dan het is. Wees gewoon super fier en blij op wie dat je bent en waar dat je staat. En own it of zo.
0: Ja, mooie boodschap. Ja. Mooie boodschap. We hadden het daarnet ook al over in dit programma. Niet alles wat we doen moet doelgericht zijn.
1: Nee.
0: We mogen ook een keer gewoon zijn of eens een keer vervelen of op het gemakske. Zo.
1: Dat zijn zelfs de mooiste momenten eigenlijk.
0: Ja, hè?
1: Vind ik. Ja.
0: Ja. Vind ik ook.
1: Dus ik denk, het gaat alsmaar sneller, alsmaar hoger, weet wel.
0: Ja.
1: En ik denk, het mag soms echt wel een keer trager gaan en genieten van de kleine dingen.
0: Dat is dat. Ik hoop dat ons podium niet te hoog is.
1: Oh, maar, want dat is ook wel, dat nummer gaat erover, maar ik vlieg wel ook zelf een keer graag hoog.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is de balans dat belangrijk is.
0: Hoe gaan we dat plein hier vol krijgen straks, Bert? Hoe ga je dat doen? Wat heb je voor ons petto?
1: Ik heb zo een rok aan. Ik heb al gemerkt dat er vrij veel wind staat. Dus ik hoop niet dat het een Marilyn Monroe momentje wordt. Dat zeg ik daarnet al backstage. Dus dat is
0: maar dat is al een goede publiekstrekker.
1: En vooral als je gewoon houdt van live muziek met een blazerke, met puurheid, dan moet je gewoon komen kijken.
0: Ja. Is dat dat blazerke dat ik hier al gehoord
1: heb? Ja, een blazer blijft je maar spelen.
0: De wind blaast al goed van over zee, maar we gaan het nog extra...
1: Als je gewoon houdt van je te amuseren en van echte muziek, dan moet je gewoon afkomen.
0: Voilà, dat gaan we doen. Om 19:30.
1: Voilà.
0: Eerst veel succes.
1: Tot dan.
0: En dit is Everybody Wants to Fly.

0: nieuwste single van Birt, straks live bij Radio 2 aan zee. Everybody wants to fly. File rijden naar Antwerpen op de A12 in Schelle. De weg is er volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar, Maker en Reddingstrook. Je moet de snelweg verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallelweg verder kan rijden richting Antwerpen. Je vertraagt 1 uur vanaf Willebroek. Nog naar Antwerpen op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord, 20 minuten. En er is ook hinder op de E34 richting Knokke in Moerbeke door een ongeval op de rechterrijstrook. Andere vertragingen zijn kleiner.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Radio 2.

Ik moet me even excuseren aan de collega's van Ketnet die hier naast ons staan en ook een uitzending aan het maken zijn nu op Ketnet. Ja, ik heb hem iets te hard gezet, denk ik, de radio. Maar ja, het was wel Meat Love natuurlijk. Paradise by the Dashboard Light. Morgen kleurt Frankrijk blauw, wit, rood voor 14 juillet, de nationale feestdag van onze zuiderburen. Speciaal voor hen, France Galles.

We hadden deze namiddag ook al Steven de Kraan vanuit Nice aan de telefoon. Die zei ons dat ze toch wat zullen matigen met vuurwerk morgen in Frankrijk. Vanwege het brandgevaar, kurkdroog daar. Veel bosbranden ook, hoorde je in het radionieuws. En ook omdat ze 10 jaar aanslagen in Nice herdenken. Dus ja, echt een feest is dat dan niet echt. Maar onze collega's bij Radio Bene vieren de Franse Nationale Feestdag wel morgen met de Radio Bene Franse 40. De mooiste Franse klassiekers en grootste Franse artiesten morgen tussen 1 en 4 uur. Exclusief op DAB+ en VRT Max.

0: je hier bent.
1: En als je hier bent, dan kan je nog een duikwagen in ons Radio 2 ballenbad. Je kan er een zomerhit hoedje mee verdienen. Of je kan straks de benen strekken met Birte. Birte, live bij Radio 2 aan Zee. Om 19:30 vanavond. Het gaat een prachtig optreden worden. En voor de rest nog veel goede zeemuziek vanuit Blankenbergen.

is in Lier aan het luisteren. Groetjes, zegt hij, van hieruit. Wij komen pas eind juli, is aan zee. De week dat de zomerhitshows starten, dat is een goed idee, Tim. Ik hoop dat je ook al gestemd hebt. Ah ja, twee keer zelfs al voor hun favoriete nieuwe zomerhit, zegt hij hier. Tim heeft gestemd op Milk Inc, Aaron Blommaert en Zoë Livaai en Sam Goris. Drie favorieten.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad Inferos.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
12: En ook in New York wordt er geluisterd blijkbaar, want we hebben de groetjes gekregen van Elisa, die van daaruit aan het luisteren is.
13: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
12: En aan het kijken ook, ja, want je kan hier binnen koekeloeren, dat is waar.
14: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd, want het DNA-onderzoek duurt lang. Maar 6 van de oorspronkelijk 12 onbekende slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd, zegt buitenlandjournalist Jeroen Rijgaard.
15: Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet geweten, maar volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. En het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Bij de brand in Almeria, daar in Spanje, vielen dus 13 doden in het totaal.
14: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een jongen van 5 in de problemen gekomen in het buitenzwembad De Warande. Dat bevestigt de politie. Het kind werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De Warande blijft morgen dicht. En ook in het Antwerpse district Ekeren raakte vanmiddag een zwemmer van 18 in levensgevaar in de Ekerse putten. Een duikster kon hem uit het water halen en de reanimatie starten. In Ter Apel in Nederland wordt de hele zone rond het asielcentrum een veiligheidsrisicogebied. Er zal onder meer gefouilleerd mogen worden. Er komen extra camera's op het terrein en er komt ook een dagopvang. In Ter Apel moeten asielzoekers die Nederland binnenkomen zich aanmelden. Het centrum zit overvol omdat er te weinig mensen doorstromen naar de rest van Nederland. Daardoor moeten vooral mannen buiten blijven. De voorbije dagen waren er verschillende mesaanvallen en is er regelmatig gevochten. Daarom hadden hulporganisaties zoals het Rode Kruis zich tijdelijk teruggetrokken. Het Hongaarse parlement heeft een wijziging aan de grondwet goedgekeurd, waarmee de president uit zijn ambt wordt gezet. President Sajnos is een aanhanger van de vorige premier Orbán. Het amendement wordt wel liever pas van kracht wanneer de president dat zelf ondertekent en hij kan dat weigeren. Pauline Lambert, is het dan zeker dat de president moet vertrekken?
16: Wel, Peter Madjar heeft gezegd dat hij de president desnoods met een andere procedure zal afzetten. Hij ziet die president als een marionet van de vorige premier Viktor Orbán, die niet onafhankelijk werkt. De president zelf ontkent dat. Madjar heeft aan zijn kiezers beloofd om Orbán-getrouwen in hoge functies, onder wie ook de president, te verwijderen. Maar mensenrechtenorganisaties maken zich er zorgen over dat hij de gewone procedures omzeilt. Dat kan hij met behulp van de 2/3 meerderheid die zijn partij heeft in het parlement.
14: Dankjewel, Pauline. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor het Franse Lens, de club waar hij zijn profcarrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Vorig seizoen speelde hij bij Anderlecht. We krijgen een licht bewolkte avond en nacht met minima tot 21 graden. En ook de volgende dagen blijft het warm en zonnig. Temperaturen dan tot 34 graden. In het zuiden en het oosten is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: En het is nog niet opgelost op de A12 hoor. Naar Antwerpen blijft er door een ongeval bijna 1 uur file daar tussen Boom en Aartselaar. In Schelle is de weg volledig afgesloten. Het verkeer verlaat de snelweg en kan langs het ongeval passeren via de Boomse Steenweg. Nog naar Antwerpen is er op de E19 hinder door een ongeval op de rechte rijstrook voorbij Zemst. Tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord een kwartier erbij. En ook hinder op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten door een ongeval op de rechte rijstrook in Moerbeke.
13: Radio 2.
17: Radio
6: Radio 2 aan Zee.
9: David van Ottegem.
12: En wij gaan hier door met Diana Ross nu.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: DJ Licious en Milo, ze waren hier vorige week live bij Radio 2 aan Zee. Vanavond is de beurt aan Birte uit Knesselaren, Gent.
1: Ja.
0: Ik vermeld graag Knesselaren erbij.
1: Ik snap het.
0: Omdat ik vandaar uit de buurt ben ook. Kijk wat een luisteraar hier is komen brengen.
1: Ah, zo leuk.
0: Frituursnacks.
1: Okay.
0: Een pakje vol. Er zitten inktvisringen bij, kleine mini frikadellen.
1: Is het de bedoeling dat ik er eentje net neem?
0: Ah, als je, ja, ik weet niet, hou jij van frituursnacks?
1: Ja, ik hou daar wel een keer van, ja.
0: Ja, wel, kijk.
1: Ik ben wel zo'n frikandel van,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Mozzarella sticks.
1: Bedankt.
0: Zitten erbij, mini lumpiatjes. Hier, er zijn sausjes ook bij. Mm. Wat ze mij hier allemaal komen brengen, Berthe, dat is ongelooflijk. Ik denk dat luisteraars van Radio 2 mij proberen vet te mesten.
1: Nee,
0: deze zomer.
1: Misschien ook nu een koffie. Binnenkort krijg je een

0: meteen.
1: Ah, maar kijk, ik krijg hier zoveel.
0: Ja.
1: We zijn hier heel graag aan de kust, kan je
0: ik
1: voorstellen.
0: Snap het.
1: We hebben hier ook een Radio 2 ballenbak, die heb je al gezien. Ik weet, ja, nu heb je vettige vingers om aan onze bak te draaien. Maar dat is allemaal
0: sorry,
1: niet erg.
0: Sorry.
1: Nee, dat is niet erg. Is die lekker?
0: Super lekker wel, ja. Maar ik probeer nog snel mijn mond leeg te eten.
1: Wat is jouw favoriet eigenlijk?
0: Van snack?
1: Ja?
0: Ik bestel altijd hetzelfde. Ik bestel altijd een scampi en een frikandel. En dan een kleintje met satékruim.
1: Ah, een scampi in een frikandel.
0: Nee. Twee apart, hè. Dus een scampi en... Sorry, ik had nog een frikandelletje in mijn mond.
1: Ja,
0: een scampi en een frikandel, dames en heren. Oké. Okay.
1: Ja, muntje...
0: Ja?
1: In het gleufje, draai maar. En dan komt er een vraag uit die jij moet beantwoorden.
0: Okay.
1: Maar ik zal even van je openmaken.
0: Ja?
1: Want met die vettige vingers gaat het misschien wel moeilijk.
0: Het valt wel mee, hoor.
1: Neem anders nog iets.
0: Nee, dat is oké, dank je.
1: Hier komt jouw vraag. Je mag lezen wat erop staat.
0: Zit ik hem zelf voor?
1: Ja.
0: Je wordt wakker naast een totaal onverwachte BV. Wie zou dat mogen zijn? Oei.
1: Aha.
0: Goh.
1: Leuke vraag.
0: Ik moet er even over nadenken, eigenlijk. Sorry, deze vraag had ik echt niet zien aankomen. Een onverwachte BV.
1: Wil je er even over nadenken?
0: Ja, mag ik er even over nadenken?
1: Tuurlijk mag je er even over nadenken. Tuurlijk, no stress.
0: Ja.

0: waren Kleijmans en Van Geel. Ze zijn er ook bij voor Radio Bene, de Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Best of en in allerlaatste keer de mooiste Rat Pack Evergreens. Met een mooie kerststrik er rond. Zeker de moeite om erbij te zijn als je van crooners houdt. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie zullen er ook bij zijn. Net als Loredana en Barbara Dex. Jij ook? Wel, ga dan naar Radio Bene op VRT Max. Daar kan je terecht voor tickets. Er is trouwens een middag- en een avondshow op zondag 8 november. Dus kerst bij Radio Bene. De Rat Pack, live in concert. Zo'n beetje vroeg om het al over kerst te hebben.
1: Ja, amai.
0: Maar ja, je moet er snel bij zijn voor dat soort tickets.
1: Zo,
0: want
1: dat
0: is meteen uitverkocht. Altijd een heel sfeervol concert. Dit middag en avond.
1: Maar als ze geen tickets meer hebben, kunnen ze altijd nog naar mijn depotshow komen op 14 oktober.
0: Ah, voilà, kijk. Hopla. De reclame erbij. Birte bij ons vanavond. Ja. Kleijmans en Van Geel, komen die in aanmerking om naast wakker te worden?
1: Goh, ja, weet je, als dat een groot bed is, allemaal welkom, denk ik. Leuk babbelen met elkaar. Babbelen weliswaar.
0: Oh, wat afstand.
1: Ja, even getwijfeld voor Ruben van Gucht, hè, om daarmee wakker te worden. Hetgeen dat er dan. Maar ik denk dat ik toch voor Stromae ga kiezen.
0: Stromae, ja, waarom?
1: Ja, daar heel veel leuke, als ik zijn Frans versta tenminste, denk ik dat daar heel veel leuke muzikale babbels uit zouden voortkomen. Ik vind dat een heel fascinerend persoon en artiest.
0: Ja, maar en Frans, dat is de taal van het bed.
1: Voilà. De taal van de liefde.
0: Van de liefde.
1: Hè?
0: Ah, ja, zo, ja.
1: Je moet dat niet spreken om samen in een bed te liggen, denk ik.
0: Oké, dus voor mij, als je het hoort, elle est intéressée.
1: Ah, wie? Vraiment.
0: Ah, vraiment.
1: Voilà, voor mij mag mij bellen. Hoe zeg je dat in het Frans?
0: Il peut m'appeler.
1: Voilà.
0: Je pense.
1: Oui. Voilà.
0: Voilà. C'est fait. Birte, straks nog 10 minuten op het podium.
1: Ja, ik denk dat de mensen zich nog een beetje gaan moeten lopen.
0: Maar ze komen toe. Je ziet, ze komen langzaam toe.
1: Ja, top.
0: Die zijn ook eerst naar het frituur geweest.
1: Ja, voilà.
0: Dan komen ze nu genieten van jouw optreden straks live bij Radio 2 aan Zee. Succes.
1: Dank je.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
3: Radio 2.

0: Prachtig.
1: Rafael Lacara.
0: Radio 2 aan zee. Nog tot 8 uur vanavond. Met Lady Gaga nu.

Laura Lynn en deze groep sloot twee weekends geleden Rock Werchter af. Met een optreden van ongeveer 2,5 uur. Het duurde allemaal misschien iets te lang. Het was wat te moeilijk. Werchter verloor een beetje zijn aandacht tot die ene song kwam. Die ene song die we allemaal zo goed kennen. En waar je wel mee moet zingen. Friday, I'm in love. Goedenavond.

0: Chris is in Afflichem aan het luisteren vanuit haar tuin, zegt ze. Zalig in mijn tuin met zo'n hemelse muziek van bij Radio 2 aan zee. Graag gedaan, Chris. En beter in je tuin dan op de A12. Want ja, daar blijft er door een ongeval nog meer dan 3 kwartier file op die A12 tussen Boom en Aartselaar. In Schelle is de weg nog altijd volledig afgesloten. Het verkeer verlaat de snelweg en kan langs het ongeval passeren via de Boomse Steenweg.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Vanavond Birte live bij Radio 2 aan zee. Ze gaat eraan beginnen. Je kan alles volgen via Radio 2 op VRT Max. Dan kan je meekijken daar naar haar optreden. Ik zal straks ook wel fragmentjes laten horen op de radio. En nu Pet Shop Boys met Suburbia.

0: was George Ezra. Ondertussen is Bert bezig aan haar optreden. We gaan even meeluisteren. Oei, ik hoor precies niks van het podium. Nee, dat gaan we straks nog even opnieuw proberen.
1: Dan. Morgen op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren Le 14 juillet in de Radio Bene Franse

0: Morgenmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
1: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

was Sam Goris. En we gaan nog even meeluisteren naar het optreden van Birte. Ze is momenteel bezig live bij Radio 2 aan Zee.

die kan zingen, die kan zingen. Birte met Live Band ook. Drie prachtige artiesten achter zich. En toeschouwers die met hun handen van links naar rechts gaan. Ja, het is er wel het nummer voor. Hè. Je kan het volgen via Radio 2 op VRT Max.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Dat doen we hier ook elke dag met Radio 2 aan zee. Je kan ons komen bekijken en meemaken aan de pier in Blankenbergen. Elke weekdag optreden zo om 3:30 en 7:30. Vandaag, vanavond is dat Birte met Live Band op dit moment. En morgen K3. En Like Me s'avonds om 7:30. Dan, daar zijn we ook helemaal klaar voor al.
1: Hey, hoe gaat het met je? Denk je soms nog aan me? Of ben ik verleden tijd? De fouten die ik maakte, ik weet dat ze je raakten.

0: Leave a Light On van Belinda Carlisle. Marie-Rose Blondé uit Bredene heeft het optreden van Birte gezien daarnet via VRT Max ook. Tot nu toe was Birte onbekend voor haar, zegt ze. Maar wat een toffe interview en ik ben verrast door haar optreden.
1: Radio 2 aan zee. VRT
0: Radio 2. Ook Brecht heeft ervan genoten, zie ik. En ook Peter. Niet

tijd. Het is tijd om naar huis te gaan. Allee, straks toch. Bijna 8 uur. Liene de Douw. Plankgas, ook genomineerd voor VRT Zomer in 2026. Stem op jouw favorieten. Ook deze week kan je er 3 kiezen van de 20. Doe dat via VRT Max. En ja, ook hier in de studio ligt een kroket, kindjes. En nog kindjes op zoek naar die 5e Catnet kroket. Die zit hier ergens in de studio verstopt. Ja, zoek maar eens goed. Je hebt nog 3 minuten de

0: Ah, heerlijk. Vuurwerk in de vorm van Amy Stewart om mee te eindigen. Knock on wood. Einde van de Radio 2 aan zee voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 9 uur. Tot dan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Wetter in Oost-Vlaanderen is een jongetje van 5 in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in de probleem gekomen in het water van het openluchtzwembad De Warande en is ter plaatse gereanimeerd. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Na het incident werd het zwembad gesloten. Dat verliep moeilijk, zegt collega Thijs Nijrink ter plaatse.
3: Na de feiten is er wat commotie ontstaan. Niet iedereen wou meteen het zwembad verlaten toen dat werd gesloten. En dat zwembad blijft ook morgen dicht, want natuurlijk die redders die zijn echt danig onder de indruk van wat er gebeurd is. Die worden ook begeleid. En er zal ook gekeken worden wat er moet gebeuren om zulke feiten in de toekomst te vermijden. Maar daarvoor is het natuurlijk afwachten op de resultaten van het onderzoek om te weten waar het precies is fout gelopen.
2: Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco, de zogenaamde lucht-luchtwaterpomp. Warmtepomp liever. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt minister de Prater.
4: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
2: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is al zowat 1000 hectare natuur in de as gelegd. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos. Vermoedelijk is die aangestoken. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur. Maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
5: Die brand is absoluut nog niet onder controle. Ongeveer 1000 hectare van dat enorme bos is ondertussen in de as gelegd. Dat is ongeveer een vijfde. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard. Maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen. Het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
2: Sport Julien Mahé stopt als bondscoach van de Belgian Lions. Dat is de nationale mannenbasketploeg. Mahé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor Lens, de Franse vice-kampioen en de club waar hij zijn carrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Afgelopen seizoen speelde hij bij Anderlecht. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken. Met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel David uit Blankenbergen. Wij gaan samen vanuit Brussel de nacht in.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
6: Dat is het vertrouwde recept. Ontspannen met de beste muziek. Nu met Crowded House. We gaan naar Australië. Dit was hun allereerste hit. Don't Dream It's Over. Nee, wij beginnen er pas aan.

0: Ja, ze hebben vele hits gescoord hè, met deze en andere bands. Je hoorde Crowded House en Don't Dream It's Over, de band van Tim en Neil Finn. En nu onze toeristle MC, die eigenlijk op dit moment ook de toerist aan het uithangen is, want hij heeft verlof. Maar vanaf 31 juli start zijn festivalseizoen. Dit is hem met Koning Liefde.
1: Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het uit proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip doen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat vergeven. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

Ze hebben hele energieke platen gemaakt, de gasten van In Excess. Dit was eerder breekbaar, hè? En Michael Hutchence, die is in het vorig millennium overleden. Over ja, het gemis van een geliefde als de spots uitgaan, want toeren, het vergt zijn tol, hè? Talk to me, ik ga toch even zwijgen nu voor Olivia Dean. 40 weken Radio

Jasmin en meisjes aan de macht. Ik vond het wel eens plezant om te kijken naar de cijfers van de VN. Hoe dat zat, hoeveel vrouwelijke wereldleiders er zijn. En dat betekent dat er ongeveer 16 landen zijn met een vrouwelijke president of een equivalente functie. Dus dat zijn eigenlijk 1 op de 7 landen waar op het hoogste niveau een vrouw staat. Dat is te weinig, hè? Ja, Jasmin zal nog even moeten blijven zingen. Radio 2, relax. Dirk.

Chris de Burgh met The Lady in Red. Als je je afvraagt wie is die Lady in Red, het gaat over zijn madame. Het gaat over Diane. En leuk detail, Chris en Diane zijn dus getrouwd. Hij kreeg ook een dochter. En die dochter werd in 2003 gekroond tot Miss World. En je mag eens raden wat voor kleur van jurk ze droeg. Ah ja, rood natuurlijk, als knipoog naar die gigantische hit van haar papa Chris de Burgh, The Lady in Red. En nu Stan van Samang, het is avond en toch blikt hij al een beetje vooruit naar de ochtend. Goedemorgen.

is eigenlijk een stevige rockband, maar ja, dit is een trage, hele grote hit van hen, deze More Than Words. Heb je Radio 2 al ontdekt in Blankenbergen? Want we hebben daar een heel dorp gebouwd aan de pieren. Je bent zeer zeker welkom. Er zijn elke werkdag 2 optredens, eentje om 16:30 en eentje om 19:30. En vandaag hadden we daar Maxime en Babette te gast en ook Birte, die speelde om 19:30. En morgen om 16:30 komt K3, ik verwacht daar heel veel volk, en om 19:30 Amber, Marten en Renzo van Like Me. Dus het wordt daar reuze gezellig. Zeer zeker welkom bij Radio 2 aan zee, aan de pier in Blankenbergen. En hier is Passenger. Well, you

0: maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
1: 2, we zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Frankboeien en Kronenburgpark. Het bestaat niet Kronenburgpark, het is Kronenburgerpark in Nijmegen. Frankboeien is van Nijmegen. Het is eigenlijk een waar gebeurd verhaal, want hij zag in het park iemand tippelen. En dat bleek een meisje te zijn die hij vroeger van school kende. Dus ja, het brak zijn hart en heeft er dat liedje over gemaakt. En hier is Coldplay ook op zoek naar het paradijs. Als het even tegen zit, is er gelukkig je fantasie die je hoop blijft geven en doet dromen van een betere wereld. Het is wel een mooi liedje, Paradise.

Billy Joel en de Piano Man. Ik had het er net over de artiesten die komen optreden elke dag, elke weekdag in Blankenbergen. En Karin Buts uit Bonheide stuurt in de app: kan je de optredens op jullie dakterras niet meer herbekijken? Ik vind het alleszins niet terug. Bedankt voor de radiozomer. Groetjes, Karin uit Bonheide. Wel, Karin, je moet eigenlijk op het moment zelf kijken. Je kan alles zien wat er gebeurt. Dat kan je in de app van Radio 2 zien. Dat kan je op VRT Max zien. Maar herbekijken, dat kan niet. Dat kon effectief vorig jaar wel, dus het is maar dat je het weet. Hè. Hier is Mo, en dat heb jij gedaan.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Limburg.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. In Houthuilen-Helchter in Limburg is de grote baan afgesloten na een schietpartij. Rond 7 uur vanavond heeft de lokale politie de weg richting Hasselt geblokkeerd, met enkele voertuigen dwars over de rijbaan. Richting Eindhoven is er wel weer verkeer. Het parket van Limburg onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Er is sprake van 2 gewonden. Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, zoals gas of stookolie, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco, de zogenaamde lucht-luchtwaterpomp, die warme lucht gebruikt om koude lucht te produceren. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt de minister.
4: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
3: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos en vanmiddag is er een nieuwe brandhaard ontstaan. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-Écol.
5: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard. Maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen. Het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
3: En Julien Maé stopt als bondscoach van de Belgian Lions, de nationale mannenbasketploeg. Maé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.

Ja, zwoele maandagavond. Ideaal voor zo'n reggae night. Je hoorde Jimmy Cliff. Het is een rustdag in de Tour de France. En ik zag toch in Vive Velo een bekende kop. Van iemand die niet fietst. Van Gunther Neefs. En hij zat aan tafel samen met Seb van Marken. Omdat... Ja, zwoele maandagavond. Ideaal voor zo'n reggae night. Je hoorde Jimmy Cliff. Het is een rustdag in de Tour de France. En ik zag toch in Vive Velo een bekende kop. Van iemand die niet fietst, van Gunther.

Mr. Big and To Be With You. En nu nog die hoge noot. Ja, daar is ze. Die hoge noot. En wie er ook is, dat is Céline Dion. Ze heeft een nieuwe single. Bonjour, pardon, merci. En dat allemaal ter opwarming van haar. Hoeveel? 16 concerten die ze in Parijs geeft. Ze is terug. En dat zal haar zeer zeker deugd doen. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

0: schepen verwelken?
1: Bloemen vergaan, ja, dat klopt niet, hè.
0: Ja, nee, het gezegde is anders, hè. Als bloemen verwelken en schepen vergaan. Maar onze vriendschap blijft altijd bestaan. Dat is typisch toch van vroeger in de poëzieboeken. Heb jij ze ook ingevuld? Tekening ingemaakt, gekleurd. Oh, jongens, ellende als je dat moest doen. Enfin, ik was daar niet

U2 en With or Without You. Kom naar Radio 2 aan Zee, je bent van harte uitgenodigd. Deze middag hebben we dan nog een live setje gezien van Maxime en Babette om 16:30 en Birte om 19:30. Kijk, dit is Maxime, die was daar deze middag. En ik vertel je zometeen wie morgen komt.

0: Maxime. En zonder mij, Maxime was er vandaag bij vanmiddag in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. En ik zou u vertellen wie er morgen komt. Wel, morgen vroeg opent Anne Rijmen om 9 uur onze studio. In de namiddag is het dan aan Kim de Brie. En om 3:30 komt K3 langs. En om 7:30 Amber, Marten en Renzo van Like Me. Dus ja, zeker welkom. Hè. Alle info vind je trouwens bij Radio 2 op 14 Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Desiree Jordens met Life. Ik ken er eentje die hier van het goede leven aan het profiteren is in het buitenland. Krijg een berichtje in de app van Alicia, de kazenmaker uit Loreningen. En ze stuurt groetjes uit Luxemburg, Esk-sur-Sur, op Camping Im Aal. Heel veel plezier daar, dankjewel dat je luistert en een berichtje stuurt.

Doe maar en één nacht alleen, dat is reggae uit Nederland. We hebben nu Hawaïaanse muziek. Het is een mooie combinatie van What a Wonderful World en Over the Rainbow. Dit is Israel Kamakawiwole, een grote gast met een piepklein gitaarje, een uke.

is een topsong uit 1969, de Jackson 5 en I Want You Back. En Michael Jackson, die kleine uk van toen, amper 10 jaar, voerde toen al het hoge woord. En dat was een mega succes. En daardoor heeft hij ook niet echt een normale jeugd gehad. Je kan het trouwens allemaal mooi zien in de biopic over zijn leven. Dus Michael was 10 en Philip Robrecht blikt terug op toen hij 16 was.

Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Heb je zaterdag de 11 juli viering gezien op de Grote Markt in Antwerpen? Onze Peter van der Veire heeft dat gepresenteerd. En er was ook een bijzondere act van vier Kempische dames. Van Celine Hermans, van Barbara Dijks, van Lies en van deze Natalia. Ze hebben een mooie ode gebracht aan Margriet Hermans en ze zongen Een Vriend. En kijk, hier is Natalia, maar dan wel in het Engels, hè. I Want You Back.

0: ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaplegs. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid na contact met de Guardia Civil in Spanje. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd, een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is er brand uitgebroken in dat bos. Vanmiddag is een nieuwe brandhaard ontstaan, vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
3: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog, luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
2: Minister van Klimaat Jean-Luc Cruque vraagt intussen dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Cruque wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven dus niet meetellen binnen de begroting. Tijdens de laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Cruque in ter zake. Het is de realiteit.
4: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budget houden, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening, zet de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
2: In Hotel Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Het parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, zegt Laurien van der Heijden.
5: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
2: Nog dit, een vrouw uit Leuven heeft per ongeluk een erg gevaarlijke schorpioen uit Egypte mee naar huis genomen. Op reis werd ze gestoken door het dier. Ze stak de schorpioen in een doosje om in het ziekenhuis in Egypte het juiste antigif te kunnen krijgen. Ze zegt dat ze daarna een doosje uit het oog is verloren.
6: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos om die te laten zien. Ik dacht, ik ga die hier niet vrijlaten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld. Dus besefte ik wel, ik weet niet, we moeten oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
2: Ja, dat laatste heeft ze ook gedaan. De 5-streepschorpioen verblijft nu in het natuurhelpcentrum in Oudsbergen. De vrouw heeft geluk gehad, ze bleek weinig gif in haar lichaam te hebben. Vannacht wat wolkenkans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.

zelfs afscheidsconcerten gegeven. En toch treedt hij nog altijd op, Elton John. De line-up is bekend voor de eerste twee opnames van VRT Zomerhit. En ja, dat wil je niet missen natuurlijk. Dinsdag 28 juli is dat met Meteor, K3, Sandra Kim, Milk Inc. en nog vele andere namen. En op woensdag 29 juli is dat met Aaron Blommaert, Gert en James, Dana Wenner of Glennis Grace enzovoort. Dus kom naar onze tv-opnames, die zijn uniek. Echt tof om mee te maken, de shows op het strand bij de ondergaande zon in Blankenbergen. En wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium? Als een echte zomervip, reserveer dan zeker jouw tickets op VRT Max. En kijk, hier is de presentator van die shows, dat is Niels de Stadsbader. Hey pa.

het goed zit met de liefde, dan kan je trouwen. Dat is wat Taylor Swift ook heeft gedaan met de Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce. We konden er niet omheen. En Adam Sandler, die de dienst leidde, heeft eigenlijk ook nog wel een goede raad gegeven. Die zei aan het koppel, blijf elkaar kussen. Het is moeilijk om ruzie te maken wanneer je je vrouw kust of omgekeerd wanneer zij jou kust. Dus zorg ervoor dat je het elke dag doet, elke dag kussen, telkens wanneer je de kans krijgt. Aba, dat is nog eens een goede raad. En kijk, hier is de pasgehuwde Taylor Swift uit de Toy Story 5 film I Knew It, I Knew You.

0: Een van die vele klassiekers van Clouseau. Afscheid van een vriend. Vaak gebruikt op uitvaarten ook. Hè. En voor Koen was het ook afscheid nemen. Niet van een mens, maar van zijn hond. Zijn trouwe metgezel. Netje, die hem heel lang heeft. Ook bij optredens en interviews altijd heeft gevolgd.
1: Dirk Gijs.

heerlijke diepe saxofoon, maar ook met een hoge trompet. De blazers zijn zeer prominent aanwezig in deze Jolen Taxi van Vanessa Paradis. Als je houdt van blazers, dan is het volgende niet te missen, want op zondag 8 november organiseren onze collega's van Radio BNE de Radio BNE Red Pack Live in Concert Best of Christmas in de Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is een echte best of met topartiesten als Helmut Lotti, met Lies, Yannick Bovy komt, Kleimas en Van Geel zijn erbij, Loredana en ook Barbara Dex. Dus zorg dat je niet te laat bent, dat je tickets kan scoren. Dat kan nu op

0: Toen dit nog niet op single uit was, kregen de radio's de vraag om met dit liedje naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Gewoon omdat het zo'n sterk liedje was. En Bart Peters en zijn makkers die vonden het maar niks. Het Eurovisie Songfestival, ze vonden zichzelf een rockgroep met de radio's, dus hebben ze het niet gedaan. En we gaan nooit weten of het wat zou geworden zijn, maar het is sowieso een keisterk nummer, deze She Goes Nana.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Lego House, de doorbraaksingle van Ed Sheeran met een memorabele clip. Want wie speelt er in de clip? Rupert Grint. En dat is Ron Wemel uit de Harry Potter films. Ja, hij is ook rood, hè? Daarom net. I will

schitterende stem, hè? Schitterende samenzang. Maar ik had nooit verwacht dat dit een nummer 2 zou worden op het Eurovisie Songfestival. Want Nederland heeft dat wel gedaan in 2014 met deze Common Linnets en Calm After the Storm. Nummer 2. Deze band was ooit nummer 1 op het Eurovisie Songfestival.

coverde Billie Eilish. Ze gooide het online en ze wist niet wat er erover kwam. Want plots werd ze ontdekt. Het werd een single en het werd niet alleen in Nederland een hit, maar ook in Vlaanderen. Luna van Kampen. En hier is Roxette, Listen to Your Heart. Dankjewel dat je erbij was. Er is natuurlijk nog meer Radio 2 Relax, dus blijf zeker hangen. En graag tot morgen, dan zijn we er weer. Ergens tussen 8 en 11. Tot dan.

0: is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel die branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen op de Promenade des Anglais, net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli een andere betekenis daar, zegt Steven de Kranen in Nice.
1: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd, de halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
0: In Oud-Heil Helchteren is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, vertelt Laurien van der Rijden.
2: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd, 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling, maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Het weer vannacht wat wolken met kans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten van het land kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. 9 Europese landen gaan samen met Oekraïne een coalitie vormen die Europa moet beschermen tegen ballistische raketten. Dat is afgesproken op een bijeenkomst in Parijs. De zogenaamde Coalition of the Willing wijst op de toenemende dreiging van raketten en pleit voor een gezamenlijke verdediging. België is daar voorlopig niet bij. Ballistische raketten zijn veel moeilijker te onderscheppen dan kruisraketten en drones. Oekraïne heeft er veel ervaring mee door de oorlog met Rusland en kan die delen. Op dit moment wordt de hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. Er zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg is. En vanavond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. En vraagt om reisadvies vooraf te checken. De brand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. Er is nu al 1200 hectare natuur vernield. De brand brak gisteravond uit. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Het vuur bestrijden verloopt moeizaam, vertelt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden, want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau en echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: Minister van Klimaat, Jean-Luc Crucke, wil dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Crucke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven niet meetellen in de begroting. Tijdens het laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Crucke in ter zake. Het is de realiteit.
2: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budget houdt, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
0: Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli daar een andere betekenis, zegt Steven de Kranen in Nice.
3: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd de halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
0: Vannacht wat wolken, kans op een buitje in het zuidoosten en tot 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Zo maandag 13 juli zit erop. Een goede nacht. Luistert naar

0: luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister.

0: 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
1: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
0: Er zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade daar. De voorbije dag was al duidelijk geworden dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En de voorbije avond is dan bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd. Het gaat om een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer in het buitenland en vraagt om het reisadvies vooraf te checken. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden. Want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau. En echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog. Heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar. En dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.